0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Als de energieprijzen nog lang hoog blijven, zullen er waarschijnlijk minder nieuwe banen bij komen. Dat verwacht het UWV. Vooral de vervoerssector zou dan harde klappen krijgen. Door de hoge dieselprijs zijn er dan misschien minder vrachtwagenchauffeurs nodig. Rapper J heeft ook bij zijn tweede concert in het Gelredome niks gezegd over de ophef van de afgelopen weken. Wel protesteerde het CD weer voor de deur van het stadion, waar minder volk op afkwam dan afgelopen zaterdag. Wel werd er een man aangehouden die de Hitlergroet bracht toen hij langs het Gelredome fietste. In twee musea zijn volgend jaar twee beroemde Mondriaan-schilderijen naast elkaar te zien. Het Kunstmuseum in Den Haag en het MoMA in New York lenen hun werken aan elkaar uit. Het gaat om de Victory Boogie Woogie en de Broadway Boogie Woogie. Eerst hangen ze enkele maanden samen in New York en daarna in Den Haag. En de reserves van Oranje hebben een oefenwedstrijd tegen de reserves van Oezbekistan verloren. Het werd 2-1. Omdat het een oefening was, werd er maar 2 keer 30 minuten gespeeld. Het hoofdelftal won eerder op de avond met moeite van de Oezbeken, maar dat eindigde dan wel in een 2-1 voor Nederland. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is geschorst wegens seksueel wangedrag. Die beschuldigingen waren er al langer, maar ze werden altijd ontkend. De 125 landen die bij het strafhof zijn aangesloten komen binnenkort bij elkaar om de situatie te bespreken. Ze zouden hem dan kunnen ontslaan. Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden in het AD. Het advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken was er al, maar het is makkelijker om het opladen van je auto uit te stellen dan koken of de was doen, zeggen de experts. Paus Leo heeft in Spanje gesproken met slachtoffers van seksueel misbruik door de katholieke kerk. De slachtoffers zouden de paus tips hebben gegeven om dergelijk leed in de toekomst te voorkomen. Wat er precies is gezegd is om privacyredenen niet bekendgemaakt. De paus is nog tot en met vrijdag in Spanje. En president Trump is uitgefloten toen hij te gast was bij een basketbalfinale in New York. Toen hij tijdens het volkslied op de grote schermen in beeld kwam, werd er massaal boe geroepen. Buiten werd hij ook al uitgejouwd door basketbalfans toen hij aankwam bij het stadion. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij

0: 538 Nieuws. 5 uur.
1: Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd het terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en in Zuid-Holland was er gisteravond overlast. Zanger Samuel Welte heeft met zijn nummer Echte Liefde is te koop een Buma Award gewonnen. In de categorie internationaal ging de prijs naar de Nederlandse producer Rosalila. Zij produceerde een nummer voor de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En Direct werd verrast met een oeuvreprijs. En het gaat hard met de kledinglijn van een van de kunstrovers die Roemeense kunstschatten heeft gestolen, meldt RTV Drenthe. Zijn webshop is uitverkocht. Er waren t-shirts, petjes en hoodies te koop met erop de gestolen gouden helm en de tekst Book Arrest. De dief zou de zaak runnen vanuit de gevangenis. Het wordt een wisselvallige dag met buien en af en toe ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen is het wisselvallig en er is dan ook kans op onweer. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
2: Ja, goedemorgen, dinsdagochtend en op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow met Ricky.

Van Fever Dream bij 538. Goedemorgen. Even na 5 uur, dinsdagochtend. Fijn dat je weer lekker vroeg uit de veren bent. En vooral dat je dan ook bij 538 bent op dit vroege tijdstip. Een wisselvallige dag vandaag. Regelmatig buien, afgewisseld ook door korte zonnige momenten. Temperatuur tussen de 16 en de 18 graden vandaag. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen vanaf 6 uur. En tot die tijd nog even terug naar gisterochtend. Zo hing Daniel aan de telefoon in de ochtendshow. En Daniel is een echte Oranje-fan. Bewijs daarvoor over 6 minuten.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Want ja, het is wel de week dat het gaat beginnen, hè? Donderdag de aftrap van het WK voetbal. En dan is ook komend weekend Oranje aan de beurt, het Nederlands elftal. En er werd gisterochtend toch alvast een beetje vooruitgeblikt. Want ja, leeft het al een beetje bij het team van de ochtendshow?
1: Ik moet zeggen dat het bij ons namelijk in het wijkje wat...
2: Nog niet. Ik kijk niet thuis. Ik ben uitgegaan door een vriend. En daar zijn ze echt... In Leiden is dat.
1: Ja.
2: Daar zijn ze echt de hele straat...
1: Daar gaat het los?
2: Ja, ja, daar gaat het los.
3: Leuk, ja. Leiden is klaar voor het Nederlands elftal.
2: Nou, waar ik heen ga wel, ja.
3: Nou, ik vind het wel leuk. Je hebt van die straten vaak een beetje in die volksbuurtjes. En dat bedoel ik helemaal niet onaardig, hoor. Maar die zijn echt wat enthousiaster over het algemeen. En die hebben dan echt de moeite genomen om vlaggetjes van huis naar huis te spannen.
1: Vind ik leuk.
3: Zo'n hele straat die daar meedoet. Ja, het heeft toch iets gezelligs.
1: Absoluut.
3: Nou ja, wie er ongetwijfeld ook klaar voor is. Dat is een van de bekendste Nederlandse voetbalsupporters. Daniel Oort is zijn naam. Hij spant de kroon als het gaat om het oranjeschap. Hij woont in de Verenigde Staten, maar reist al 11 jaar lang alle wedstrijden van het Nederlands elftal na. Ja. En omdat het WK dit keer in de Verenigde Staten is, speelt hij eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd. Orange Suit Man, Daniel Oort, goedemorgen.
4: Ja, een hele goede morgen iedereen. Het is hier nog 22:00 PM. Ik zit in Alaska.
3: In Alaska? Jeetje, maar wat doe je? Maar even voor de mensen die denken, hoe doe je dat allemaal? Jij bent piloot, hè, van beroep.
4: Ik ben piloot van beroep, ja. Dus vandaag één vlucht gevlogen. Nog wel even keihard gevlogen dat ik hier op tijd was voor de ochtendshow natuurlijk.
3: Oh, ja.
4: Maar zeker als piloot vlieg ik natuurlijk voordelig en gratis naar Europa voor elke wedstrijd.
3: En op die manier kun je al die wedstrijden bezoeken. En dat doe je al 11 jaar, dus je hebt al heel veel wedstrijden van het Nederlands elftal heb je gezien.
4: Ja, al heleboel. Al sinds november 2015 de uiterwedstrijd in Kazachstan. Dat was ook nog de eerste wedstrijd van Virgil van Dijk. Dus Virgil van Dijk en ik lopen de zatte loopbaan bij Oranje.
3: Maar waar komt jouw fascinatie voor dat elftal op deze manier vandaan, Daniel?
4: Ja, ik ben in Nederland geboren en opgegroeid. En mijn eerste herinnering als kind en ook mijn eerste kindertrauma was het EK van 2000. Natuurlijk de halve finale tegen Italië. De penalties die misgingen. Favoriete speler Kluivert. Ik heb daar zo gejankt. Zoveel gejanken en ik snapte het niet. En het was echt trauma voor mij. Dat was mijn eerste herinnering. Dus al die jaren lang heb ik dat nog altijd vastgehouden. Toen ik op ben gegroeid in Canada en toen naar Amerika, dacht ik altijd vanzelf, als ik straks een goede baan heb en ik kan het zelf betalen, dan ga ik gewoon keihard achter rijden en dan gaan we eens een keer wat winnen.
3: Ja,
4: dat is al niet gelukt.
3: Nee, dat niet. Maar aan jou heeft het niet gelegen, Daniel, want jij bent er iedere keer bij. En nu is het een soort thuiswedstrijd voor jou, want Nederlands elftal komt naar de Verenigde Staten. En jij bent de Amerikanen al een klein beetje aan het voorbereiden op de komst van het Nederlands elftal.
4: Ja, zeker. Ik ben 2 weken geleden eerst uitgenodigd door de FIFA. Ben ik naar Kansas City gevlogen. En dan ben ik 3-4 dagen op stap geweest in mijn oranje pak. De hele stad doorzocht. En we zijn 's morgens, 's middags en 's avonds opgepikt, afgezet bij elke horeca, restaurant, film, theater, je noemt het maar. Ik ben er geweest in mijn pak. En ik heb daar iedereen in Kansas City leren kennen. En die mensen zijn enthousiast, dat wil je niet weten.
3: Want staan ze een beetje achter Oranje? Want ze hebben natuurlijk zelf niet ontzettend veel met voetbal nog in de VS. Dat moet nog een beetje groeien. Maar voelen ze wel, dat Nederlands elftal, dat is een leuke ploeg om achter te gaan staan?
4: Ja, en ik denk ook door het trauma dat wij vaak hebben met 3 finales, 3 keer verliezen. Dat hebben hun ook met hun sportsteams. De Chiefs natuurlijk doen het nu beter en de Royals ook. Maar die hebben ook geloof ik 40, 50 jaar gewacht op een titel. Dus ze staan er een beetje achter. Ze snappen het heel goed wat wij voelen. Dus ze zijn heel onder de indruk natuurlijk. Heel veel van die Amerikanen die weten verder niets over Nederland dan stroopwafels en molens natuurlijk.
3: Ja.
4: Dus dat ze nu een beetje die marges zien en wat wij als supporters... Dat voor hun is natuurlijk, dat valt een beetje in die Amerikaanse partysfeer. Dus voor hun staan ze er eenmaal achter.
3: Want dat wij met z'n allen dan in het oranje uitgedost gaan en van links naar rechts, daar kunnen ze wel om lachen.
4: Ja, want hun hebben dat nog nooit gezien, hè? Want het is hier eigenlijk niet normaal dat je met grote optochten achter een bus, zeker niet achter een bus, maar ook niet. Je hebt toch veel meer regels hier in Amerika als je naar een sportswedstrijd gaat. Je hebt natuurlijk de security en je moet in deze rij en dit vak. Dus dat ze zo'n evenement buiten de sport, zo'n optocht voor de wedstrijd, dat is hier niet normaal en dat zien ze niet. Dus voor hun Ja, het is wel zeker in Amerika, als er wat gebeurt dat groter is dan wat ze doen in Amerika, dan is dat zeker bijzonder voor hen. Dus dan gaan ze er allemaal achter.
3: Ja, ja, en dat is ook de reden dat jij regelmatig in Amerikaanse nieuwsprogramma's opduikt. Want je hebt al regelmatig ook op de Amerikaanse televisie uit moeten leggen wat dat oranje supporterschap, wat dat precies inhoudt.
4: Ja, ja, ik zat net met een vriend te praten dat ik nog iemand moet. Ik zoek nog een media manager op dit moment. Mm. Want elke ochtend sta ik en moet ik weer ergens bij een show opkomen. Dagen. Ik ga nu 3 dagen van tevoren naar Dallas. In plaats van de 13e ga ik nu de 11e. Yeah. Want ik zit bij hun op de morning shows en 's middags en 's avonds. Dus ja, ik kan straks mijn pensioen, denk ik, als piloot. En gewoon een carrière in Hollywood volgen.
3: Nou, dat zou helemaal fantastisch zijn. Maar jij zegt Kansas City is in ieder geval klaar voor de komst van het Nederlands elftal. Ze zitten nu nog in New York en over een paar dagen vliegen ze daar naartoe. Er wordt naar ze uitgekeken, hè?
4: Ja, ik heb het gezien daar. De fonteinen zijn al oranje. De oranje vlaggen hangen overal. Ik heb wel een paar keer moeten uitleggen aan hun dat de thuisbasis van oranje, dat dat niet betekent dat de supporters er precies 32 dagen gaan zitten. Dus dat snappen ze nu wel. Maar ja, de vlaggen hangen er. Dus ze zijn er helemaal klaar voor. En ze doen zoveel. Alle hotels, de horeca's, de restaurants, ze hebben allemaal speciale menukaarten. Iedereen is bezig met stamppot maken en stroopwafels. Oh. En ze dragen ook al klompen. Ja, het zijn heel enthousiaste mensen. Dus ik denk dat wij in Nederland ook gewoon heel enthousiast moeten zijn. Dat mensen zo ver willen gaan voor ons klein landje.
3: Nou, superleuk. Jij bent er in ieder geval bij de wedstrijd tegen Japan. Wat verwacht je überhaupt van Nederland op het WK? Maken we kans?
4: Ja, we maken zeker kans. En als je een beetje kijkt naar met wedden hier, met de bookies hebben Nederland op plus 2000. Dus het is eigenlijk heel slim om wat geld in te zetten. Want als we die halve finale halen, dan kun je direct uitcashen.
3: Maar plus 2000 dat er weinig fiducie is, toch?
4: Ja, nee, plus 2000. Ze hebben al die andere landen voor ons staan. Ja. Dus ik denk wel dat we ver halen dit toernooi. Je moet natuurlijk wat geluk hebben en een paar penalties erin gaan dit keer. Maar ja, het moet wel één keer gebeuren natuurlijk. Ik zat even te kijken, 4 jaar geleden heb ik ook met jullie gepraat. En toen vroegen jullie ook in Qatar hoe het ging. Dus toen zei ik dat we daar gingen winnen. Dus dan zeg ik het dit keer ook weer. We worden wereldkampioen.
3: Kijk, we worden wereldkampioen. Daar gaan we voor. Daniel Oort, dankjewel voor je tijd. Veel plezier er als Orange Suitman. En we gaan je wel opzien duiken, denk ik, weer op de Amerikaanse televisie.
4: Is goed.
3: Mooi. Tot later. Okay. Daniel Oort op dit moment.

0: Legend bij 538, dinsdagochtend. Goedemorgen! Ja, hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik wel benieuwd naar? Laat het me weten via de app van 538. Rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken, dan word je naar WhatsApp gestuurd. En hou je dan de microfoon ingedrukt, dan kun je dus even laten horen hoe je klinkt vanmorgen. Paul! Die heeft er zin in vandaag. Hartstikke goed. Welkom Paul en een goedemorgen Cor.
1: Goedemorgen Floris. Weer een fijne werkdag vandaag. De groeten. Houdoe.
0: Hey, altijd gezellig. En ook Ramon.
2: Goedemorgen Floris.
0: Hey, Ramon heeft er ook zin in. Tamara kwam ook nog binnen.
3: Goedemorgen Floris. We gaan weer een dagje werken. Fijne uitzending nog. Groetjes.
0: Hey Tamara, ook jij een goeiemorgen gewenst. Op weg naar de ochtendshow met de Rembrandts bij 538.

0: you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Lekker rustig wakker worden met Passenger, Let Her Go bij 538. Goedemorgen! Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd nog even terug naar gisteren.
2: Een man die vooral werkt en een vrouw die meer thuis is en met de kinderen bezig is. Veel Nederlanders vinden dat geen probleem, zolang beide partners daar zelf voor kiezen. Dat blijkt uit een onderzoek van Hart van Nederland. Maar zodra een vrouw ook echt minder mag bepalen, dan vinden we dat niet oké. 70% vindt dat zulke conservatieve man-vrouw opvattingen niet thuis horen in Nederland.
3: Het is ook een beetje onzin dat we allemaal maar hoe zeg je dat? Als het voor iedereen op die manier goed is, dan is het toch ook goed.
2: Ja,
3: we leven natuurlijk een beetje in een maatschappij waarvan we vinden van ja, de vrouw is achtergesteld. Maar soms wordt er ook gewoon bewust voor gekozen, toch?
1: Ja, is het achtergesteld op het moment dat jij als vrouw heel bewust de keuze maakt.
3: Precies.
1: Ik blijf liever thuis bij de kinderen. Of wat vaker thuis bij de kinderen. Omdat ik dat ook gewoon ontzettend leuk vind. En
2: maar
1: omdat
2: het
1: ik minder wil missen.
2: Heb je dan minder te bepalen thuis? En de helft van de Nederlanders, en dat vind ik best wel veel, ziet in zijn omgeving scheve dingen gebeuren. Dat vrouwen gewoon minder te zeggen hebben thuis. Bijvoorbeeld over geld, over kleding, over uitgaan, wanneer ze wel en niet weg mogen. Dat soort dingen. En ja, dat vinden we dan niet oké met z'n allen. Ik ken ook een vrouw bijvoorbeeld, die moet gewoon om 6 uur thuis zijn om voor haar
3: natuurlijk
2: man eten te koken.
3: Ook netjes.
2: Ja,
3: heerlijk.
2: Ja, ik denk dan,
3: maar doet zij dat ook?
2: Ja, dat doet ze ook. Ja, ik moet naar huis, ik moet gaan koken voor mijn man. Ik zeg, nou, dan ga je toch patat halen of zo?
3: Nee,
2: ik moet wel echt koken. Nee, die moet dan echt thuis zijn om de aardappels.
3: Maar hebben zij ook bijvoorbeeld nog jonge kinderen?
2: Nee, ze hebben tieners. Ja, ik vind dat echt ouderwets. Bovendien, zij mag bijvoorbeeld ook geen schilderijen aan de muren hangen. Dat vindt hij dan zonde.
3: Aan de andere
2: hij
3: kant,
2: bepaalt.
3: Vindt zij het prettig dat ze om 6 uur thuis moet zijn? Of heeft ze er problemen mee?
2: Ja, dat.
3: Wat is het? Vind jij het een ding?
2: Ja, ik denk dat ik dat
3: dan
2: dat
3: is
2: vind.
3: Het.
2: Want zij, anders zou je wel weggaan, lijkt me.
1: Maar goed, als je echt het idee hebt van, nou, er wordt iemand klein gehouden. Ik zie dit gebeuren en zij krijgt niet de ruimte om zich te ontplooien. Ik denk dat dat wel lastig is om dat te ervaren in je omgeving.
2: Ja.
1: Ik zie juist heel veel huishoudens waarbij ik denk, nou, volgens mij heeft uiteindelijk hier de vrouw
2: de broek.
1: Die heeft het voor het zeggen.
3: Ja.
1: Nou, ze geven vaak mannen het idee van, oh, je hebt al wat te bepalen. Maar uiteindelijk
3: bepaalt de vrouw
2: ze zeggen
3: overal.
2: Ook wel, de man bepaalt dan wel wat voor auto die van de zaak mag rijden.
1: Ja, nee, maar dat
2: daar
1: is allemaal prima.
3: En daar ook bepaalt de vrouw de kleur van de auto.
1: Uiteindelijk wel, En de bekleding.
3: Daarom. Je mag hoger de type.
1: Zolang ze niet gaan rijden, die auto is niks aan de
3: hand. Maar heb jij het gevoel dat zij ongelukkig is?
2: Nee, dat niet. Maar ik denk dat het dan aan mij ligt. Dat ik gewoon verbaasd ben over
3: dat dit bestaat op deze manier.
1: Ja, je staat zelf anders in het leven.
2: Ja.
1: Maar goed, zij kijkt misschien wel naar jou en denkt ze, jeetje, die arme Florentine, die moet iedere dag nog naar de werk. Die moet helemaal
3: niet eten.
1: Die Emiel, die heeft geld genoeg, maar die laat het toch keihard werken. Ik denk dat zij er zo naar kijkt.
2: Ja, dat kan.
1: Ja.
2: Ja, dat kan. Ja, dus ja, ik weet het niet. Maar blijkbaar ziet toch de helft van de mensen, 50% ziet dus in zijn omgeving dat dingen scheef gaan. Ja, dat vind ik best wel veel.
1: Maar goed, hier zegt iemand, Marijke, die reageert al via de app, zegt, geloof mij, als je klein wordt gehouden, dan durf je ook niet weg te gaan.
3: Oh, nee
2: dat is
3: waar.
2: Bovendien, die vrouwen werken vaak niet. En als zij al, weet ik veel, 20 jaar niet werken, dan is het best lastig om dan uit te breken uit zo'n situatie en dan. Ja, je weet niet wat je te wachten staat natuurlijk.
1: Nou, ik vind het wel leuk, laat me even weten via de app of je
3: word je klein gehouden?
1: Nee.
3: Ook van, is dat traditioneel geregeld en heb je daar vrede mee?
1: Precies.
3: Of denk je ondertussen van, ja, het zal allemaal wel mensen, wacht even. Of heb je er goede afspraken over gemaakt?
1: En misschien zijn er wel mannen
2: andersom,
1: die,
2: hè, kan ook.
1: Die hebben gekozen voor een bestaan thuis. Die zeggen van, joh, laat de vrouw lekker werken, ik zorg.
3: Bij ons is, kijk, ik ben natuurlijk 's ochtends nooit. Dus thuis moet 's ochtends, heb ik geen aandeel in. Maar de afspraak is wel dat ik dan, laat maar zeggen, het einde dag, avond eten en dat traject dan.
2: Ik heb toch een beetje
3: die gelijkwaardige verdediging te hebben.
2: Ik werk natuurlijk ook en mijn man niet.
3: Oh, doe je er nog iets naast?
2: En hij doet het huishouden.
4: Hij doet het huishouden?
2: Ja.
4: Och,
2: nou ja, we hebben ook wel iemand die dan meehelpt. Nee, maar hij doet de tuin. Hij doet eigenlijk wel alles thuis. Meer dan ik in ieder geval.

0: over het algemeen nog best vaak traditioneel is.
1: Dat... Nou, ik denk ook dat wel een deel ook gewoon door moedertje natuur bepaald is, toch?
2: Ja.
1: Van een lampje wisselen tot iets
2: ophangen. Ik ben misschien ouderwets, maar ik denk, waarom krijgt een vrouw een kind en een man niet? Het zal toch wel ergens met zorgen te maken hebben. Dat je dat als vrouw graag doet.
1: Ik denk, kijk, als het op de verkeerde manier doorslaat, dan moet je. Maar in basis is er ook gewoon wat. Zijn we ook een beetje geprogrammeerd, toch? Door moeder natuur.
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat je, dat je daar iets aan kan veranderen.
1: Maar wij willen ook wel heel erg geforceerd alles maar veranderen om het veranderen.
3: Oh ja, verschrikkelijk.
1: Snap je?
0: Ja, we leven
1: ook wel in die tijd van alles moet anders.
2: We zijn gelijk, maar we zijn niet hetzelfde.
0: Daar kom ik morgen op terug. Martijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij wilde even reageren op dit onderwerp.
4: Zeker. Ik denk dat tegenwoordige tijd dat het veel meer gelijkwaardig is, hoort te zijn in ieder geval. En sommige mensen hebben daar een andere mening in.
0: Ja.
4: Maar dat een man net zoveel moet doen in de huishouden als een vrouw. Ik moet er ook niet aan denken dat mijn vrouw alles doet. Daar zou ik helemaal niet vrolijk van worden. Dat vind ik juist mooi als het meer gezamenlijk is. En dat mijn vrouw ook gewoon zelf werkt en een zelfstandige, sterke vrouw is.
0: Ja, want hoe is de verdeling bij jullie nu? Jullie doen het gewoon allemaal samen. Evenveel.
4: Zeker. Ja. Zeker, het gaat heel organisch eigenlijk. We werken ook allebei. Ik zei net al tegen je collega dat ik niet echt een typische man ben, want ik hou wel van schoonmaken.
0: Oh.
4: Ik ben dus iemand die.
0: Heb je vanmiddag wat te doen?
4: ik rijd net de afsluitdijk over richting Amsterdam, dus ik kom eraan.
0: Oh, nou hartstikke goed. Maar jij bent ook wel van het poetsen, dus in huis bijvoorbeeld.
4: Zeker, ja, ik sta zelfs in de kruidvat wasverzachters open te draaien om te kijken welke het lekkerst is.
1: Kijk.
0: Ja, dat is gewoon heel erg geëmancipeerd, toch?
4: Ja, maar ik vind dat ook gewoon fijn en dat hoort ook zo te zijn. En Florentien zei net, een vrouw krijgt een kind en je krijgt samen een kind. En dat, gelukkig heb je tegenwoordig als man heel veel verlof. Als je het ook gewoon samen kan oppakken in het begin.
0: Ja, en hoe staat jouw vrouw erin? Vindt hij dat ook prettig dat jij je met het huishouden bemoeit bijvoorbeeld?
4: Ja, zeker. Maar de was mag ik af en toe niet doen. Maar voor de rest wel.
0: Dat wil ik zeggen, want dat is een herkenbare dit. Mijn vrouw zegt ook altijd, prima wat je ook doet in huis, maar blijf van de was af.
2: Ja.
4: Ja, dat blijft wel gescheiden, denk ik.
0: Gek is
4: maar
0: dat,
4: voor de rest niet.
0: Ja.
4: Ja.
0: Nou, Martijn, leuk dat je even belde. We gaan even naar Daisy. Die heeft ook hier een duidelijke mening over. Daisy, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Hoe is de verdeling bij jou in huis?
5: Nou ja, 6 jaar geleden kreeg ik en mijn partner mijn dochter. Dat was coronatijd. Dat was sowieso een beetje gek natuurlijk. Ja. Hè? Wel thuiswerken, niet thuiswerken. Maar wij werken allebei in de techniek. En toen werd mijn dochter uiteindelijk geboren. En toen moesten we natuurlijk een besluit nemen, hè, wie is er wat vaker thuis. En in mijn functie ging dat gewoon wat moeilijker.
0: Mm.
5: En toen hebben wij samen besloten dat hij degene was die parttime zou gaan werken. En ik ben lekker fulltime blijven werken.
0: Oh, wat goed.
1: Oké, kijk aan.
0: En dat beviel jullie beiden ook?
5: Ja, dat, ik zeg wel eens, dat is misschien tegen traditioneel in. Ik ben een leukere moeder als ik ook mijn eigen dingetje heb.
0: Ja.
5: Maar... Ja, ik ben geen thuisblijver. Nee, dat lukt me gewoon niet.
1: Maar is het niet vooral ook de omgeving die daar dan een mening over heeft?
5: In mijn eigen omgeving valt dat op zich wel mee. Er wordt natuurlijk wel zo'n lolletje gemaakt omwille van mijn man, hè, dat hij dan lui zou zijn of iets. En dat het er wel mooi uitkomt. Maar het is nu al 6 jaar op deze manier. En inmiddels hebben we ook samen nog een tweede kindje gekregen.
0: Oh,
5: en ja, we zetten het gewoon lekker voort op deze manier.
0: En dat bevalt jullie beiden. Jouw man is ook helemaal happy met deze situatie.
5: Ja, heel happy. Ja, die vindt het heerlijk. Die heeft ook nog een eigen onderneming. En dat kan hij prima vanuit huis doen. Ja, het werkt fantastisch. Onze kinderen gaan niet naar de opvang.
0: Nee.
5: Papa is er altijd. En uiteraard, ik ben er ook gewoon 2-3 dagen per week, hoor. Dus... Het valt allemaal mee.
0: Maar je hebt nooit dat je denkt, als je andere moeders hoort, van nou, die zitten iedere middag, maar dat is ook zo'n traditioneel beeld, maar die zitten dan met de thee en de koekjes klaar als de kids op school komen. Dat je denkt, nou, dat had ik ook wel leuk gevonden.
5: Tuurlijk. Ik vind het bij mijn kinderen ook heerlijk. Maar ja, dan komt het weer. Ik denk echt dat ik een leukere moeder heb. Juist omdat ik ook een andere uitlaatklep heb.
0: Ja.
5: En ik hou van mijn kinderen met heel mijn hart. En ik vind het heerlijk om vakanties met ze te hebben. Om weekenden met ze door te brengen. Maar ik vind het ook lekker als het in maandag is. En ik kan weer gewoon lekker dom mijn werk doen, zeg maar.
0: Nou, ik denk dat dit voor heel veel mensen heel herkenbaar kan
1: worden,
0: Daisy.
1: Dat goed.
0: Nou, leuk dat je even belde. En een mooie dag vandaag.
5: Helemaal goed. Tot dan.
0: Hoi. Nou, het is bij iedereen wel een beetje... Ik zie ook wel veel appjes binnenkomen van inderdaad luisteraars waarbij het een beetje 50-50 geregeld is.
3: Ja.
0: Ook qua huishouden en zorg voor de kinderen.
2: Als je maar tevreden bent met elkaar.
0: Nou, jeetje,
1: Florentien. Wat een wijze woorden.
0: Wat heb jij vanochtend een hoop wijze dingen.

0: Black en Dr. Dre, California Love bij 538. Goedemorgen, dinsdagochtend, op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen, om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd, nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. En elke maandag, zo rond de klok van 10:15, even bellen met onze grote vriend.
1: Even bellen, even bellen, even bellen. Ja, ja. Even bellen met Peter.
2: Hallo!
3: Oh, oh,
2: hallo, vrienden, vriendin.
3: Hallo.
2: Ja, het is een...
4: deze
2: week gaat het beginnen.
4: Het gaat beginnen.
2: Het gaat beginnen.
5: Zin in. Sowieso leuk, de sportzomer.
2: Ja, en ik ga eventjes wat onzekerheden bij jullie weghalen.
4: Ah, fijn.
5: Oké. Okay.
2: Kijk, van donderdag begint het WK voetbal. Ja. Oranje die speelt de eerste poolwedstrijd zondag om 10:00 s'avonds tegen Japan. Ja. Maar vanavond eerst nog eventjes een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan.
4: Oh ja.
2: Nou, dat is een tegenstander waar we niets, maar dan ook helemaal niets van weten. Maar daarom ben ik er.
5: Oh ja.
2: Ja, ja, want ik weet er natuurlijk wel veel van. Oezbekistan die doet namelijk ook mee aan het WK. Maar wat voor land is Oezbekistan?
5: Ja.
2: Nou, het is een oude Sovjet-republiek, een land met 35 miljoen inwoners. Het nationale gerecht van Oezbekistan is plof. Dat is een smaakvolle schotel van langkorrelige rijst, gestoofd met vlees, uien, wortels en specerijen. En ze hebben natuurlijk ook lachman. Dat is een stevige noedelsoep, boordevol groenten en vaak rund- of schapenvlees. Nou, van beide schotels is bekend dat je er enorm van gaat winden. Daar moet Oranje vanavond dus rekening mee houden. De drie beste spelers van Oezbekistan, ja, die kennen we allemaal. Dat zijn natuurlijk Abdulkadir Kuzinov, Eldor Shumaradov en Kuznidin Akalikulov. Ik moet erbij zeggen, dit is in willekeurige volgorde en niet geheel goed uitgesproken. Oezbekistan zit op dit WK in de pool met Portugal, Colombia en Congo. Nou, wat weten we van die pool? Het belangrijkste wat we weten is dat
5: Portugal
4: doorgaat.
2: In de finale verliest van de nieuwe wereldkampioen Nederland. Ja, tenminste, dat is voorspeld door de Duitse econoom Joachim Clement. En die heeft de afgelopen WK's altijd helemaal goed gezeten met zijn voorspellingen. Ja, en die zegt Nederland, Portugal in de finale en Nederland wint. Nou, van deze Joachim Clement is onder andere bekend dat zijn vader 8 armen heeft en bekend stond als Octopus Paul. Een verre grootmoeder van Clement was het orakel van Delphi. Zijn opa is een keer vreemd gegaan met Klaasien uit Tjalk en zijn moeder met Ficootje Waas, half mens, half glazen bol. Nou, we kunnen wel zeggen dat we te maken hebben met een absolute wereldvoorspeller. En we kunnen dus vanuitgaan dat er een finale komt van Nederland tegen Portugal. Met een hele kleine slag om de arm.
4: Ja.
2: Want het hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe goed landen zijn als Duitsland, Brazilië, Engeland, Argentinië, België, Frankrijk, Senegal, Marokko, Noorwegen, Uruguay, Spanje en zo nog een paar. Maar het is dus wel bijna zeker dat wij in de finale komen. Nu is de vraag, hoe komt Nederland in de finale? Ja. Nou, daar zijn nogal verschillende wegen mogelijk. Nederland die zit in de pool met Japan, Zweden en Tunesië. Japan met veel spelers uit de Nederlandse competitie. Natuurlijk Itakura, Tomoyashi, Ueda, Watanabe en natuurlijk aanvaller van NEC, Koki Agawa. Japan heeft een heel goed team en het komt ook door het Japanse eten. Dat is natuurlijk veel lekkerder dan plof of lachmat. Zweden speelt met oud-eredivisiespelers Alexander Isaac en Billy Boekenkast. Van Tunesië weten we vooral dat ze graag spelen op een veld met veel zand, denk ik. Nou, dat is de pool van Oranje. Hoe gaat het verder? Als Oranje eerste wordt in deze pool, spelen we tegen de nummer 2 uit de pool met Brazilië, Marokko, Schotland en Haiti. Nou, dan zeg ik, dat wordt Marokko.
5: Ja.
2: Nou, die wedstrijd die wordt gespeeld op dinsdag 30 juni om 3:00 s'nachts. Dan zeg ik, dat kan wel eens een gedenkwaardige nacht worden. Als Oranje tweede wordt in de pool, spelen ze de dag ervoor tegen de nummer 1 uit die pool. En ik denk Brazilië. Nou, en ik zeg dan heb je die maar vast gehad. Als je een van de beste nummers 3 wordt, ga je ook nog over, dan mag je tegen Frankrijk. Nou, koploper. Volgende ronde is tegen of Marokko, of Brazilië, of Frankrijk. Nou, dan zeg ik meneertje Clement, dat is wel een hele gewaagde voorspelling. Maar goed, als je die ronde eenmaal door bent, dan heb je het moeilijkste gehad. Want daarna hoef je alleen nog maar in volgorde tegen Argentinië, Duitsland, Engeland en Spanje. Zoals de Belastingdienst zou zeggen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Kom ik toch nog even bij de nachtwedstrijden. Bijvoorbeeld om 3:00 s'nachts bij het grote scherm op het Mercatorplein in Amsterdam. Nou, we zijn erbij. Cafés is toegezegd dat ze open mogen blijven bij deze wedstrijden. En ja, als je gaat kijken, let op, dit is gezegd, als je gaat. Op welke manier dan ook. Je gaat heel diep. Dan mag je je de volgende dag ziek melden zonder opgave van reden. Ja, want dat las ik. Als je je ziek meldt, dan mag de werkgever nooit vragen naar de reden.
4: Oh.
2: Ja, deze regel heb ik thuis ook even neergelegd. Als ik een keer niet of veel later thuis kom, dan mag mijn werkgever niet vragen naar de reden. Nou, onbewust heb ik me de afgelopen 25 jaar dus correct aan de regels gehouden en nooit iets toegegeven. Maar ik had het over de WK. Eerst vanavond de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Nou, die kun je niet voorspellen. Omdat er natuurlijk weer de hele tijd wordt gewisseld en ik niet weet met welke teams ik te maken heb. Ik voorspel dus geen uitslag, maar ik voorspel wel 6 wissels bij Oranje en 4 bij Oezbekistan. Dan zondag tegen Japan.
5: Ja.
2: Ja, wij spreken elkaar de maandag erna.
5: Ja.
2: En dan kunnen we het er uitgebreid over hebben hoe Nederland met 3-1 heeft gewonnen.
4: Kijk,
2: van Japan.
4: Oh,
2: ja, vrienden, het is begonnen deze week. Tot volgende.

0: 538 Ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Dat werkt vrij simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan zometeen als de eerste luisteraar in de uitzending in de ochtendshow, ligt het t-shirt voor je klaar. Ja, scoor je gewoon even een nieuw t-shirt op de vroege ochtend. Wat wil je nog meer? Pak die telefoon, bel hem maar 0909-3000-538. Heb een heerlijke dinsdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof. 538 Nieuws.
3: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het noorden van Limburg hebben pittige buien voor de nodige problemen gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast, dat meldt L1. In Heidhuizen, vlakbij Weert, werd een terras door het noodweer vernield. En ook in Brabant en Zuid-Holland was er gisteravond overlast. Zanger Samuel Welte heeft met zijn nummer Echte Liefde is te koop een Buma Award gekregen. Ja, in de categorie internationaal ging de prijs naar de Nederlandse producer Rose Lyla. Zij produceerde een nummer voor de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En Direct werd verrast met een oeuvreprijs. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenpotje voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. Gaan we naar het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, soms ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. En ook morgen wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Flo, dankjewel. Dan de files, als ze er tenminste nu al staan.
4: Goedemorgen allemaal. Er staan geen files.
0: Niet?
4: Nee.
0: Oké, dan.
4: Lekker toch?
0: Ja, dat is goed nieuws. En dan zoeken wij ook nog een eerste luisteraar. Dus ja, hierbij de oproep om even te bellen met 0909-3000-538. Wie opent vanochtend de radioshow? Is onze luisteraar nummer 1 en gaat er vandoor met een t-shirt. Dat mag jij uitmaken door te bellen met 0909-3000-538. Want daar kun je je aanmelden. Dus 0909-3000-538 voor luisteraar nummer 1.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: Zelfs het vereiste van een enigszins appetijtelijk voorkomen is daar met tafels vol pratende aardappels volledig losgelaten. Daar zitten ze, de pratende aardappels.
1: Dit zijn je vrienden in de ochtend.
2: Tim, Niels, Rick,
1: Robin.

0: relatie met de film Cars oproepen, want daar staat het liedje in. Weliswaar in een iets andere versie, maar Tom Cochrane scoorde er in de jaren 90 een hit mee. Zijn enige overigens, Life is a Highway, om 6:08. Zo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, daar zijn we weer.
2: Ja.
0: Met een nieuwe editie van dit radioprogramma.
1: Heb jij hem helemaal uitgekeken?
0: Nee. Nee, ik kon het niet aan.
1: Wanneer dacht jij, ik ga gewoon slapen?
0: Bij de eerste drinkpauze. Toen dacht ik, dit is... Ik vind sowieso zo'n wedstrijd op zo'n veld, in zo'n stadion, zonder publiek. Dat is toch een andere ambiance.
3: Er zat wel iets, hè? Het was weinig.
0: Ja, maar
3: was het eigenlijk toegankelijk? Of was het gewoon eigenlijk wat op de tribune zat, het waren allemaal
0: vrienden,
3: betrokken?
0: Bekende, ja, mensen die op de een of andere manier iets met beide elftallen te maken hadden. En kijkt gewoon niet fijn.
3: Je ziet toch hoe belangrijk publiek is voor de sfeer en de beleving van zo'n wedstrijd. Je hebt ook het gevoel dat het stukken trager gaat ineens.
0: Dat klopt, ja.
3: Dat je denkt van, nou, die bal die ligt praktisch stil voor je gevoel.
0: Is het ook niet zo dat spelers gewoon net iets minder gas geven op het moment dat er geen publiek bij zit?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ik denk dat het allemaal, dat voor die jongens ook niet leuk voetballen is.
3: Ik moet wel zeggen dat hij, is het de NYPD?
0: Ja.
3: In de New York Police Department?
0: Ja, die hadden er maar druk mee.
3: Die stonden daar met 14 auto's langs de lijn. Dat ik dacht, die hebben het beste uitzicht.
0: Ja, die hebben een leuke klus gehad die middag. Nou ja, noem het maar een leuke klus, want zo bijzonder was het niet.
2: Was dus niet om aan te gluren.
0: Nou ja.
3: Eerste deel van de eerste helft was goed hoor.
0: Ik weet het niet.
3: Ja.
1: Nou, laten we zo zeggen, we gaan niet met meer vertrouwen naar.
0: Nee.
2: Het was met hangen en wurgen.
0: Ja, ik dacht ook nog, waar stonden die hangen en wurgen? Ja. Hebben die de verdediging overgenomen?
3: Ik denk dat de grootste aanlating is het feit dat Timber naar huis is gegaan wegens de liesblessure.
0: Dat
3: zonde is.
0: Dat is wel een ding, ja.
3: En dat die Verbrugge gisteren natuurlijk zwaar geblesseerd van het veld is gegaan. Dat is toch onze eerste.
1: Maar echt zwaar geblesseerd?
3: Ja, die had wel. Die stond ook. Die maakte uiteindelijk een duik en die kwam vervelend terecht. Die stond ook echt de minuten daarna. Je zag gewoon pijn, weet je wel? Dat je denkt, nou...
1: Maar dat betekent dat... voor mij mag een keeper wel oproepen, hè?
0: Vlekken wordt dan nu...
3: Vlekken? Dat is de tweede.
1: Maar er moet ook weer een vervanger voor Vlekken komen.
3: Nou, hangt er vanaf. Kijk, je kan natuurlijk wel... Hij kan wel gaandeweg het toernooi weer...
1: Nou, als je een goede zware blessure hebt,
3: Nee.
1: Bij Lo weer?
0: Ja. Het Nederlands elftal lijkt in die laatste voorbereiding nog veel werk te moeten verzetten dus. Ze willen uiteindelijk gevaarlijk op het WK verschijnen. Gisteren won Oranje nip van Oezbekistan. Dat was dankzij twee penalties. En ook keeper Bart Verbrugge viel dus geblesseerd uit. De reactie van de bondscoach.
4: Ja, maar oké, daar heb je mee te maken. Daar moet je mee omgaan. En we hebben heel veel spelers 90 minuten kunnen laten staan. Dat is het positieve onder deze omstandigheden. Dus al met al met nog een aantal dagen dan heb ik alle vertrouwen in dat we het goed gaan doen.
0: Hij heeft alle vertrouwen. Dan is natuurlijk nog wel even de vraag, hoe is het nu met Verbrugge?
4: Afwachten. Zag hem dat hij een tik heeft gehad op zijn heup. Dus we moeten afwachten hoe daar de reactie van is. En, daar kan ik verder niks over zeggen.
0: Hij kan er nog niks over zeggen, maar een tik op zijn heup is dus de oorzaak van zijn...
3: Waar ik wel een beetje van schrok is natuurlijk... na die wedstrijd die wij op televisie hebben gezien... hebben de reserves nog een keer die wedstrijd gespeeld.
0: 2 keer 35 minuten, hè?
3: 2 keer 30.
0: Oh.
3: En die hebben ze verloren. En daar zat Memphis in.
1: Ach, god.
3: Dat ik dacht van, dat is wel...
1: Alles zijn er staan op rood. Alles zijn Nee.
3: De seinen staan op oranje. En we gaan gewoon...
1: De niegers.
3: Groeien, jongen. We zijn een toernooi groeien.
0: Peter, uit Purmerend, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Misschien maar even bij jou te raden gaan. Ja. Heb jij een beetje verduzie in het Nederlands elftal?
5: Nou, ik heb 20 minuten gekeken. En toen was ik er wel klaar mee.
0: Ja, dat kan toch?
5: Nee, ik was er niet enthousiast over. Maar goed, in 88 begonnen we volgens mij ook slecht.
3: Nou,
5: ging het ook goed. Dus we moeten er hoop blijven houden.
0: Maar je hebt er verduzie in dus?
5: Jawel.
0: Ja, moeten we ook een beetje hebben toch met z'n allen?
5: Tuurlijk.
3: Ik denk ook dat je toch een soort toernooidruk nodig hebt op een gegeven moment om te presteren, weet je wel.
5: Nee, het komt allemaal goed.
3: Zie je?
0: Kijk,
3: Peter uit Purmerend.
5: Het moet positief blijven.
0: Als Peter dit zegt, dan geloof ik onmiddellijk. Ik zie hier, het is wel leuk. Peter die werkt als taxichauffeur.
3: Oh?
5: Ja.
0: Maar jij staat dus bekend als de zingende taxichauffeur.
3: Oh nee.
5: Zingende taxichauffeur, ja.
3: Wat gezellig.
1: Nou, we durven het bijna niet te vragen, zingende taxichauffeur.
0: Maar wat zing jij dan zoal, Peter?
5: Nee, ik zing elke week zeg maar voor showbeurt. Word ik voor feest en partijen.
3: Oh, dat is van Wilfred Genee.
5: Ja, collega van Rick, hè? Of niet?
3: Ja, Rick staat ook op showbeurt. En, misschien even goed. Hoe vaak word jij geboekt, Peter?
5: Nou, elke week zeg maar wel. Gemiddeld elke week.
3: Gaan we nu even een vergelijkend waaronderzoek doen. Rick, hoe vaak word jij geboekt?
1: No keer. Maar ik zing ook niet, hè?
3: Nee,
0: maar misschien moet je toch iets aan je verkooptekstje doen dan, als ik het zo hoor.
5: Ja, dat zal helpen, denk ik.
0: Maar Peter, wat zing je dan?
5: Ja, ik doe Nederlandstalig en ik zit in een beetje jazz, easy listening.
0: Oh, leuk.
2: En
5: beetje veel dat? Nederlandstalig.
0: Maar kunnen we een stukje horen van wat jij gedaan hebt?
3: Een beetje crew.
5: Ja, op Spotify heb ik mijn singeltje toevallig vorige week uitgekomen.
3: Maar doe nu even een stukje.
5: We zijn erbij, oranje gaat ervoor. En daarom zingen wij in koor. We zijn erbij.
1: Dat is Ich Bin Wie Du.
3: Ja, leuk.
0: Ja, ik heb hier,
5: ja, dat is op de melodie van Ich Bin Wie Du. En daar heb ik een...
3: Wat goed.
0: Luister
5: eens. Staat op Spotify.
0: Ja, we hebben hem te pakken, hoor. Dit is hem.
5: Ja, dat is hem.

0: zee.
1: Ja, nou, ja.
2: Ah, klinkt lekker hoor.
1: Ik vind het leuk op eten.
3: Ja, leuk jongens.
1: Ja, wat grappig. Helemaal zelf bedacht.
4: Ja. Nou, mijn schoonzoon heeft de tekst bedacht en de melodie die was al bestaan.
1: Ja, die was er al. Dat is wel een slimme melodie trouwens.
0: Ik vind het toch tof. En dan heb jij, laat maar zeggen, een passagier op je achterbank en dan zeg je, zal ik een moppie zingen?
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, het wordt vaak gevraagd. De vragen,
0: ja, natuurlijk.
4: Ja. Ik zeg ook, mijn zanger, oh, heb je een liedje? Ik zeg, nou, dan laat ik hem altijd even horen. En ze vinden hem altijd erg leuk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Maar ze gaan natuurlijk ook niet zeggen, je moet ze nog wegbrengen. Ze gaan niet op de achterbank zeggen van, nou, ik vind daar helemaal
0: niks.
4: Dat is waar. Dat is waar. Als ze helemaal niks zeggen, dan is het eruit.
1: Ja, precies. Hey, Peter, leuk nieuws voor jou. De zingende taxichauffeur is vandaag...
5: De eerste luisteraar.
1: Hey, hoe vind je die? Dat is een mooi verhaal, toch, dat je hebt?
4: Ja, ja, hartstikke leuk.
1: Wij gaan zorgen dat het shirt naar Purmerend wordt gestuurd.
4: Leuk, hartstikke leuk.
1: Ja, en ik heb toevallig van de week iemand horen zeggen... een echte fan komt uit Purmerend.
4: Oh, dat is, nou, dat is ook zo.
1: Ja, daarom. Nou. Dus, hij is onderweg, Peter. Heel veel plezier ermee.
4: Hey, dankjewel en draai je mee.
1: Ja!

0: Glass Animals. Heatwaves in de 538-ochtendshow. Die overmorgen vanuit Amsterdam komt. Het Museumplein is dan de locatie waar we vandaan uitzenden. Onder het Museumplein zitten we eigenlijk, in de supermarkt daar.
1: Ja, ik heb nog wel eens een emmer kalk gehaald. Ik dacht, we gingen natuurlijk nog een potje voetballen.
0: Oh ja, leuk.
1: Dan kan ik in ieder geval even met een kwast...
0: even wat lijnen uitzetten.
1: Wat lijnen op Museumplein uittrekken.
0: Nou, er gaat wel een 538 voetbal mee, dus we kunnen wel even een potje ballen.
1: Ja, ja, ja, dat is leuk toch? Even een balletje trappen met wie er zin in heeft.
0: Op het heilige gras.
2: Wordt het een beetje mooi weer dan?
1: Nou, tegen die tijd, het trekt weer aan. Het trekt weer aan.
0: Ik zal eens even kijken wat de voorspelling is nu voor donderdag. Maar het is, deze week moeten we nog even doorbijten. Nou, 17 graden met af en toe een buik.
1: Maar hebben we gisteren de slechtste dag gehad van het weer dan. En gaat het richting het einde van de week gewoon...
2: naar de zon toe.
1: Barbecue'tje hoor.
0: Ja. En wat heel leuk is, is dat wij een Buma Award winnaar ontvangen aanstaande donderdag bij ons in de show. Want Samuel Welte heeft gisteren voor zijn liedje Echte Liefde is te koop de Buma Award voor grootste hit van het jaar ontvangen. Dus donderdag ontvangen wij een winnaar in de show. Hoe leuk is dat?
2: Ja, fantastisch.
0: Kunnen we hem even mee feliciteren. Hij komt daar onder andere zijn nieuwe liedje dat hij voor het WK heeft gemaakt, komt hij ten gehore brengen. Dus Samuel ook van de partij. En misschien jij ook wel zou zomaar kunnen. Je bent vanaf 8 uur van harte welkom, want de winkel gaat gewoon open. Dus iedereen kan, als je het leuk vindt om te komen kijken,
1: nou, ik heb van huis uit al boodschappenlijstje mee. Nou, als je er toch bent.
0: Het is 7 voor 6:30 in de ochtendshow voor de dinsdagmorgen. Harry Styles, American Girls.

0: American Girls. Dinsdag vandaag, 9 juni. Je bent bij de ochtendshow voor deze dag. We maken ons langzaam maar zeker op voor lekker naar de wekker. Of je even mee wil stemmen, maak je kans op een badjas. Nog net niet het oranje exemplaar. Die gaan we denk ik vanaf aanstaande donderdag weggeven. En Florentien, die heeft het laatste nieuws.
1: Heb je een elektrische auto? Dan wordt opladen straks heel ingewikkeld.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven!
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Kick it to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet... met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.

0: Doe boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
9: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
10: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen

0: staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
3: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99. Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
6: Ja, goedemorgen, dit is de ochtendshow en het weer voor is dinsdagochtend. We hebben te maken met wat buien, het is wisselvallig. Daarbij kan lokaal ook onweer voorkomen en soms staat er veel wind. Tussendoor gaan we de zon af en toe zien. Hey, dat is lekker. 16 tot 18 graden vandaag. En een overzicht van de meest actuele files krijg je van Rick.
7: Begin op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 7 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam 9. En ook problemen op de N242 Middenmeer Alkmaar bij het AZ-stadion. Schijnt zijn ze met de eerste training begonnen of zo. De vertraging 10 minuten.
6: Het is 6:53. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hey Florentien, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bij een AZC voor minderjarigen in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Politie heeft iemand opgepakt. Mogelijk is het vuur aangestoken. We gooien steeds minder eten weg, dat zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar was het 25 kilo per persoon, per jaar. Tegen 28 een paar jaar eerder. Terug naar 18 kilo in 2030, dat wordt nog wel een uitdaging, zegt het centrum. En Cody Gakpo, die gisteren twee keer scoorde in de oefeninterland tegen Oezbekistan, dan kijkt niet echt tevreden terug op de wedstrijd. We hadden scherper moeten zijn en vaker moeten scoren. Dat zei hij na afloop.
6: Oh, had hij beter vooraf kunnen zeggen, ja, tegen de spelers, denk ik.
8: Laat je elektrische auto niet meer op tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds. Dat is eigenlijk het dringende advies van een denktank voor elektrisch rijden in het AD. Ja, er was al een advies om op piekmomenten minder stroom te gebruiken, zoals met koken en de was doen, maar nu dus ook voor het opladen van de auto.
7: Daar gaat niemand zich aan houden.
6: Nee, dat denk ik ook niet. Ik vind het wel heel grappig trouwens dat er een denktank is voor elektrisch rijden. Maar, maar je, tussen 4 en 9, dus je komt thuis van je werk, het eerste dat je wil doen is je autootje opladen, dat mag niet. Nee. Dan moet je dus wachten tot 9 uur. Ja, je kan het allemaal instellen in het systeem, zeg maar, dat hij pas vanaf 9 uur gaat laden.
8: Ja, maar als iedereen dat vervolgens gaat doen, krijg je weer een piekmoment.
6: Krijg je een gigapiek om 9 uur, ja.
8: Ja, dus nou ja, goed, het zou dus beter zijn voor het stroomnet en voor je portemonnee. De komende 12 jaar worden namelijk ook best wel cruciaal voor rijdend Nederland. Nu zijn er nog geen 2 miljoen stekkerauto's, maar in 2038 wel 8 miljoen. En er komen wel meer laadpalen. Bij woningen 1,7 miljoen, op straat bijna 1,2 miljoen, bij kantoren 600.000. Maar toch, zulke aantallen vragen om een gigantisch veel stroom. Ja, de elektriciteitsnetten zitten gewoon vol.
7: Maar wat, nou, wat ik me afvraag, is, laten we zeggen, 20 jaar geleden nooit is iemand in Den Haag geweest die een sommetje heeft gemaakt en dacht van,
6: jawel,
7: joh, we hebben hier wel wat liggen, nee, maar moeten we nou niet eens even een kabeltje extra trekken?
6: Die netbeheerders die hebben al die tijd geroepen, jongens, dit gaat niet, dit kan niet. Wat jullie willen met je elektrificatie van het wagenpark, daar hebben we echt hele grote maatregelen voor nodig. En daar hebben wij dan weer geld voor.
7: Maar heeft Rutte daar destijds...
6: Nou, het is een beetje weggewimpeld zo van, nou, weet je...
8: Komt wel goed.
7: Maar was dat al kenbaar onder Lubbers? Of is dat pas iets van de afval? Ik heb het idee van, er zijn zoveel dingen met alle wegen zijn verrot, de bruggen storten in, er is geen stroom. Hebben we ergens een soort memo gemist in jaar, zo van jongens?
6: Nou, je hebt aan de ene kant natuurlijk altijd mensen die zeggen van, joh, we hebben extra geld nodig. En dat wordt aan alle kanten wordt het geroepen, want we willen graag dat het op orde is. En je hebt in Den Haag een groep ambtenaren die op de pot met geld zitten en zoiets hebben van, ja, maar wacht eventjes, we kunnen het maar één keer uitgeven.
7: Nee,
6: ja,
7: dat is ook waar.
6: Dus dat is altijd een eeuwige discussie.
8: En iedereen schuift het voor zich uit en ook komt weer een nieuw kabinet. Ja. Die denkt, dat komt wel goed. Maar goed, het advies is, laadpalen massief gaan delen. Met je buurman. Massaal. Samen. Gewoon delen met je buurman. Share them.
6: Maar dit werkt niet. Dit gaat niet werken. Dit is niet wat mensen doen. Je gaat niet op een gegeven moment om 11:30 s'avonds
9: de buren aanbellen.
6: Mijn auto is vol. Ik ga even de buurman attenderen op het feit dat hij kan gaan laden. Zo werkt het niet.
8: Nee, zo werkt het niet. Zeker niet als je niet echt een goede band hebt met je buurman. Koningspaar dan reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariaan gaat ook mee. Ach. Ja, over bijna 2 weken zitten ze dus bij Nederland-Zweden. 20 Leuk. Juni om 7:00 kunnen we ook gaan kijken. En ze bezoeken ook een WK-wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador. Dat is een dag later.
9: Misschien kunnen ze... Ik zou zo graag dat uitshirtje van Curaçao willen hebben.
6: Jij zegt
9: dat
6: regels er even
9: overal uitverkocht.
6: Er is niet aan te komen.
9: Er is geen uitshirt meer, dat is dat gele.
10: Ja, ja.
9: Dat is er niet meer.
8: Maar wordt het niet bijgedrukt dan?
9: Nou ja, ik zou niet weten. Maar als zij daar toch heen gaan, dan kunnen ze misschien...
6: Ja. Ruilen voor een badjas.
9: Mooi shirtje.
8: Ja. Ja, fantastisch shirtje. Nou, supermarkten dan, die waarschuwen ook weer zoiets voor flinke prijsstijgingen. Ach. Volgend jaar kunnen de boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals bijvoorbeeld hogere suikertax, heffingen op en minimumlonen. De supers roepen het kabinet nu in een brandbrief op om, please, hou die maatregelen nog even voor wat het nu is en ga even geen dure heffingen heffen.
6: Ja. Oké. Nou, Flo, dankjewel even voor dit moment. Lekker naar de wekker. Zo dadelijk hier. Je maakt kans op de officiële ochtendshowbadjas. In groen en paars. Wanneer gaan we met de oranje beginnen? Wat is een mooi moment?
9: Ik stel voor...
6: Donderdag? Vanaf,
9: ja, donderdag.
6: Als het WK begint?
9: Lijkt me goed.
6: Dan hebben we een extra keuze. Maar vandaag nog even groen en paars. Ook hartstikke leuk om te winnen. Als je zometeen meestemt op een van de twee liedjes, kan die van jou zijn.

0: om 7:11 een bijzonder goedemorgen. En leuk dat je erbij bent.
1: Lekker na de wekker.
0: En we zijn meteen even benieuwd of jij met ons mee zou willen denken. Ja. We hebben namelijk twee plaatjes tegenover elkaar gezet. En wij komen er zelf niet helemaal uit. Wat is nou de leukste van deze twee? Maar gelukkig ga jij de doorslag geven zometeen via de app van 538... of via 035-538-5538. Dat kun je ook gewoon in je WhatsApp intoetsen. Dan kun je meestemmen. En door te stemmen op een van de twee liedjes maak je kans op de ochtendshow badjas. De kleuren zijn groen of paars. Je mag zo meteen zelf weten welke kleur jouw kant op komt. Als je tenminste wordt uitgekozen als doorslaggevende stemmer. We beginnen even met de verjaardag van Erik van der Hof. Hij is jarig vandaag. Je zou hem kunnen kennen als presentator van het programma Het Blok onder andere. Later ook nog tv-producent geworden. Maar vooral in de jaren 80 populair als leadzanger van Roberto Giacchetti en de Scooters.
2: Leuk.
0: Eigenlijk was hij Roberto Giacchetti.
2: Was hij Roberto Giacchetti?
0: Ja. Hij was de frontman.
2: Was
0: van,
2: Giacchetti was dan op de jasjes of zo? Of een jacket heet dat toch, een jasje?
0: Ja, maar had nou met hem. Ik zie altijd die videoclip met die roze scootertjes zie ik voor me, toch?
2: Dat waren de scooters. Roberto Giacchetti.

0: Wat een hit was dit, hè, die ijsgeven. Ja. Erik van der Hoven dus, Jaartje Ouwer, is optie 1 vandaag. Hij moet het opnemen tegen Matt Bellamy. De leadzanger van Muse is 48 geworden.
1: Nou.
0: Succes, Erik.

0: vandaag onze eerste optie met I Save the Day. En Matt Bellamy, dat is de leadzanger van Muse. Ook een jaartje ouder geworden, dus Uprising stond daar tegenover. Nou, wat zou het zijn geworden? Wij hebben Marloes. Marloes Spaargaren aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uit Kudelstaart.
1: Ja, klopt.
2: Oh, bij Schiphol toch?
1: Ja, ja, bij Schiphol in de buurt.
0: Letterlijk onder de rook van.
1: Zeker, ja. Zeker.
0: Heb je dan ook dat als je zomers in de tuin zit, dat je af en toe echt even het gesprek moet staken omdat er weer een vliegtuig overkomt?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, dat valt mee.
0: Oh, dus je hebt weinig overlast?
1: Ja, nou ja, je went er ook aan, hè. Dus.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Hé, hey, en ik zie je, je hebt lekker vakantie deze week.
2: Oh, wat goed.
1: Ja, ja, ik heb zeker vakantie, ja.
0: Maar even een gekke vraag, Marloes. Als je vakantie hebt, het is 6:50. Je had nog lekker in je bed kunnen liggen.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik lig ook nog wel in bed, hoor. Maar,
0: heerlijk.
1: Nee, maar mijn kind gaat vandaag op kamp.
0: Oh, voor de eerste keer?
1: Ja, ja wel ja, met school. Dus dat, voor het eerst met school.
2: Een paar nachten van huis.
1: Ja, zeker.
3: Oh, oh lekker, hè? Oh, oh, oh, even tijd voor jezelf.
1: Ja.
0: En waar gaat dochter of zoon, ik weet het eigenlijk niet, waar gaat hij heen? Ze?
1: Ja, onze zoon gaat naar Otterlo.
0: Oh ja,
2: oh ja.
0: Zo'n beroemde
2: kamp, schoolkampplekje.
1: Schoolkamp, ja, zeker.
2: Mooi man.
0: Hey, en heeft hij al een beetje lopen rousen in de snoepkast en chips en zo een beetje achterover gedrukt om mee te nemen?
1: Nee, hij kwam gisteren thuis en zei, die man moet er morgen wel eerst nog naar de winkel.
0: Ja.
1: Oh, moet
0: ja,
1: inderdaad
0: ja,
1: wel snoep
0: ja,
1: mee.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja.
2: Waar ik benieuwd ben is, mogen die gasten hun telefoon meenemen? Of is er een soort telefoonverbod?
1: Nee, ze mogen hun telefoon mee. Want ze gaan ook een dagje naar de Efteling.
0: Oh, ah,
1: dus daar mogen ze ongegeneerd met hun telefoon filmpjes en foto's maken. En,
0: oh ja.
2: Maar wacht,
0: ja.
2: Dit is wel echt een goed kamp. Wat is dat voor school, joh?
0: Ja, van Otterlo naar de Efteling zijn nog een stukje tuffer.
2: Dat is echt...
1: Ja. Ja, ja, nou, dit is de OBS in Kudelstaart.
2: Fantastisch.
0: Nou, dat doen ze goed, hoor.
2: Ja.
0: Maar ik neem aan dat hij die heeft nauwelijks geslapen vannacht. Van de zeven.
1: Nou, hij heeft gisteravond nog een deel Nederlands elftal gekeken. En toen kwam ik gisteravond bij hem. Toen lag hij al te slapen. Dus, ja. En hij kon...
3: Het was ook slapenwekkend, die wedstrijd.
1: Ja. Nou, dat zeker.
0: Ah, leuk, hoor.
1: Maar, ja.
0: Nou, voor jou leuk, voor hem leuk. Dus eigenlijk alleen maar winnaars in deze situatie.
1: Ja, ja. Zeker weten, ja.
0: En dan ben je ook nog eens op de radio om door te geven wat de leukste plaat is. Of dat dan gaat om Roberto Giacchetti of om Muse. Laat het maar even weten, Marloes. Wat moet het worden?
1: Ja, nummer 1.
0: I Save the Day.
1: Ja, zeker.
0: Nou, we hebben in de app ook normaal gesproken als Muse bijvoorbeeld tussen staat. Is dat vaak een hele populaire plaat. Maar er waren nu heel veel mensen die zeiden, ja, Muse is leuk. Maar het is van het druinerige weer. We kunnen wel een beetje zonneschijn
2: uitzoeken.
0: En die I Save the Day, die klinkt lekker vrolijk.
1: Nou, dat dacht ik ook. Ik denk, nou, het is gewoon gezellig op de vroege ochtend.
0: Nou, je hebt helemaal gelijk. Marloes, de winnaar, dat is Roberto Giacchetti geworden. En jij ook, want je krijgt een badjas. Wil je een groene of een paarse?
1: Een paarse, alsjeblieft.
0: Nou, wij gaan zorgen dat hij naar Kudelstaart wordt gestuurd. Jij, heel veel plezier de komende dagen, lekker alleen.
1: Ja, dankjewel, komt goed.
0: En je zoon een hele fijne schoolvakantie.
1: Dat zal vast ook goed komen.
0: Oké, Marloes, de groeten.
1: Fijne uitzending, mannen.
0: Ja, dankjewel.

0: dit is wel leuk om weer eens te horen. Dikke nummer 1 toen voor Roberto Giacchetti en de Scooters. I Saved the Day. En Roberto Giacchetti, dat was Erik van der Hof, de tv-presentator.
1: Ze hadden toch ook een beetje van die tropische overhemmetjes aan en zo. Ja, er staat bij iets bij.
0: Ja,
1: of zo,
0: met die Hawaii-shirts.
1: Ja, oh ja, Hawaii-shirts.
0: Hawaii-shirts en de roze.
2: Zal er ook weer een keer inkomen?
1: Hawaii-shirts?
2: Hawaii-shirts?
1: Nee, ja, waarom niet?
0: Je hebt eens in de zoveel tijd heb je weer zo'n...
1: revival.
0: Nou, heb je zo'n feestje en dan moet je inderdaad zo'n Hawaii-shirt. Dus het is altijd wel handig om er één in de kast te
1: hebben. Hadden jullie ook... ja, en dit zijn echt... dan ben je echt oud. Zo'n Fido Dido-shirt voor.
0: Ja!
1: Nee. Van 7-Up.
0: Zeker.
2: Die vond ik totaal niet leuk.
0: Ja, die
1: Fido
0: had ik.
1: Dido.
2: Fido Dido.
0: Leuk, Fido Dido. Fido Dido, die overigens officieel Fido Dido heette.
1: Oh, sorry.
0: Ja, maar wij zeiden altijd Fido Dido.
2: Fido Dido. Ik vond Fido Dido en Fido Dido, ik vond ze allebei niet leuk.
0: Vond je niet leuk?
2: Oh, nee, ik vond helemaal niet leuk.
0: Ja, dat was helemaal
1: echt
0: hip.
1: Iconisch, man.
3: Een wit-shirt. Met die...
1: Ja, dat waren eigenlijk gewoon, voor mijn gevoel, 6 strepen waren het of zo.
0: Het was een wit-shirt met een zwarte tekening van Fido Dido erop. En ze waren allemaal nep.
1: En ik weet, nou, inderdaad, want dat was toen in één keer een hype zo rond Koninginnedag.
2: Ja, toen nog, ja.
1: En dan kon je in Utrecht op die vrijmarkt, kon je, ik denk voor 5 piek kon je gewoon zo'n shirt... nou, dat was geweldig.
0: Fido Dido. Ja. Nou goed, even oude mannen praten hier op de radio, maar dat moet best kunnen. Zometeen na 7 uur gaan we het over de actualiteit hebben. De wedstrijd van het Nederlands elftal. Gisteren een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan in een leeg stadion in New York City. En het was teleurstellend, kunnen we toch wel stellen. Nederland nipt gewonnen met 2-1, maar wat moeten we ervan verwachten? Hoe is het met onze keeper? Want Verbrugge is geblesseerd, uitgevallen. En is Nederland wel klaar voor het WK? We vragen dat aan Sjoerd Moussou, die was erbij gisteren.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
6: Kan het ook sneller?
5: Ondernemers pakken meteen door.
6: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
5: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
6: Sneller.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
13: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: 538 Nieuws.
18: 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. We verspillen steeds minder eten, maar het moet nog beter. Dat zegt voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg. Tegen 28 kilo een paar jaar eerder. Moet in 2030 naar 18 kilo, zegt het centrum. Maar in het tempo van nu gaan we dat niet halen. Een dik fluitconcert voor president Trump tijdens een van de finale wedstrijden van het Amerikaanse basketbalseizoen in New York. Tijdens het volkslied trakteerde het publiek hem op gejoel. Het bezoek van Trump aan de wedstrijd zorgde voor overlast bij de fans. Vanwege strenge controles moesten ze uren wachten voor ze naar binnen konden. Cody Gakpo heeft al wel 2 keer gescoord in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Hij is niet tevreden. We hadden scherper moeten zijn en meer moeten scoren, dat zei hij na afloop. Oranje won het oefenpotje met 2-1. Ook bondscoach Ronald Koeman is niet blij. Veel kansen, maar weinig doelpunten, was zijn reactie. Gaan we naar het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, soms ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. En ook morgen wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
20: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Ja. Waar die staan, weet Rick.
21: 19 files beginnen op de A4 Den Haag Amsterdam bij het Liemers Aquaduct 15 minuten. Dan de A28 Zwolle Amersfoort bij Nijkerk. Daar woon jij, hè, Tim? Ja. 20 minuten vertraging. En de laatste is de A58 Tilburg Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 19 minuten.
8: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
23: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: Ik zag ook de noodzaak in van, ja, wie zou het anders moeten doen? Deze job.
1: De

0: Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: 9 juni is het vandaag. En nieuws vanochtend. Bij RTL Tonight gisteravond zat Jan Paternotte aan tafel van D66. En aan hem werd de vraag gesteld: waar is de premier? Nou, dat hij weinig zichtbaar is, komt vooral door tijdgebrek. Zeker omdat er na kabinet Schoof een hoop werk aan de winkel is.
3: Ja, er moest een inhaalslag gemaakt worden. Want Nederland had echt wel. Het was helemaal weg op het wereldtoneel. Stond een beetje langs de zijkant. En het komt niet persoonlijk door Dick Schoof. Maar wel, je hebt een premier zonder echt mandaat. En nu wilde iedereen heel graag op Jette heel snel langs hebben. Want Nederland kan weer meedoen. Ik denk dat het ook goed voor Nederland is. Want je ziet, de Indiaanse premier komt naar Nederland en sluit meteen enorme deals. En die wil ongeveer een afsluitdijk in India gaan bouwen, nu die de afsluitdijk heeft gezien. Dus het helpt ons ook. Maar inderdaad, ja, ik zou Rob Jet zeker 72 uur in een dag gunnen.
0: Hij is gewoon hartstikke druk. Hij moet puin ruimen, als ik het ook een beetje hoor.
4: Nou ja, ik zag hem gisteren bij een of andere boer in Uddel.
0: Was hij bij de boer in Uddel?
4: Op zijn vork nemen, ja.
5: Wat dan is zijn vork?
4: En het is natuurlijk hartstikke goed, hè, dat hij ook bij de boeren langs gaat.
0: Maar zeker.
4: Dan staat hij daar met een andere kamerlid. Christoffer, nou, die doet zijn achternaam
0: Christoffel.
4: Meer dan eer aan, qua Stoffer.
0: Ja.
4: Maar dan staan ze daar een beetje hooi te scheppen voor de foto weer. Terwijl, ja, kijk, het hele land staat in de fik. Dan heb je geen zin dat je daar een lachende Rob Jetten met een hooivork ziet staan.
0: Nee.
4: Je ziet hem liever bij de benzinepomp, waarbij hij de prijs met een
0: bordje
4: min 1 euro. Weet je wel, dan denk je, nou,
0: dat
4: steekt zijn nek uit voor ons.
0: Maar goed, hij heeft iets te veel hooi op zijn vork ook, als ik het zo hoor. Maar hij moet in het buitenland moet hij langs, omdat iedereen blij is dat Nederland weer meedoet. Ik heb het idee dat niemand in het buitenland denkt, nou, Nederland is er weer bij.
6: Nee.
0: Wij maken onszelf ook wel misschien iets te groot. Een Nederlands elftal heeft gisteren nipt gewonnen van Oezbekistan. Oranje moest het hebben van 2 penalties die de ploeg redden van een nederlaag. Na afloop reageerde Cody Gakpo op de wedstrijd.
7: Ik denk dat dat automatisch wel gebeurt. Ik denk dat we dadelijk natuurlijk veel dingen moeten doen. En hier naartoe gekomen en al die dingen. Dadelijk gaan we naar Basecamp. En dan denk ik dat iedereen daar wel weer met de volle focus zal zijn. En dat we deze puntjes kunnen aanpakken.
0: Ja, hij zegt dat het goed komt als ze maar eenmaal in dat Basecamp zitten.
6: Nou, we gaan het zien, hè?
0: Ik hoop het. Ja, ik weet niet. Maar goed, dan moeten we straks maar even van Sjoerd Moussou. Daar spreken we zo dadelijk over de wedstrijd. Over een minuutje of 5 hebben we die aan de telefoon. Maar ik heb toch het idee dat als je in zo'n leeg stadion speelt,
4: dat
0: het toch.
4: Het
0: voelt niet echt als
4: zo'n stadion.
0: Dat houden we ons daar maar een beetje aan vast. In de WK-quiz met Johnny de Mol vertelde Maarten Stekelenburg dat hij geen bijgeloof had tijdens zijn voetbalcarrière. Maar dat er wel voetballers zijn die daaraan doen. En die hebben soms hele bijzondere dingen die ze uitspoken.
8: Ja, ik heb ook wel verhalen gehoord dat sommigen de onderbroek van vrouwen aan deden.
0: Oh.
8: Dat heb ik niet gezien trouwens, hoor.
9: Nee. Maar
0: wel gehoord.
9: We noemen geen namen, maar Richard, waarom deed je dat?
4: Van een vrouw?
0: Ja. Maar dat is toch een gek verhaal?
4: Dat is ook een rare. Doen ze die als verrassing in een reiskoffertje?
5: Ja, maar geen stringetje, maar gewoon een onderbroek.
0: Maar nou ja, er komt een moment, je moet op een gegeven moment ook met z'n allen onder de douche.
4: Ja. Ja.
0: Dan trek jij je broekje uit en dan zit er een string onder.
4: Zit daar zijn in de string van Sylvie Meijs.
6: Als jij denkt dat dat geluk brengt.
4: Nou ja, we weten Louis van Gaal, zo oranje boxershort.
0: Dat zei hij altijd.
4: Ja.
0: We hebben het nooit kunnen controleren,
4: nee,
0: maar hij zei dat hij die droeg door oranje boxershort.

0: van 538 voor deze dinsdagochtend. Goedemorgen en wees welkom.
1: De wekker gaat, Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan. De 538 ochtendshow vraagt zich af. Wat staat er in de krant vandaag?
0: Ja, alle kranten die schrijven natuurlijk toch ook over de wedstrijd van gisteravond. Nederland zelf al kwam in actie, oefeninterland tegen Oezbekistan. Beetje een gekke ambiance, een leeg stadion.
2: Ik hoorde net die vogels van jou fluiten. Och, het is gisteren dat je die voetbalwedstrijd te kijken. Nou, je hoorde non-stop gewoon die chiopende vogeltjes op de achtergrond.
3: Die Fuzela een paar jaar geleden was niet alles, maar die vogels was natuurlijk ook...
2: Ik vond het wel rustig.
0: Het had wel iets. Daardoor wel het idee van, nou, de druk is er volledig af. Helaas hadden de spelers dat ook een beetje.
2: Lekker in de natuur.
0: Ja, want het werd 2-1. Een nipte overwinning. Echt op het laatste moment ook nog die overwinning uit de strijd gesleept. En een keeper die geblesseerd af moest haken. Wat is de stand van het Nederlands elftal? Sjoerd Moussou was erbij gisteravond. Sjoerd, goeiemorgen en goeienacht voor jou.
4: Ja, hey, goeienacht. Ja, ik kom net aan in Kansas City, waar Nederland morgen ook, of tenminste bij jullie vanavond, arriveert.
0: Ja.
4: Ik ben net vanuit New York gevlogen. Die stapt nu aan een taxi. Dus als het een beetje onhandig is, dan weet je waarom het is.
0: Oh ja, je moet even afrekenen natuurlijk. Ja, nou, gisteravond, ja. Qua vertrouwen, is het er nog niet helemaal bij het Nederlands elftal? Dat kunnen we wel stellen, toch?
4: Niet bepaald. Nee, het is heel moeizaam. Tegen Algerije natuurlijk ook al van de week. Dus dat helpt allemaal niet mee. Dan ook nog een paar blessures erbij. Hè. Timber die is afgevallen. Verbrugge die geblesseerd raakte. Dus het is het spel dat niet de wensen overlaat. Het is allemaal heel moeizaam.
0: Ja.
4: Ja, en dat biedt weinig vertrouwen in het land, volgens mij. Want dat weten jullie beter dan ik. De stemming is niet al te best, toch?
0: Nou ja, kijk, we houden de moed erin natuurlijk. En we staan met z'n allen achter Oranje.
3: Nou.
0: Maar wat jij zegt gisteravond stemde niet tot heel veel tevredenheid en vertrouwen. Maar gaat het nog goed komen? Kunnen ze het tij keren?
4: Ja, kijk, het goede nieuws is toen we in 88 Europees kampioen werden.
3: Ja. Wij weer met 88, hou eens op, man.
4: Ja, is wel zo.
2: Ja, ja.
4: Toen waren we toch maar, toen verloren we met 2-1 van Bulgarije, de laatste wedstrijd. En toen had ook niemand er vertrouwen in.
5: Hoor ik één, zei ik voor.
0: Ah, dan moet even
4: moment, jongens. Ik zou het dus even live af te rekenen.
0: Ja, ik kan het even rustig je ding. Dat is
4: niet erg, hè?
0: Nee hoor, helemaal niet. Ik ben lang blij dat je afrekent.
2: Je kan het al opbouwen. Ja. John de Mol.
3: Ja, JDM.
4: Ja, nee, daar zijn we weer.
0: Vergeet je geen fooi te geven, Sjoerd?
3: Nou, dat...
4: Jawel, nee, ik geef hem ook een beetje voor.
0: Heel goed.
4: $2. $2. Thank you.
0: Oh,
4: daar ben ik weer.
0: Daar worden ze niet warm van, hoor, in Amerika.
4: Ja, maar zo... Maar het was een kort ritje.
0: Nee, onzin. Hey, maar het was ook een gekke ambiance, hè, gisteren daar in het stadion.
2: Zo sfeerloos.
4: Ja, het was wel een dat kon je op tv denk ik niet zo goed zien. Maar het was een werkelijk fantastische uitzicht hadden wij vanaf de tribune. Want je keek uit op de Harlem River en op de skyline van Manhattan.
0: Ja.
4: Dus dat was echt fantastisch. Alleen het stadion zelf was niks. Er was ook geen publiek. Er waren een paar officials en een paar politieagenten. En dat was het wel.
0: Ja.
4: Dus dat had inderdaad niks. Het was een beetje een coronawedstrijd. Je kon ook precies horen wat die spelers allemaal zeiden.
0: Ja.
4: Dus dat had weinig charme. Ja, en het voetbal, het was de eerste half uur aardig. Kregen ze een paar kansen, die hadden ze natuurlijk minimaal 2 van moeten maken. En daarna werd het minder en minder. En Koeman heeft nog wel wat aardig wat te doen om het een beetje ergens op te laten lijken volgende week of komende zondag tegen Japan.
2: Wat is de staat van Verbrugge? Dat is natuurlijk best wel even een dingetje als je eerste keeper uitvalt.
4: Ja, zeker. En zeker opgeteld bij Timber dus. Maar nou, Verbrugge, hij viel heel ongelukkig op zijn heup. Ze gaan vandaag, ik zeg steeds vandaag, maar het is bij ons morgen en bij jullie vandaag.
0: Ja.
4: Gaan ze kijken hoe dat uitpakt op de training. Hè. Dan gaan ze hem nog een keer testen. En dan gaan ze kijken wat zogenoemd de reactie is.
0: Mm-hmm.
4: En pas dan kunnen ze een beetje zeggen hoe ernstig het is. Maar het zag er in ieder geval vervelend uit. Het feit dat hij ook echt moest uitvallen. Ja. Want hij probeerde nog wel een paar minuten. Het feit dat hij moest uitvallen is op zich geen goed teken.
0: Oh jee. Hey, en dan Donnie Malen. Die scoort bij zijn club. En scoort hij echt het ene na het andere doel.
4: Ja.
0: Uit onmogelijke positie soms. En bij het Nederlands elftal. De bal wil er maar niet in. Hoe kan dat?
4: Nee, dat is iets heel merkwaardigs. Die scoort bij AS Roma inderdaad de ene en de andere goal. En dan krijgt hij een keer een kans in de spits. Hè, waar eigenlijk ook het land al weken om roept. Hè, want Memphis Depay is niet fit. Dus Memphis moest eruit en zo. De topscorer aller tijden van Oranje. En ik snap het hoor. Want ik vind het ook logisch. Als hij niet fit is, moet hij ook niet spelen.
0: Nee.
4: Maar dan vestig je al je hoop op Malen. En dan krijgt hij last van toch een soort druk of zenuw. Ik weet niet wat het is. Maar twee keer in twee wedstrijden tegen Algerije en gisteren... mist hij echt voor open doel. En dat is voor Koeman natuurlijk ook vervelend. Want dan denk je, ik ga mijn vertrouwen geven aan hem. Hè. Ik ga ervoor. Laten we Memphis een keer passeren. Maar dan wil je wel een paar doelpunten hebben. Ja. Nou ja, dat houdt ook nog niet over. Dus er zijn veel kopzorgen. En tot overmaat van ramp.
2: Oh,
4: ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Ja, de reserves die speelden nog een soort tweede oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Ja. Tegen de reserves van Oezbekistan. Ja, en die hebben verloren met 2-1. Ja, ja. Dus het is ook niet zo dat er
2: enorme...
4: Ja, precies. Ja, die speelde in die wedstrijd.
2: Ja. Oh, jee.
4: Dus het is niet zo dat daar heel veel luxe voor Koeman zit. Van, nou, we vervangen er een paar. Dus je met 2-1 van de wissels van Oezbekistan verliest, dan is het niet best.
0: Maar Sjoerd, wat moet er gebeuren?
2: We zitten nu met het Nederlands elftal zo meteen.
6: Moeten we Veerman toch nog over laten komen?
4: Ja, nou, laten we Veerman nog invliegen. Nee, ik denk dat er niet heel veel grote dingen moeten gebeuren. Ik denk dat het wel in detail zit, eerlijk gezegd. Frenkie de Jong zei dat de afloop gisteren ook. Die zei, het is onderlinge afstemming. Er moeten dingen beter. De ene moet net wat meer naar voren spelen. Iets scherpers over de goal. Dat klinkt allemaal heel cliché en een beetje jargon ook. Maar ik geloof daar wel in. En ik geloof ook wel dat zo'n oefenwedstrijd uiteindelijk niet zoveel hoeft te zeggen richting het toernooi. Straks zit dat hele stadion in Dallas, zit stamvol. Het is een fantastisch stadion.
2: Ja.
4: En dan speel je tegen een totaal andere tegenstander. Ook een veel betere tegenstander trouwens. Maar ook een tegenstander waar tegen je denk ik iets beter kan voetballen. Iets meer ruimte krijgt ook.
2: Ja.
4: Dan wordt het echt totaal anders. Dus ik zou niet helemaal diep in zak en as gaan zitten, jongens. Ja. Want we hebben nog alle kans om gewoon normaal die goed door te komen.
0: Dit zijn even de woorden.
4: Ik jullie toch even
0: Dit hadden we wel even nodig, Sjoerd, deze woorden. Dit vind ik wel fijn om van een kenner te horen.
2: Ja.
0: Nou, jij wel trusten voor zo dadelijk. En ga lekker kwartier maken, want het is voor jou ook... Het zijn je eerste dagen in Kansas City dan nu.
4: Ja, dit is dus de thuisbasis voor Oranje de komende weken. Ja. Ik moet wel zeggen, totaal anders dan New York. Het is hier echt verzengend heet, want het is midden in de nacht... en je hebt het gevoel dat je in de tropen loopt. Ja, heel vochtig is het. Heel, heel gek, alsof je aankomt op Bali of zo, weet je wel. Zo voelt dat. Dus dat wordt ook om te voetballen wordt dat wel andere koek dan New York. Want daar was het best wel lekker weer. En hier is het heel anders. Overigens, mensen zijn hier wel helemaal voetbalgek. Voor Amerikaanse begrippen, daar hangen hier overal hele grote banners met welcome soccer fans en dat soort dingen. In New York was het helemaal niet, maar hier wel.
0: Maar er zitten meer teams toch in Kansas City? Zat Argentinië er ook niet?
4: Ja, klopt. Argentinië, Engeland, Algerije en Nederland.
2: Kunnen we een beetje spelen.
4: Vier landen hebben ervoor gekozen.
2: Kunnen we een beetje bij de gezamenlijke finalisten kijken.
4: Zo is dat.
0: Sjoerd, fijn dat je ons even te woord wilde staan. We spreken jou ongetwijfeld later nog deze week en anders volgende week wel. En wel trusten voor zometeen.
4: Oké dan, dankjewel.
0: Sjoerd Mazoen vanuit de VS, vanuit Kansas City.

Wij zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat deze plaat heeft verdiend om deze week de te zijn bij ons in de ochtendshow. En dat is hier dan ook rood-wit-blauw Gerard Joling. Om toch maar aan te geven dat wij met z'n allen achter het Nederlands elftal staan.

0: voetbalwedstrijden haarscherp kunt bekijken, hoor je straks ergens de scheidsrechtersfluit. Bel dan even met de studio en maak kans op deze gloednieuwe tv. Wellicht is die straks van jou.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
9: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dit WK opent Old Amsterdam de meeste.

0: gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: Keukeloos.nl. De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
5: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
6: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
5: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja.
9: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Wat verdikken we.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
14: Ja, goedemorgen. Vandaag is het wisselvallig. Er valt regelmatig een bui, daarbij lokaal onweer en veel wind. Tussendoor breekt wel de zon af en toe door en het wordt 16 tot 18 graden vandaag. En dan de files. Ja. Waar ze staan, dat weet Rick.
15: Het is redelijk rustig nog. 38 files. Beginnen op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Voorthuizen. 30 minuten. A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel. 28 minuten. En de laatste is de A15 Gorkum Ridderkerk bij Hardingsveld Giessendam. De vertraging 20 minuten.
14: Het is 7:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. En daarvoor zit Florentien. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. We verspillen steeds minder voedsel, maar het moet nog beter. Dat zegt het voedingscentrum tegen de NOS. We gingen in een paar jaar tijd van 28 naar 25 kilo weggegooid eten. En in 2030 zou dat nog maar 18 kilo moeten zijn. Sinds lachgas 3 jaar terug werd verboden, wordt het ook minder gebruikt. Maar tegelijk nam het aantal vergiftigingen toe en ook het aantal probleemverslaafden steeg de laatste jaren echt enorm. Dat blijkt volgens één vandaag uit onderzoek. En een matige vertoning van Oranje in de laatste oefenwedstrijd voordat het WK echt begint. Er werd dan wel met 2-1 van Oezbekistan gewonnen, maar dat was eigenlijk dankzij 2 strafschoppen. Ja, zo gaan we niet ver komen, dat zei bondscoach Koeman.
14: Oh, dat heeft hij zelf ook al geconcludeerd. Ja.
17: De eerste strafschop was een mazzel dat hij erin ging, want die keeper die zat er gewoon aan met zijn hand. Dat was, die zat in de goede hoek en die tikte hem.
14: Ter nauwe nood.
16: Ja, vanaf komend weekend wordt het weer heerlijk zomerweer en dan kunnen we de zonnebril weer opdoen. Toch bestaan er nog wat misverstanden over het nut van een zonnebril, dat meldt RTL. Ja, eigenlijk worden er wat tips gegeven door een oogarts. Gebruik altijd een zonnebril zodra de zon schijnt, naast het insmeren. En smeer ook rond je ogen zonnebrand, want er komen heel veel huidtumoren rondom die oogleden.
14: Oh.
16: Dus let daar ook op. Gebruik altijd een bril met een UV-filter. Liefst UV 400. Dat houdt natuurlijk die UV-straling tegen.
14: Ja, maar ik zit even te denken met de zonnebrand vlak onder je ogen. Dat, je hebt wel eens dat
16: je moet in je ogen smeren.
14: Dat heb je echt de halve dag dat je met geen tranenogen rondloopt.
16: Ja, omdat je gaat zweten, gaat het een beetje erin. Ja, dus daar moet je ook wel mee uitkijken. Je hebt ook een CE-markering. En dat is een officieel bewijs dat de bril voldoet aan strenge gezondheidsregels die in Europa gelden. Hm. Dus je moet niet bijvoorbeeld bij een Chinese webshop een brilletje gaan kopen. Want die hebben gewoon hele andere regels dan wij. Die zijn niet zo streng daarin. Dus moet je ook een beetje opletten.
14: En de tankstation zonnebrilletjes?
17: Ja, dat kan prima.
16: Volgens mij kan dat wel.
17: Als dat CE-keurmerk erop zit.
16: En je moet ook een zonnebril van 200 euro hoeft niet per se beter te zijn dan een van 20.
14: Oh ja, nee, dat is wel een goede tip.
17: Ik ben die dingen, ik raak ze kwijt. Ze gaan kapot, ze liggen in de auto. Het is... Ik vind zo, hebben jullie zo'n bril van 200 euro of zo?
14: Nee, nou ja, ik had er één, moet ik zeggen. Want ik ben hem al heel lang kwijt. Ja. Ik ben op een gegeven moment overgestapt op... Ik weet niet of je dat kent, dat zijn die Easy Peasy brilletjes. Die zijn helemaal top. Die kosten, ik geloof, 2 tientjes of 3 tientjes.
15: Easy peasy.
16: Ja. En die kan je opvouwen of zo?
14: Nee hoor, nee. Maar het zijn gewoon, ze zien er redelijk duur uit, maar dat zijn ze niet. En het fijne is, als je er een keer één kwijtraakt, denk je, ja, weet je, het is zonde. Het
17: zal wel.
14: Maar ik haal even een nieuwe.
17: Ja.
14: En dat werkt voor mij dat goed. Want of ik ga er weer op zitten. Ja. Of,
15: och,
16: ik
14: laat
16: ken
14: ze
16: dat.
14: Ergens op een terrasje laat je hem weer slingeren. Of, ja.
16: Vergeten, inderdaad. Ja. Europese luchtvaartmaatschappijen, die kunnen in de toekomst mogelijk onderling zwarte lijsten van vliegaso's uitwisselen. Die hoop heeft in ieder geval Vincent Karremans. Na een positief signaal. Het kan nog wel even een paar jaar duren hoor. Hij gaat pas in najaar gaat hij een soort plannetje bedenken. En over 2 jaar moeten ze dus die lijsten gaan uitwisselen. Want KLM bijvoorbeeld heeft wel een zwarte lijst van die vliegaso's. Maar nou, dan mag je bijvoorbeeld een paar jaar niet meer vliegen. Maar dan kun je gewoon bij een andere vliegmaatschappij wel lekker instappen. Ja, en dat is niet de bedoeling natuurlijk. Waarom draagt Oranje op het WK voetbal van die peperdure Nike-shirts? Ja.
15: Want als ik denk dat Nike kopen, je sponsor is of niet?
16: Ja, uiteraard. Maar ze zijn echt €160. En dat
17: voor mij is Nederland zelf al een van de duurste tenues ter wereld.
14: Ja.
16: Dat klopt. Nike zit echt een beetje bovenaan. Wie er ook wel wat van kan is Adidas en Puma. Die hebben ook hele dure shirts. En ze zeggen dan van ja, het is een hele hoogwaardige kwaliteit. Want we hebben gekeken naar zweetkaarten. Hè? En dan kijken ze van waar zweet je. En dan hebben ze een high-tech weeftechniek toegepast. Ja. Maar ondertussen wordt natuurlijk een deel van het sponsorgeld lekker terugverdiend daarmee.
14: Ik moet zeggen, ik vind het wel een mooi shirt nu. Dat nieuwe Nederlands elftal shirt.
16: Het is wel een
14: zowel uit als thuis. Ik vind ze echt mooi. Maar gisteren speelden ze ook met die witte shirts. Met die
17: het tenuutje voor 159 piek is gewoon asociaal duur.
16: Weet je wat het goedkoopste shirt is?
14: Nou?
16: Daar voetbalt Kaapverdi in. Dat komt van Tempo Sport en dat is €49. Het scheelt toch.
17: En wat zij zeggen is, kijk, de Nike sponsort de KNVB geloof ik tussen de 6 en de 8 miljoen euro. En dat moet gewoon terugverdiend worden.
14: Zo
17: simpel is het. Nike zegt leuk om jullie te sponsoren, maar niet van ons geld.
14: Nee, nee.
17: Wij sponsoren eigenlijk met de
14: maatschappij.
17: Ja, wij sponsoren de KNVB.
16: Ja.
14: Maar ja, je hoeft hem niet aan te schaffen. Hè? Dat is de andere kant.
17: Nee, maar toch, weet je. Ik snap namelijk ook, we roepen met z'n allen, hadden we volgens mij vorige week ook, waren onwijs veel illegale shirtjes onderschept op Schiphol.
14: Ja.
17: Ja, ik denk wel, als jij vader of moeder bent, of weet ik veel wat, of een student, en je wil een shirtje in deze tijd hebben, en je kan hem op de zwarte markt
15: voor 20 euro,
17: ja. Dan snap ik wel dat je die keus maakt.
14: Zo gaat
17: dat
14: toch
17: goed is, maar dat is wel, ja.
14: Ja, een beetje hoe het werkt. Hé, wij hebben zometeen nog een tv weg te geven. Deze week maak je in elk programma hier op 50 kans op een gloednieuwe televisie als je de scheidsrechtersluit hoort. En ik heb zomaar het idee dat die zometeen gaat klinken. Dus ik zou even op blijven letten. Hoor je nou zometeen de fluit, dan mag je bellen met 0909-3058. En dan hebben wij voor jou een televisie. Gratis. Hé, dat klinkt goed, hè? Dus 0909-3058, ons telefoonnummer.

0: miles away.
1: Offenbach, miles away bij 538 in de ochtendshow. Ja, ik heb net gezegd, als je de scheidsrechtsfluit ergens voorbij hoort komen, dan mag je bellen met de studio op 0909-3000-538. Maak je kans op een gratis televisie. 55 inch. En het is een kwestie van eventjes op de radio komen. Je naam hier noemen dan. En is de tv dan wellicht van jou? De fluit horen, daar gaat het om. Nou, zou je hem hebben? Hey. 0909-3000-538, de lijnen gaan nu open.

0: en Philip Bailey. Easy Lover hier in de ochtendshow van 538. Inmiddels is het 13 voor 8 en de scheidsrechtersfluit heeft geklonken.
1: 538.
2: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Nou. We gaan naar Bad Hoeverdorp. Daar woont Tim. Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, hallo.
3: Hey, Tim.
0: Hey, dat Tim.
3: Hi.
0: Hey, even, ik zie hier staan. Jij wil de tv gebruiken om in de tuin naar het WK te kijken.
3: Oh. Zeker weten, absoluut.
0: Je weet dat de wedstrijden over het algemeen 's nachts plaatsvinden.
4: Ja, ja, dat heb je wel goed zicht.
3: Ja, dat maakt niet uit. Dan is het goed donker, dan dat is prima.
0: Maar wat vinden de buren daarvan?
3: Ja, ik heb heel weinig inkijk, dus die hebben daar heel weinig last van.
0: Dat gaat geen geluidsoverlast opleveren.
3: Nee, en anders horen ze het wel als de doelpunten vallen.
0: Ja, dat is zo natuurlijk. Maar we willen dat niet op ons geweten hebben.
4: Ja, op zich hebben we redelijke tijden dat we voetballen. 10 uur 's avonds, 7 uur 's avonds. Dus één vervelend om 1 uur.
0: Om 1 uur 's nachts, ja.
4: Maar de rest is eigenlijk
3: ja, maar dat
4: prima.
3: Moet kunnen, toch?
0: Jawel, nee, ik denk zelfs dat die nachtwedstrijden, dat heeft ook wel iets bijzonders.
3: Ik weet wel zeker dat dat bijzonder is.
0: Ja, dat maak je niet vaak mee. Voor het sfeertje wel goed. Maar jij wilt dus in de tuin wil je dat allemaal op gaan tuigen?
3: Ja, ik heb een overkapping en daar kan die heel lekker goed hangen. Ja, zeker weten, absoluut.
0: Helemaal hip, hè, tegenwoordig om zo'n...
4: Ja, veranda, hè?
0: Ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Heerlijk.
0: Maar zit je er veel?
4: Ja.
3: Ik, af en toe, ja, zeker weten.
0: Af en toe.
3: Zeker als het lekker weer is, dan ga je er steeds vaker zitten.
4: Zit er ook een brandertje in?
3: Er zitten down heaters in, alles is aanwezig.
0: Oh,
3: de tv, hè? De tv mist nog.
0: Ja, maar dan moet je kabels gaan trekken, ben ik bang.
4: Nee, joh, dat is niet.
3: Nee, dat komt wel goed. Tegenwoordig kan alles met wifi.
0: Ja.
3: Dus,
0: kijk.
3: Ja, ja.
0: Tim, hij is van jou van harte gefeliciteerd.
3: Oh, super!
0: Het is schat.
3: Oh, hier ben ik echt super blij mee.
0: Jij kan gewoon buiten die WK-wedstrijden gaan kijken. Jij wint een 55-inch tv.
3: Oh, wat goud is dit, zeg.
0: We doen
3: echt te gek.
0: Ook nog voor het vermaak op het gras in de tuin doen we er een 58 voetbal bij.
4: Voor in de rust. Ja. Je even...
3: dat vinden mijn kinderen helemaal te gek.
0: En al deze prijzen worden hier aangeboden door Hisense.
4: Wat een merk.
3: Oh, super. Daar ben ik echt heel blij mee.
0: Nou, goed om te horen dat hij mooi terechtkomt. Veel plezier. Laten we hopen dat je een mooie wedstrijd op gaat kijken, Tim.
3: Ja, zeker weten. We worden wereldkampioen. Dus,
0: kijk, wel ja.
3: Dat helemaal
0: vind
3: goed
0: ik
3: komen.
0: Goed. Meen je dat nou? Worden we wereldkampioen?
3: Ja, ik ga ervan uit. Ja, ik heb er alle vertrouwen in.
0: En waar baseer je dat op, Tim?
3: Ja, gewoon, dat is mijn gevoel.
4: Ja,
0: nou,
4: dat is het allerbeste, hè?
3: Ja, toch?
4: Ja, ik weet het.
0: Tim, veel plezier met de tv en een heel mooi WK gewenst.
3: Dankjewel.
0: Tim die gaat er vandoor met de gloednieuwe 55-inch tv en vandaag de hele dag op 538. Iedere keer als je die fluit voorbij hoort komen, dan mag je bellen met de studio op 0909-3000-538. En dan is die wellicht ook voor jou. En dan moet je maar kijken waar je hem ophangt. Je kan net als Tim ervoor kiezen om bijvoorbeeld buiten in de tuin op te hangen. Of iets anders. Hé, wij moeten straks even verderop in het programma bellen met Eppo van Nispen.
4: Wie?
0: Eppo van Nispen. Dat is, je ziet hem wel eens op tv langskomen.
4: Ja, dat was vroeger een blaadje, de Eppo.
0: De Eppo, ja, zeker.
4: Die kreeg je op school.
0: Ja. Nou, Eppo van Nispen is de directeur van Beeld en Geluid.
4: Oh ja.
5: Ja.
0: De grote baas van het tv-archief. En die hebben niet zo gek lang geleden hebben zij een soort schatkamer hebben ze opengesteld. Iedereen die tv-programma's van vroeger terug wil kijken van de publieke omroep, die kan bij Beeld en Geluid terecht. En er is inmiddels een top 10 van de meest bekeken programma's.
4: Leuk.
0: En het is wel leuk om te zien wat er allemaal in staat. En wellicht heeft hij nog goede tips van dingen die je terug kan kijken daar in dat archief. Dus die spreken we zo meteen even verderop in de ochtendshow. Om te horen wat op dit moment de populairste programma's bij hen zijn.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
11: Getallen horen is centen scoren.
12: Luister vanmiddag naar Mark Labrant vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Vanmiddag op 538. Alle info 538.nl.
13: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek.
14: Oh, in Limburg.
13: Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
15: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
5: Lineker! Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hola, collega.
8: Hey.
7: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
8: Mark?
7: En die prijzen.
8: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
7: Oeh, ja.
9: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag!
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: 538 Nieuws.
15: 8 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Zoals verwacht is het dagelijks leven vorige maand weer duurder geworden. De inflatie komt volgens het CBS uit op 3,5%. Dat is meer dan in de maand ervoor. Boosdoeners zijn duurdere vliegtickets en de prijzen voor bungalowparken. En ook de prijzen voor brandstof gingen omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 100 scholen in Japan blijven ook vandaag dicht, omdat er in de omgeving een wilde beer rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een stad ten noorden van Tokio. Voor de autoriteiten genoeg reden om gisteren de scholen dicht te houden. In een jaar tijd zijn in Japan al 13 mensen gedood door wilde dieren. En Oranje konden in de laatste oefenwedstrijd voor het WK niet echt indruk maken. Er waren veel gemiste kansen tegen Oezbekistan. Dankzij 2 penalties werd het toch nog 2-1. Maar op deze manier gaan we er niet komen. Dat zei bondscoach Ronald Koeman na afloop. Zondag dan speelt Oranje zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Gaan we naar het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, soms ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het ongeveer 16 tot 18 graden. En ook morgen wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
17: Flo, dankjewel. Dan de files. Rick weet waar. Goedemorgen. Begin op de A2. Dat is Utrecht Den Bosch bij de Martinus Nijhoffbrug 24 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij Woerden 23. A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst 34 minuten. En één flitser op de A1 Eemnes Amersfoort. Wordt bij Hoogland 37,2.
18: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
22: Jij gebruikt energie

0: één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis

0: Britney in the Name of Love. You too, om 7:08 in de ochtendshow.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 9 juni is het vandaag, het is dinsdagochtend. Ja, Donald Trump die stopte gisteren een interview nadat hij de pers krom had genoemd. Op camera was een felle tirade te zien. Raymond Mens die werd daarover aan de tand gevoeld gisteravond bij Pauw en de Wit. En die zei daar het volgende over.
3: Die speelt dus ook mee dat die irritatie zich opbouwde. Want dit interview duurde geen paar minuten, maar echt bijna een uur. En werd dus vaak onderbroken. Maar het is wel strategie van hem. Want je ziet het ook aan het einde dat hij dus die hele tirade afsteekt. En dan tegen haar zegt, dankjewel. Hè. Er was een paar maanden terug nog een journalist van ABC. Die kreeg eenzelfde tirade van Trump. Hij was vreselijk, een schande voor het land. En het lampje van de camera ging uit. En Trump zegt tegen hem, heb je je vrouw meegenomen naar Washington? Want er is hier een leuk restaurantje om de hoek geopend. Misschien leuk en tot de volgende keer. Dus het is ook gewoon voor hem een beproefd recept om de aandacht af te leiden.
0: Ja, het is eigenlijk gewoon een trucje.
4: Dat Raymond Mens bij Pauw en de Wit zit.
0: Ja, want die kan natuurlijk. Hij is terug vanuit Curaçao.
4: Ja, dus maar het voelt toch een beetje
0: overlopen. Hey. Nou, ik denk dat hij zoiets had van, is ook wel leuk om daar een keer aan te schuiven, toch?
4: Ja, of zijn er
0: Nee, dat geloof ik niet. Nee. Nou, hij vond het gewoon leuk. Nieuwslezer Antoine Peters die was gisteravond na een periode van afwezigheid door gezondheidsproblemen weer te zien bij het RTL Nieuws. Hij vertelde in Boulevard dat hij in eerste instantie dacht dat hij een burn-out had. Maar de artsen constateerden een goedaardige tumor in zijn hoofd. En ja, daar schrok hij behoorlijk van.
5: Gelukkig is me wel vrij snel verteld dat het goed te behandelen is. Het zit in je hersenen en het zit eigenlijk vrij dicht bij je oogzenuwen. En bij mij is ook wel geconstateerd dat het heel dicht bij die oogzenuwen zit. Dus ik heb nu ook afspraak bij de oogarts. Dat is dus het risico dat op een gegeven moment gaat groeien en dan je ogen gaat aantasten. Ja, en dat is natuurlijk wel vervelend nieuws lezen als je vlek in je ogen hebt.
0: Ja, al dus Antoine Peters. Het gaat gelukkig goed met hem dus.
4: Fijne vent vind ik.
0: Ja, een hele fijne nieuwslezer. Ja. Maar hij heeft heel lang dus gedacht dat het psychisch was.
4: Zo. Sneu, hè?
0: Maar het blijkt dus wat anders te zijn. En dan gisteravond Nederlands elftal. In de laatste voorbereidingen richting het WK voetbal werd er geoefend tegen Oezbekistan. Het was nog niet de gewenste generale repetitie. Er werd namelijk nipt gewonnen met 2-1 door 2 penalties. En Koeman zei na afloop het volgende.
6: Ja, maar oké, dat daar heb je mee te maken. Daar moet je mee omgaan. En we hebben heel veel spelers 90 minuten kunnen laten staan. Dat is het positieve onder deze omstandigheden. Dus al met al, met nog een aantal dagen, dan heb ik alle vertrouwen in dat we het goed gaan doen.
0: Ja, dus Ronald Koeman die ook nog te maken heeft met een uitvallende keeper. Bart Verbrugge, die moest naar de kant. Hoe is het daarmee?
6: Afwachten. Ik zag hem dat hij een tik heeft gehad op zijn heup. Dus we moeten afwachten hoe daar de reactie van is. En, kan ik verder niks over zeggen.
0: Nee, wij spraken een uurtje geleden Sjoerd Mansour in deze uitzending van het Algemeen Dagblad. Die was er gisteravond bij. Die zei, het ziet er niet goed uit.
4: Vervelend.
0: Ja, vervelend.

0: Just Like Fire.
1: Live vanuit de mediahoofdstad is dit de 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien.
2: Nou, laten we even kijken voor al die weggebruikers op de dinsdagmorgen waar op dit moment de langste file staat, Rick.
3: Op de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst, de vertraging 41 minuten.
2: Nou, werken daar. Hey, dit is wel leuk. Sinds kort is een groot deel van het Nederlandse televisie- en radioarchief van beeld en geluid online beschikbaar gemaakt. Nederlanders zijn massaal op zoek gegaan naar oude programma's in de schatkamer. Er is een top 10 gemaakt van de meest gezochte titels. En die is samengesteld door onder andere de directeur van Beeld en Geluid, Eppo van Nispen tot Zevenaar.
4: Want wie verzamelt al die... Wat wordt dit programma wat wij nu maken, wordt dat ook ergens verzameld?
2: Ik ga uit dat wij een belangrijke plek krijgen in het archief met deze radioshow.
4: Dat vraag ik me af.
2: Oh, er wordt iets te hard gelachen door de directeur.
5: Nee, oprecht, ik zeg, begin de dag met een lach. Jullie maken echt een feest van. Dus ja, wat mij betreft wel.
2: Ja.
5: Alleen, vooralsnog is het alleen zoveel mogelijk publieke omroep. Oh. Maar we werken er hard aan. Want jullie verdienen er ook gewoon een plek in. Ja, het is ongelooflijk, maar echt waar. Jullie
2: maar is er echt een plek in. Er zitten geen commerciële programma's nog in Beeld en Geluid?
5: Nee. En dat heeft gewoon met alles met de rechten te maken. Ja. Voor het publieke gedeelte hebben dat goed afgeregeld. Voor het commerciële, daar gaan we gewoon mee aan de slag. Ja. Want dat kan toch niet zo zijn dat als je die schatkamer vindt, van jullie eens terug te vinden. Dat zou toch heel jammer zijn.
2: Ja. Wie weet in de toekomst. Maar voor nu is het eventjes met name dus publieke omroepmateriaal dat terug te vinden is. Nou hebben die ook de langste geschiedenis als het gaat om de televisie in Nederland. Dus een rijke historie waarin te putten is. En het leuke is, er is echt massaal gebruik van gemaakt al.
5: Ja, absoluut. En ik wil niet zeggen tot onze eigen verbazing, maar dat is het. We gaan al bijna door ons zogeheten jaardoel heen. Dat gaat heel hard. Afgelopen zondag ook opeens besluiten er toch bijna 60.000 mensen die schatkamer in te duiken. En dat is echt heel leuk, want wat eigenlijk het meest bijzondere is dat mensen bijvoorbeeld weer oude familieleden kunnen terugzien die een lange tijd geleden reeds te zijn gaan hemelen.
2: Oh, ja.
5: Dus ik heb mijn vader weer gezien, mijn moeder, mijn oom, mijn tante, mijn neef, mijn nicht en of vrienden, schoolvrienden. Het is één groot feest der herkenning en dat maakt het echt wel heel leuk en waarschijnlijk daarom ook zo populair.
2: Ja, want het zijn met name tv-programma's waar mensen naar op zoek gaan.
5: Ja, zeker. Men duikt in... ik vind het altijd zelf ook erg leuk om te zien. Ik ben uit 64. Volgens mij is de meneer Romein uit 62. Dus dan heb je zoiets... Ja, zeker. De archivaris doet zijn werk.
2: Je zou hem graag in het museum hebben, begrijp ik.
5: Zeker, graag. Maar dus dan heb je series als Floris en zo. Ja, daar kijk ik... Ja, man, dat is natuurlijk geweldig. En omdat terug te kunnen zien. Zwiebertje, wie kent hem niet?
2: Ja, Zwiebertje.
5: Maar ook, Zwiebertje. En natuurlijk, wat dan ook wel heel leuk is, is Kopspijkers.
2: Ja.
5: Zit daar in die top 10. Q&Q. Q&Q.
2: Ja, maar wacht even. Jij zingt hem nu, maar dat was volgens mij was het Robert Long, die hem zong.
5: Ja, klopt.
6: M-Q.
2: Niet heel veel tekst.
5: Ja, zeker. En dan krijg je toch een brok van in je keel als je uit die tijd komt.
2: Ik zie hier
5: wat hele scheefde serie overigens.
2: Wat jongere medewerkers van dit programma zie ik echt om zich heen kijken van wat gebeurt hier? Wat is dit ooit uitgezonden?
5: Ja, zeker. Ja, dat klopt. Maar die kijken dan weer heel veel terug naar het Jeugdjournaal. Het Klokhuis en zo, dat wordt enorm gezocht. Maar wat ik zelf heel leuk vind, is dat een programma... Ja, gaat u er maar voor zitten. Dat heeft toch ongeveer ook 40 jaar gedaan. Van gewest tot gewest.
4: Ja. Maar wordt dan teruggekeken?
5: Nee, joh. Ja, dat wordt teruggekeken en heel ziel. En de reden... Ja, dat zou je denken. En het is het ook. Het is ook het bijzondere, want dat maakt het mooie van zo'n archief. Dat kan dan ook. Maar het heeft vooral te maken dat mensen terug willen naar de tijd soms van toen. Even kijken hoe het in hun dorp, in hun gewest was.
2: Want voor de mensen die het programma niet kennen, leg eens even heel kort uit als je zou willen. Wat was het voor programma?
5: Ik vond dat prachtig. Dat is eigenlijk met een hele mooie voice-over. Het is eigenlijk slow TV, zouden we dat nu noemen.
2: Ja.
5: Maar uitleg over wat er gebeurde in de regio. In die tijd had je nog helemaal geen regiotelevisie. En dat werd er gemaakt. Het was ook wel, noemde men, de voorloper van Hart voor Nederland. Hart van Nederland. Dus dat is gewoon geweldig om naar te kijken. En daar ook komen veel van die reacties als ik heb mijn moeder of de oude dominee of die allemaal weer teruggekeken. Wow. Het is gewoon enig om naar te kijken, echt waar.
2: Ja. Even voor de jongere kijkers is er ook het een en ander te vinden. Hè? Want recent uitgezonden kinderserie,
5: ja, hoor, zeker. Het
2: staat er ook allemaal in.
5: Ja hoor, eigenlijk alles wat sowieso vanaf 2006 hebben wij, alles wat de publieke omroep uitzond, gearchiveerd. Dus dat is dan allemaal terug te vinden. En dus vanaf, volgens mij het jongste wat er nu op staat, is iets uit, geloof ik, uit 2025 nog, eind december. Dus er is echt heel veel terug te kijken. Het is het grootste publieke, zeggen wij wel, video- en audioplatform in de wereld, durf ik wel te zeggen. Nou. En het is echt ongelooflijk. Een cadeau van Nederland. En wat ik heel leuk vind op radio, en dat ga eens een keer zoeken voor jullie naar de Bonte Dinsdagavondtrein.
2: Ja!
5: Dat is een beetje een programma wat jullie ook hebben. Alleen het miste trein, het had drie elementen. Mensen gingen met de trein naar Hilversum. Ja. En die werden dan door het fanfareorkest naar de avondstudio's begeleid. Dus dat zou ik jullie wel wensen.
4: Misschien moeten wij dat ook doen.
2: Ja! De Bonte Dinsdagavondtrein, ja. Legendarisch programma. Want er is voor radio is er ook een top 10 gemaakt.
5: Zeker, en dat is heel leuk om dat ook te zeggen. Daar staat bovenaan langs de lijn. En daar zitten heel veel sportfragmenten en iconische dingen. Maar ook de avondspits van Frits Spits, volledig terecht.
2: Legendarisch programma ook, ja.
5: Het Oog op Morgen staat op nummertje 3. Okay. Dan hebben we, wat ik heel leuk weer vind, is Theater van het Sentiment.
2: Oh ja.
5: Daar is ik heel veel aan terug. En dan, ja, dan komt er toch een stukje jonge radio. Extra Weekend, als u dat nog wat zegt.
2: Oh,
5: dat was een van Lantega en Zwijnenberg.
4: Nee, van Michiel Veenstra en Gerard Ekdom.
5: En Gerard Ekdom. Dus het was echt wel te gek om dat ook weer te zien. En dan volgt natuurlijk Paulus de Boskabouter en het topprogramma uit 1936, Kleutertje Luister.
2: Ja, allemaal kinderprogramma's die op de radio zijn uitgezonden. Ja, nou, ontzettend leuk om door te grasduinen al deze tv- en radioprogramma's dus. Een gigantisch archief. En ik ga ervan uit, jij zegt, we hebben de doelstelling nu al gehaald voor dit jaar, dus er zal nog veel meer aandacht komen.
5: Ja, zeker. Nee, en het levert ons ook ongelooflijk veel reacties op. Ook mensen die, we hebben natuurlijk eindeloos gevraagd naar mensen, hebben jullie nog programma's liggen die wij niet hebben? Dus dat begint langzamerhand ook nog meer los te komen. Een hele grote campagne gedaan, Heel Holland Zoekt. Daar kwam al heel veel uit. En wij stromen, zoals het heet, vol. En daar worden we als archivarissen erg gelukkig van.
2: Fantastisch. Ja. Nou, je kan er altijd zeer bevlogen over vertellen. Leuke Eppo. Schatkamer.beeldengeluid.nl. Daar kun je alles terugvinden op radio en televisie. Mag ik jou een hele fijne dag wensen en dank voor je tijd.
5: Ja, en ik jullie ook. Die is al heel fijn begonnen met jullie ochtendshow.
2: Nou,
5: dankjewel.
2: Dat is heel leuk hoor, Eppo. En tot snel in het archief.
5: Ja, hoi.
2: Hoi. De nummer 1 overigens, voor de mensen die het zich echt afvragen. Ja, het werd al genoemd net door Eppo. Maar dat is Zwiebertje. Dat is het meest teruggezocht op televisiegebied. Even een klein stukje met die...

enzovoort enzovoort. Ga het maar checken. Nogmaals, schatkamerfilmbeeldengeluid.nl. Daar kun je alles terugvinden. Wellicht dat jouw favoriete tv-programma van de publieke omroep, dat moet gezegd worden, er ook tussen staat. Want het zijn vooralsnog alleen maar uitzendingen van publieke omroepen. 8:55, ochtendshow van 538, dinsdag 9 juni. En trompetgeschal voor Bruno Mars. Risk it all.

0: gruwelijks mee.
1: Nou, wie het is en wat hij heeft meegemaakt, of ze, dat hoor je straks. Katy Perry staat voor je klaar, Maal Smit onderweg en meer.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
14: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus Grando.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
18: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
19: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
20: Lineker! Ja, Gary Lineker!
19: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
21: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Hoi, Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Ja, vandaag een wisselvallige start van de dag met regelmatig buien. Lokaal kan onweer voorkomen en soms staat er veel wind. Tussendoor breekt wel af en toe de zon door. Het wordt 16 tot 18 graden vandaag. En de files, die weet Rick te staan.
4: Goedemorgen, begin op de A6. Emmeloord, Lelystad bij Zwifterband. 29 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland Gouda bij Vlaardingen 18. A28, Zwolle Amersfoort bij Amersfoort Vathorst. 22 minuten. En één flitser op de A4, Leiden Amsterdam bij Weteringbrug. 20.7.
3: Het is 9:04. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten. Volgens president Trump zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, dat zei hij. We gooien nog steeds veel te veel eten weg. Dat heeft het voedingscentrum uitgezocht, meldt de NOS. Per jaar gemiddeld 25 kilo per persoon. Vooral brood, fruit en groenten belanden in de afvalbak. En lachgas is sinds 3 jaar verboden. En dat heeft volgens een vandaag gezorgd dat het ook minder wordt gebruikt. Toch is het aantal probleemverslaafden fors toegenomen. In 6 jaar tijd werd het bijna 10 keer zo groot.
3: Maar dat klinkt mij niet alsof het probleem is opgelost.
5: Nee, dat is het dus ook zeker niet. Nee. DJ Afrojack is ontsnapt aan een ernstig ongeluk tijdens de Gumball 3000 Rally in Miami zag hij dus een metalen object door de voorruit naar binnen vliegen.
3: Zo.
5: Bij de bestuurder. Afrojack zat dus op de bijrijderstoel. Ja, het object kwam vanaf de weg of van een andere auto en boorde zich precies door de ruit van de aan die bestuurderskant.
6: Ik wel een soort boemerang leek het of zo.
3: Maar er zijn beelden van ook.
6: Ja. Nou ja, in ieder geval een foto.
5: Er zijn ook beelden van.
3: Dat en of
5: in ieder geval
3: dat
5: hij filmt, maar je ziet dan al dat stuk metaal in het glas. En gelukkig wist die bestuurder gewoon controle te houden. Want ja, het is echt door het oog van de naald. En dat zegt hij dus ook op Instagram. Bedankt voor het niet crashen van de auto na je final destination moment. Want zo voelde dat wel voor hem.
3: Snap ik, ja.
5: Ja. Er is een onderzoek geweest naar de aantrekkelijkste oranje speler. Ja, daar hebben vrouwen natuurlijk wel een mening over. Easy Toys heeft het onderzocht en heeft bij 2500 vrouwen gekeken.
3: Oh, dat is een representatief onderzoek.
5: Er is een top 3 gemaakt.
6: Oh, ja, maar wacht heel even. Wacht even, voordat jij alle namen gaat noemen. Misschien moeten wij even een schaduwonderzoek doen.
3: Oh, dat is wel leuk,
6: en dan kijken of onze luisteraars, luisterrettes...
4: Maar dan moeten de vrouwen stemmen, niet de mannen.
5: Nou, er is bij mannen ook een top 3.
6: Dat kan ook, toch? Prima.
3: Dus kunnen er ook mannen zijn die...
5: Voor de leeuwinnen.
3: Maar er kunnen natuurlijk ook mannelijke luisteraars zijn... die die mannen van het Nederlands ook aantrekkelijk vinden.
5: Ja, man.
3: Dat is natuurlijk ook heel goed mogelijk. Maar wie zou als knapste worden bestempeld? Bij de mannen.
6: Wie vind jij, Flo?
5: Ik heb wel een mening. Ja, ik vind Virgil van Dijk het knapst.
3: Ja, vind je die...
5: Verre weg.
3: Ja, okay. Verre weg ook.
5: Ja.
3: Dus er komt niemand in de buurt.
5: Nee, er komt gewoon ook niemand in de buurt.
6: Maar ook nu bij Van Zaan. Zoals die Summerville. Of heb je die nog niet...
5: Die vind ik ook, die wel.
6: Ja,
5: maar daar zitten echt nog wel nog een paar plekjes tussen, hoor.
3: Van Hekken.
5: Ja, ik vind hem zo stoer, die Virgil van Dijk. Stoere kop.
3: Ja.
5: Goed lichaam.
3: Ja.
5: Ja, zo aanvoeren toch, of niet?
3: Oh, je gaat ook helemaal een beetje zwijmelen in je blik, zie ik.
4: Zou jij je man opzij zetten voor Virgil?
5: Nee, natuurlijk niet.
3: Voor een keer?
5: Nee.
3: Maar de meest aantrekkelijke Oranje International, wie zou het zijn? Wie denken wij?
6: Lastig, hoor.
3: Ja. Zou Van Dijk daar als knapste uitkomen? Zou de vrouw Frenkie de Jong?
6: De fan is ook toch wel... Dat is ook wel een knappe vent, hoor.
3: Frenkie de Jong heeft ook wel iets liefs, toch?
6: Ja, maar dat zou wil jij als man lief gevonden worden?
3: Ik heb geen idee, ik weet het niet.
5: Vond ik Marco van Basten echt super knap.
3: Oh ja?
6: Ja.
5: Ja.
6: Oh, dat vind ik...
4: Nou, dat is wel een leuke vent, hoor, Marco van Basten.
3: Nou, Gullit hoor je het vaak.
5: Nee, niet Gullit.
3: Dat hoorde je vaak.
4: Gullit, jazeker.
3: Ja, veel vrouwen vonden Gullit.
6: Zo, en je weet waarom.
3: Ja.
6: Gullit.
3: Hallo.
6: Hallo
3: dan.
6: Hij heeft helemaal geen krulletjes.
5: En met die krulletjes vond ik ook zo'n knappertje.
4: Ruud Deel, toch?
6: Ruud Deel heet
4: ja, zeker.
5: Vanenburg vond ik ook altijd wel.
4: Oh ja, Jerry Vanenburg. Maar die, dat is ook, die heeft ook zo'n hele lieve uitstraling.
5: Ja, dat vind ik wel leuk.
4: Heel hoog stemmetje ook.
5: Al lang geleden.
4: Ja. Nou, laat even weten via 09-3538. Wie is volgens jou, en ik kijk hier met name even naar de dames... maar ook natuurlijk heren die mee mogen denken... wie is de knapste Oranje International?
7: Ik vond ook Ed de Goeie wel knap.
6: Sorry, aardig, man.
4: Nee, maar... 09-3538. Dan doen we even een klein schaduwonderzoekje. Wat is een mooie Oranje International? Wie moet er wat jou betreft bovenaan staan... in dat lijstje met de knapste Oranje spelers? 09-3538.

0: Warren samen met Miles Smith. Drive Safe is het advies voor dit tijdstip. 8:45 op de dinsdagmorgen. Net in het nieuws van Florentien, onderzoek van Easy Toys. Ja. Je weet wel. Wat de meest aantrekkelijke speler is van het Nederlands elftal voor dames. Jij vindt zelf Virgil van Dijk de knapste. We hebben uiteindelijk het resultaat van het onderzoek hebben we nog niet gedeeld. Daar komen we zo wel even op, want we waren vooral benieuwd. Wat vinden onze luisteraars nou mooie voetballers als het gaat om het Nederlands elftal? Rachel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hallo. Nou, wie is de knapste oranje voetballer?
1: Ja, ik vind toch echt wel eigenlijk Frenkie de Jong.
0: Frenkie de Jong, ja?
1: Ja.
0: Wat heeft hij dan?
1: Ja, hij heeft gewoon een heel schattig gezichtje. En ik dacht echt, ja, nou, dat is echt, gewoon een hele knappe man.
0: Ja, dat kan. En volgens mij is het ook een hele leuke gozer. Dus,
1: ja, dat denk ik ook wel. Ja.
0: Nou, hij staat genoteerd, weet je. Frenkie de Jong.
1: Maar ik moet wel zeggen, ik zou hem niet, want net kreeg Florentine, die kreeg de vraag of ze hem zou laten voor een man.
0: Ja.
1: Nou, dat dan weer niet. Oh. Sorry, Frenkie.
0: Ja. Yeah.
1: Maar,
0: die zit in zak en as de rest van de dag, weet je.
1: Maar leek, ik vind gewoon een hele knappe man.
0: Ja, nou ja, dat was de vraag ook eigenlijk. Wie is een knappe man? Hij staat genoteerd. Carola, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, Carola.
2: Hi.
0: Jij dacht, ik ga ook even van me laten horen.
2: Ja, tuurlijk.
3: Hartstikke fijn.
2: Maar ik ben het met Florentien eens.
3: Ja?
0: Virgil van Dijk. Ja?
2: Ja. Ja.
0: Wat heeft hij?
2: Ja. Ja, ik weet niet. Hij heeft het gewoon. Hij heeft uitstraling.
3: Maar vinden jullie, dat sikje ook mooi?
2: Nee.
3: Dat is een beetje toch...
2: Hij past wel bij hem.
3: Ja? Oké.
4: Okay.
3: Kriebelt lekker.
2: Hij past bij hem, maar nee. Dat. Maar als je over het algemeen gaat kijken... Dus, niet alleen dit elftal, maar ook de overal... Zeg maar, dan is mijn celebrity crush toch altijd nog wel John de Wolf.
0: Ja, echt waar? John de Wolf?
2: Ja.
3: Nou, die luistert altijd naar het programma.
0: Ja.
3: De Wolf. Ja, ik snap dat wel.
0: Ach, wel nee, joh.
2: Tuurlijk, Johnny de Wolf. Hé, hallo, ik kom uit Rotterdam. Ja,
0: maar John de Wolf is toch die is bijna 60, toch?
3: Ja, maar toen...
2: Ja, nou, ik 55 hoor, dus dat maakt helemaal niet uit.
3: Maar John de Wolf is natuurlijk wel... Ja, dat is toch een beest, is dat, man?
4: Ja, dat is een beest. Ja,
2: dat was een beest. Daar kwam je gewoon niet langs. Die tackelde iedereen.
0: Nou, Carola, leuk dat je even reageerde. Dankjewel, we moeten naar Loes. Loes, goedemorgen.
5: Is goed. Goedemorgen.
0: Hoi, Loes, wie is de knapste oranje speler?
5: Ja, ik ga ook voor Frenkie de Jong.
0: Echt waar, ja?
3: Frenkie, man.
5: Ja, echt waar.
3: Ja, grappig.
0: Ja.
3: Maar jullie vinden Frenkie, en dat is voor mij wat Frenkie... Ik denk dat jullie Frenkie allemaal vooral schattig vinden, of niet?
4: Nou, nee hoor.
5: Ja, hij heeft wel natuurlijk een hele schattige lach. En hij heeft gewoon mooi haar en een leuke uitstraling.
0: Ja, nee, dat is een goede reden om hem aantrekkelijk te vinden.
4: En 20 miljoen op de bank.
0: Dat is ook heel fijn. Ja. Loes, dankjewel. We gaan naar Ursula. Ursula, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Hey,
0: wie kunnen we namens jou in het lijstje zetten?
6: Ja, Mickey van de Ven.
3: Ja.
0: Oh ja. Ja, die hebben we net ook al even benoemd natuurlijk. Wat maakt hem zo aantrekkelijk?
6: Ja, ik weet niet. Zijn hoofd, zijn alles.
0: Mm-hmm. Ja, alles.
6: Ideale schoonzoon.
0: Nou, ik weet niet of je een beetje... Want dan moet je wel naar Volendam, maar daar komt hij vandaan, toch? Mickey van de Ven.
6: Oh, is dat zo?
0: Of niet?
6: Oh.
3: Is dat een Volendammer?
0: Nee, hij heeft bij Volendam gevoetbald.
3: Ja.
0: Ja. Nee, hij zal daar niet wonen, denk ik.
3: Hij komt uit Wormeland, dus dat is bij jou uit de buurt.
0: Dat is bij mij uit de buurt. Ja. Dat zijn leuke mensen.
3: Ja.
0: Nou. Uit de polder. Ursula, we gaan naar Stefanie. Stefanie, goedemorgen.
7: Yes.
0: Hoi, hoi.
7: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo.
7: En hoi.
0: Wie namens jou?
7: Ja, ik ben het met Florentien eens, hoor. Virgil van Dijk.
0: Ah.
7: Jazeker.
0: En om dezelfde reden ook?
7: Ja, hij is gewoon charismatisch. Hij is knap. Hij heeft gewoon wat. Hij heeft een mooie uitstraling. Ja,
0: helemaal goed, toch? Nicole, goedemorgen.
4: Nicole?
0: Hallo.
4: Hallo, Nicole.
7: Goedemorgen.
0: Hey, je was even in katzwijm gevallen. Je zat te fantaseren over die oranje voetballer. Wie is het, wat jou betreft?
7: Ja, ik zeg Mickey van de Ven.
0: Ook Mickey van de Ven.
3: Mickey.
4: Dat is echt...
7: Ja.
0: Ja, die doet ook...
8: Ik moet wel zeggen, ik heb de nummer 1 nog niet gehoord.
3: Heb je die nog niet gehoord?
0: Nee. Dat is...
3: Serieus?
0: Die zit hier niet tussen nog.
3: Oh, grappig.
0: Ja.
3: Nou ja.
0: Maar misschien komt Marina met die naam. Goedemorgen, Marina.
9: Hoi, goedemorgen.
0: Want wie vind jij het knapst?
9: Ja, Wout Weghorst.
0: Wout Weghorst?
9: Ja.
3: Oké.
0: Wat heeft hij dan?
4: Ja.
9: Ja, door jouw uitstraling. Ik vind het een echte fan.
0: Ja.
9: En toch een beetje dat storen.
3: Maar zie jij hem dan het liefst met of zonder knotje?
4: Ah, schijnt dat toch uit, de man met een knotje.
9: Ja, toch wel met, sorry. Met? Dat staat echt bij Wout. Ja, ja. Mijn eigen man is gewoon kaal.
3: Ja.
9: Maar bij hem staat toch dat knotje bij Wout Weghorst. Dus ja, sorry.
3: Maar zou je het leuk vinden als jouw man bijvoorbeeld een plakknotje?
9: Nee.
0: Maar dan sturen we er een op voor mij.
3: Nee. We hebben hier wel nog een plakknotje.
0: Ja hoor, er liggen heel veel in de studio. Ik weet niet van wie die zijn.
9: Nee, sorry. Dat dan weer niet.
3: Oké.
0: Nou, Wout Weghorst heeft ook een stem.
3: Stond hij op één?
0: Nee.
8: Nee.
0: Oh, Jacqueline.
9: Okay.
0: Jacqueline, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Wie vind jij het knapst?
10: Ja, het is eigenlijk altijd moeilijk kiezen. Hebben ze allemaal hebben ze een goede bankrekening, dus dat is wel twee.
3: Maar even Jacqueline,
0: wel eerlijk. Maar daar ga jij toch niet voor?
3: Ja, natuurlijk wel.
10: Nee. Nou ja, eerst ben ik altijd voor Gregory van der Wiel, maar die zie je helaas niet meer. Dat is gestopt, dus daar ben ik wel heel warm van.
0: Ja.
10: Maar dan is weer een andere uiterste, Frenkie de Jong. Ik vind het toch wel echt wel heel leuk om naar te kijken, hoor.
0: Frenkie, ja, die wordt grappig,
3: joh.
0: Ja,
3: nou. Maar Frenkie de Jong is niet echt een mega hunk, toch, of zo? Of?
0: Nee, maar hij heeft dat een beetje jongensachtig, heeft hij. Ja, leuke, lieve jongen.
10: Ja, een beetje babyface-achtig of zo, denk ik. Met mijn
3: kinderen
10: ogen, ik weet het niet.
8: Okay. En niet alles wat knap is, is ook aantrekkelijk. Dus
0: wacht even.
10: Nee, maar ja, alles met een goede bankrekening maakt wel aantrekkelijk, denk ik. Dat
0: Dankjewel, leuk dat je even belde. Oh, wat gebeurt daar? Is dat je feest doet?
10: Ja, dat is mijn zoon, die is het er niet mee eens, denk ik.
0: Nee. Die denkt, wat is mama nou allemaal aan het doen?
10: Ja, ach ja.
3: Heet geen Frenkie.
10: Kijk, hè.
0: Zullen we even de top 5 bekendmaken?
8: Nee, ik heb geen top 5, ik heb de top 3. Maar eigenlijk...
3: Wat staat er op 3?
8: Ja, Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zijn eigenlijk een beetje het 5% van de dames noemt deze twee mannen. Dus 2, 3. Ze zijn allebei.
0: Okay.
8: Dan hebben we alleen nog maar de nummer 1.
0: Ja. Wie is de knapste Oranje International?
8: Memphis Depay.
3: Memphis Depay?
0: Echt waar?
8: 10% van de vrouwen die kiest voor hem.
0: Nou, ik denk het is wel...
8: Ik snap daar helemaal niks van.
0: Memphis Depay?
3: Nee, man. Komt er een man met een zweetband binnen?
8: Ja. Ik moet wel zeggen, namen als Robin van Persie, Wesley Snijder... Snijders is het toch? Of niet?
0: Nee, Snijder.
8: Ruud Gullit wordt ook vaak genoemd. Arjen Robben, Marco van Basten. Dus die worden ook wel genoemd.
0: Maar die doen allemaal niet mee. Memphis. Nee.
8: Memphis.
0: Nou, ik snap. Ze zijn natuurlijk op zoek naar de knapste Oranje-speler. En het is heel knap dat hij er nog bij is. Ja. Wat dat betreft. Nou, Memphis Depay, dus de allermooiste. Onze luisteraars hebben duidelijk een andere mening.
8: Ja.
0: 8 voor 9 in de 538 ochtendshow. Dit is muziek van Felix. Don't You Want Me.

0: Felix bij 538 om 5 voor 9. Zometeen gaan wij aan ons rad draaien. In begin de dag met een mooi bedrag. Voor €538 als hoofdprijs. Het zou leuk zijn als er deze week in ieder geval nog een keer dat geldbedrag uitgaat. Het kan van jou worden dankzij deze stem.
1: Ik had het gevoel dat het wel eens kon gaan gebeuren.
0: Daar gaan we zo meteen om spelen. En daarmee maak je kans op dat geldbedrag.
1: Ik had het gevoel dat het wel eens kon gaan gebeuren.
0: Zometeen in het vervolg van de ochtendshow.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: 11 GWC!
16: 11!
18: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven!
18: Opdrachten uitvoeren.
20: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
18: Maar wie het best integreert...
21: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
18: ...wordt tot ere Himba gekroond.
22: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
23: Tickets to the tribes.
18: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
26: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
27: Een leasefiets van de zaak...
0: Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
17: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
19: Kan het ook sneller?
17: Ondernemers pakken meteen door.
19: Ik voel dat doorpakken niet.
17: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
19: Sneller!
21: 538 Nieuws.
27: 9 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het schiet op met de vrede in het Midden-Oosten, tenminste als we president Trump moeten geloven. Volgens hem zitten Amerika en Iran in de laatste fase van een deal. Over 1 tot 2 dagen moet er een akkoord zijn, zei hij. Afgelopen nacht was het rustig in het Midden-Oosten. Israël en Iran vuren geen raketten meer op elkaar af. De controle op het functioneren van scholen schiet tekort. De onderwijsinspectie slaagt er lang niet altijd in om ze eens in de 4 jaar onder de loep te nemen, zoals het afgesproken is. Dat zegt de onderwijsbond AOP. De inspectie geeft dat toe, maar zegt dat schoolbesturen op andere manieren wel degelijk in beeld worden gehouden. En Nederlanders verspilden vorig jaar minder eten, maar we zijn er nog lang niet. Dat zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we per persoon 25 kilo eten weg, vooral brood. En dat is een paar kilo minder dan 3 jaar geleden. Ja, brood verspillen kun je simpel voorkomen door alles in te vriezen en in porties te ontdooien. Dat is het advies. Gaan we naar het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, soms ook wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig en dan is er ook kans op onweer. Tot zover het nieuws op Radio 538.
29: Flo, dan de files. Als ze er nog staan, weet Rick waar.
30: Begin op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam 17 minuten vertraging. Dan de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden 17. A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Roosendaal-Oost een brandend voertuig. En daarom nu een file van 32 minuten. En flitsers op de A2 Maastricht. Echt bij Geleen 236.3. Ander op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Rotterdam 46.0.
31: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
32: Yes!
33: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
31: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
32: Yes!
33: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
34: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
35: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
36: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
35: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
21: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: Er gebeurt weinig. Er wordt een hoop gepraat. We hadden er denk ik wel meer van gehoopt.
1: De lach uit je dashboard.
2: De 538.

0: De Bauza, Magnetic bij 538. Om 11 over 9 in de ochtendshow. Moeten denk ik eventjes een kleine felicitatie uitdoen gaan.
1: Oh, naar wie?
0: Ja, nou, het is een hele feestelijke dag voor een van de grootste Oranje-spelers die we ooit hebben gehad. 42 jaar is hij geworden. Wesley Sneijder. Wesley, oh, goedemorgen. Leuk.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo. Gefeliciteerd, man.
2: Ja, dankjewel, hè.
0: Ja, 42.
3: Is toch niks?
2: 42 alweer, ongelooflijk.
0: Jeetje, ja. Ja. Hey, hoe is het vandaag?
2: Nou ja.
0: Voel je een beetje jarig?
2: Ja, goed. Ja, ja, altijd. Dat is toch wel altijd weer even een speciale dag. En ook al wil je het vergeten, je krijgt 1000 appjes in de ochtend. Dus oh ja. je kan er niet omheen, hè.
0: Maar je bent al onderweg als ik het zo hoor.
2: Ja, ik ben een drukke man. Ik ga naar de eerste meeting. Dus lekker één meeting vandaag. En dan kap ik het ook af, hoor. Dan ben ik klaar mee.
0: Maar ga je het vieren, uitgebreid de verjaardag?
2: Nou, ik moet zeggen, afgelopen zondag heb ik het al een beetje gevierd. Nou, een beetje veel. Mm-hmm. En vandaag gewoon, vandaag gewoon relax. Ik bedoel, ik moet nog even bijkomen van gisteren, van die wedstrijd.
0: Zo. Dus, maar je hebt hem ook gezien, neem ik aan.
2: Ja, ik heb hem ook gezien, ja.
0: Wat moeten we, Wesley? Help ons.
2: Nou, die berichtjes kreeg ik ook. Ik kreeg eerst van iedereen gefeliciteerd, Wes. En daarna kreeg ik erachteraan... Ga jij heel snel even naar Amerika dat elftal bespreken?
0: Ja. Nou, ik zou...
2: mij ook gewoon even met rust.
0: Ik zou voor willen stellen om gewoon mee te gaan spelen, eigenlijk.
2: Ja, nou ja, dat wordt lastig. Maar goed, nee, kijk... het is natuurlijk, we moeten wel... Het is nog steeds in de voorbereiding. En laten we hopen dat... Dat het straks wel staat. Ik geloof ook niet dat wij 4-3-3 gaan spelen. Ik geloof het gewoon niet. Ik denk dat hij niet te veel prijs wil geven, Koeman. En dat hij gewoon straks iets heel anders ineens uit die hoek tovert.
0: Maar zo'n trainer is hij toch helemaal niet?
2: Gewoon hopen. Nee, ja, dat is dan weer de keerzijde. Hè. Ik ken hem natuurlijk. En zo'n trainer is hij inderdaad niet.
0: Nee.
2: Daarom zeg ik ook, we mogen het alleen hopen met z'n allen. Want zo gaat het niet werken.
0: Maar
3: nog even, Wesley, zo'n leeg stadion. Wat doet dat met je als speler? Dan word je toch niet opgejut en dat, ja.
2: Nee, dat is ook zo. Alle omstandigheden waren ook niet echt in het voordeel voor een leuke, sprankelende wedstrijd. Ook de temperatuur, het veld. Je zag dat het een beetje stroperig was. Ja, en dan ook nog eens zonder publiek. Ja, dat is allemaal niet in je voordeel.
0: Nee.
2: Maar goed, en dan ook nog erbij, je zit een paar dagen voor, of een paar dagen, een klein beetje voor de wedstrijd tegen Japan.
0: Ja.
2: Daar heb je ook die achterhoofd zitten, je wil niet geblesseerd raken. Ook dat gebeurt altijd wel elk jaar, hè, ergens.
0: Ja.
2: Dat iemand vlak voor het toernooi in zo'n wedstrijd moet afzeggen. Dat speelt allemaal mee. En dat is gewoon heel erg vervelend. En ik vond het ook een beetje een vreemde wedstrijd. Maar goed, laten we hopen dat het tegen Japan anders is.
0: Dat zou fijn zijn. We hebben het er even nog nagekeken. Jij bent in de wedstrijd in 2010 tegen Japan. Ben jij de maker van het enige doelpunt? Die wedstrijd die werd dan gewonnen met Nederland met 1-0. Dat kun je je vast nog herinneren. Wat voor tegenstander is Japan? Hoe moet Nederland daar tegen spelen?
2: Nou ja, dat is dus wel een dingetje. Kijk, je hebt straks dus heel erg warm. De Japanners die kunnen daar veel beter mee omgaan dan wij. Dat is één. Twee is dat ze gewoon heel veel energie brengen in een wedstrijd. En dat, mijn beste tegenstander ooit, dat was een Japanse speler. En dat komt omdat hij gewoon, hij blijft je volgen. Hij blijft in je nek hijgen. Ja, dat is gewoon niet fijn. Het zijn hele behendige spelers.
0: Ja.
2: En ze spelen vanuit een bepaalde discipline. Ja, dat zie je ook in andere dingen. Kleedkamer opruimen na de wedstrijd.
0: Ja. Oh.
2: Die hebben gewoon die spelen vanuit een discipline. Ja, waar Nederland echt voor moet oppassen. En ook wij zullen straks echt een discipline moeten hebben tegen hun. En ja, en veel beter in kwaliteit dan als wat we de laatste weken laten zien. Maar het wordt gewoon echt een lastige wedstrijd. En niet voor niets dat Brazilië 2-0 voor staat tegen Japan en 3-2 verliezen. Ze blijven erin gelopen, ze blijven gaan. Het is gewoon een hele lastige ploeg. En zeker, en ook een outsider van dit WK.
0: Een outsider, oké.
3: Okay.
0: Maar eventjes, als we nu de balans opmaken. De aanloop naar het toernooi toe is misschien niet de allerbeste. Maar de spelers, zeg maar, de kwaliteit die wij als Nederland meenemen naar het WK. Er zitten echt gewoon hele goede voetballers, toch?
2: Ja, nee, zeker. Maar ja, je, dat heb ik ook altijd gezegd. Ja, gedurende zo'n seizoen dan ben je, heb je spelers in vorm, spelers uit vorm. Uiteindelijk een bondscoach moet het doen met de spelers die hij hebt, die hij tot zijn beschikking krijgt. Ja, de een is niet in vorm. De ander die loopt tegen een kleine blessure aan. Die is niet 100% fit. En laten we nou net dit allemaal een beetje hebben nu op dit moment. Mm-hmm. Spelers uit vorm. Blessure met Memphis, wat niet. Nou, die heeft gisteren dan met de reserves gespeeld. Maar is ook niet 100% fit. Ja, dat is wel vervelend. En uiteindelijk moet je het gewoon wel doen met die spelers die je hebt. Ja. En ja, we gaan zien waar dat toe gaat leiden. Maar ja, je moet ook een beetje geluk hebben onderweg. Ik bedoel, geen één wereldkampioen heeft geen geluk gehad. Dus dat is. Dat is ook belangrijk, ja.
0: Dat is, nou, laten we dan hopen op dat beetje geluk. Pech hebben we nu genoeg gehad. Nu een beetje geluk, dat zou fijn zijn. Jij gaat erheen, hè, ook naar het WK. Jij gaat veel wedstrijden zien daar.
2: Ja, ik ga veel. Ik ga in ieder geval de eerste week. We pakken de eerste twee wedstrijden mee van Oranje.
0: Ja.
2: En dan hoop ik niet dat ik niet meer terug hoef te komen. Maar ik zal de pak aanwezig
0: zijn. Ja, leuk man. Ik zou zeggen, ga ervan genieten. En fijn je even gesproken te hebben. En een hele mooie verjaardag.
2: Ja. Dankjewel, jullie fijne dag.
0: Hey, bye bye. Wesley Sneijder, 42 geworden vandaag. Toch nog even wat advies richting de bondscoach. Misschien het systeem iets veranderen. Maar laten we hopen dat Koeman begonnen is met het zand in de ogen strooien. Dat zou prettig zijn. 16 over 9 in de ochtendshow van 538. Met Linkin Park en In The End.

0: Linkin Park. In the end. Ja, je zou bijna vergeten dat we ook nog begin de dag met een mooi bedrag aan het spelen zijn.
1: Ja.
0: We hebben net deze stem laten horen. Ik zal hem even iets uitgebreider laten horen, want het is een kort fragment en een moeilijke stem.
2: Ik had het gevoel dat het wel eens kon gaan gebeuren.
0: Dat is de stem waar we mee spelen vandaag. Herken jij hem?
2: Ik had het gevoel dat het wel eens kon gaan gebeuren.
0: Het is een man. Dat is wel duidelijk, denk ik. Via 0909-30538 mag je nu bellen.
2: Ik had het gevoel dat het wel eens kon gaan gebeuren.

0: misschien weet Dennis wel wie we zoeken. Dennis, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey, lekker onderweg.
1: Ik ben lekker onderweg inderdaad.
0: Ja. Hey, wie is dit?
2: Ik had het gevoel dat het wel eens kon gaan gebeuren.
1: Ik denk dat het Jan van Halst is.
0: Jan van Halst? Oh ja, de analist.
1: Ja, precies.
0: Is hij nog steeds met het... Vroeger was hij natuurlijk altijd met die iPad kwam hij aanzetten.
3: Was hij dat?
0: Dat was Jan van Halst.
3: Oh, oké. Okay.
0: Die ging dan zitten tekenen en... die is het niet overigens, Dennis.
1: Hey, ja,
0: maar ja. Lucas mag een poging wagen. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Hallo, wie zoeken wij?
4: Ik denk dat het Robin van Persie is.
0: Robin van Persie?
2: Ik had het gevoel dat het wel eens kon gaan gebeuren.
0: De ontslagen trainer.
4: Ja.
0: Ja,
3: nee. Ontslagen?
0: Ja, is ontslagen. Ja, die is het ook niet hoor, Lucas.
4: Ah, jammer.
0: Ja, spijtig. Chantal, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Weet jij dan wie we zoeken?
5: Ik denk Wout Weghorst.
0: Wout Weghorst?
3: Woutje Weghorst, de graseter.
5: Ja.
0: Oh, hoe kom je daar zo bij?
3: Ja.
5: Ja, nou, hij had vaker
0: zo'n
5: voorgevoel.
0: Ja, ja.
2: Ik had het gevoel dat het wel eens kon gaan gebeuren.
0: Het is helemaal goed! Het is helemaal goed! Chantal! Er is voor je aan het rad gedraaid. Sophie heeft een flinke slinger gegeven. En jij wint een geldbedrag van...
6: Zo. Oh, 50 euro.
5: Hè? Nou, super!
3: Ja, ja, ja. Nou, vind ik ook.
0: Dat is de enige juiste reactie, Chantal.
5: Helemaal blij mee.
0: Nou, ja, ben je ja. Er, ja, nou, heel veel plezier ermee. Wat ga je er allemaal mee doen?
5: Nou, ik ben onderweg naar de kapper, dus van het begin is er.
0: Wat kost een kapbeurtje bij jou, Chantal?
7: Over de 200.
5: Nou, ik denk richting 150.
0: Oh, nou,
7: het staat heel...
5: Nou ja, daar ben ik er heel blij mee.
0: Precies. Maar hoe lang zit jij bij de kapper zometeen?
5: Nou, ik denk een uurtje of 2,5.
0: Zo, waar je zit.
7: Het is zoveel geld.
0: Ja, het is een
5: duur... Ja, waar voor je geld.
0: Dat wel. Nou, Chantal, een hele fijne dag. Het geld wordt overgemaakt.
5: Super, fijn bedankt.
0: Hoi.
8: Het grootste sportevent ter wereld.
9: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
8: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
9: Het WK Voetbal
8: 2026.
9: En deze donderdag
8: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
9: tot leven.
8: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
9: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
8: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
9: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
8: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
9: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen... en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste...

0: partner van de FIFA World Cup 2026 geven je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
5: Kippie.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
12: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet. 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
17: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselvallig weer, regelmatig wat buien. Lokaal met onweer en harde windstoten. Tussendoor breekt ook de zon door en het wordt 16 tot 18 graden. Het staartje van dinsdagochtendspits, of is het nog druk, Rick?
18: 9 files, begin op de A9, Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot 17 minuten. A50, Os-Eindhoven bij Veghel 23. En de laatste is de A58, Breda-Berg op Zoom bij Roosendaal-Oost 14 minuten.
17: 9:55, Florentien en de hoofdpunten. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Hoewel lachgas al een paar jaar verboden is en het sindsdien minder wordt gebruikt, blijft het aantal probleemverslaafden groeien. Dat blijkt uit onderzoek volgens 1Vandaag. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. De controle van scholen door de onderwijsinspectie schiet tekort, dat zegt de Algemene Onderwijsbond. Het is de bedoeling dat elke school elke 4 jaar wordt gecheckt, maar dat gebeurt maar in de helft van de gevallen. En minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de jeugdzorg weinig hulp kregen en werden vernederd.

0: Fleetwood Mac. En het schitterende Dreams, waarvan ze ooit hebben uitgezocht of het klopt. Thunder only happens when it rains. Dat is dus niet waar.
1: Nee.
0: Ja, ooit een keer.
1: Ik ben ongelooflijk bang voor onweer.
0: Ja, jij vindt het doodeng, hè?
1: Ja.
0: Oh. Dan heb ik slecht nieuws voor je, want het kan vandaag gaan onweren.
2: Ik vind dat ook wel, natuurlijk, je moet altijd oppassen. Maar het heeft ook altijd wel iets knussigs of
1: zo. Als ik onweer hoor, ben ik gelijk weg.
0: Ja?
1: Ja, ga ik gelijk in huis in. Ja.
2: Ga je onder de tafel zitten.
3: Scheiterd, hè?
1: Scheiterd?
3: Ja.
0: Maar wat vind je er zo eng aan dan?
1: Ik heb hem twee keer bij mij dichtbij zien inslaan. Dat is echt verschrikkelijk. Als je dat meemaakt, dan ben je geen scheiterd meer. Dan ben je gewoon een realist.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Maar jij vindt het onheimisch?
1: Ja, ik vind het zo. Het is
0: ja, je moet in de auto gaan zitten, heb ik altijd gehoord.
2: Ja, niet onder een boom gaan staan.
1: Oh, oké. Okay.
3: En niet dat in een weiland gaan staan. En niet het hoogste puntje zijn.
0: Oh, de kans dat ik het hoogste puntje is. Daar hoeft hij zich niet zo heel veel zorgen om te maken. Dat heeft de natuur opgelost.
3: Jij hoeft in ieder geval niet bang te zijn.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar wat doe je dan? Als ik bedoel, stel, jij bent onderweg naar huis en het begint te onweer.
1: Nou, ik dacht altijd, toevallig onweer van de week, dat je, als je dan de flits ziet en daarna de donder, dan moet je, weet je, dan heb je
0: tellen.
1: Maar ik dacht dat het was elke seconde een kilometer. Maar het is maar een paar honderd meter. Dus als je de flits hoort en daarna de donder, dat is maar, voor mij is maar een paar honderd meter is die dan van je vandaan.
0: Ja, ja. Maar jij zit dan altijd stevast te tellen van hoe lang duurt het voordat
1: en gelijk weg.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar dan ga je thuis.
1: Ja, onder de dekentje op de bank.
3: Maar als het niet binnen de seconde is, dan hoef je niet zo'n druk te maken, toch?
1: Binnen de seconde? Nou, dan
3: als jij 1, 2, 3, nou, dan is het ver weg, hoor.
0: Jawel, maar het kan langzaam dichterbij. Ja, maar het is, ik bedoel, als je bang bent voor onweer, is het vervelend als je dat hebt. Ik denk, ik weet zeker, er zijn een hoop mensen in Nederland die het engig vinden. Maar ik had het niet van jou verwacht, Rick.
3: Nee.
1: Nou, er zijn heel veel mensen die, het is 3 seconden per kilometer. Dus als je 3,
3: dat is toch?
1: Ja,
0: nou, dus 300 veel meter per seconde ongeveer.
1: Ja, nou af en toe hoort het toch echt wel boef. En dan,
0: ja, zeker. Maar jij zegt, je moet een beetje voorzichtig zijn, kan geen kwaad. Goed, dat voor wat betreft de onweer. Het gaat dus vandaag ook weer onweer. Doe er een beetje voorzichtig mee. Wij gaan zo meteen Max en Andy Grammer hier aan je laten horen. Maar eerst Shakira, samen met Wyclef Jean, ook weer een samenwerking.
4: Ladies up in here tonight.
0: It's the night.
4: No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: Shakira, Shakira, samen met Wyclef Jean. Hips don't lie bij 538. Morgen is Arie weer hier. Onze eigen moppetopper uit Amsterdam.
1: Ja, en wat is hij tegenwoordig? Is hij cabaretier? Theatermaker? Wat is het eigenlijk?
0: Kleinkunstenaar.
1: Kleinkunstenaar,
0: zou ik hem willen noemen. Hij gaat theater in onze Arie. Ja, hij gaat op 7 en 8 december, zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: Gaat hij naar de Meervaart in Amsterdam. En het is volgens mij zo goed als uitverkocht. Als het al niet uitverkocht is.
2: Ja, al nog 12 kaarten volgens mij.
0: Oh, nou dan is het echt bijna uitverkocht. Dan kun je het levensverhaal van Arie in het theater
1: uitschouwen.
0: Dat
1: wil je niet missen, hoor.
0: Dat weet ik niet, maar je kan er heen.
1: Wel leuk
3: onder andere dat hij taxichauffeur is geweest.
0: Hij heeft in de bouw gewerkt, hij is taxichauffeur geweest... en uiteindelijk heeft hij een café begonnen. En zijn vader had vroeger dus ook een café in de Jordaan. Daar gaat eigenlijk, hij vertelt daar zijn levensverhaal.
1: Mooi toch?
0: En ook hoe die bijvoorbeeld hier bij 538 terecht is gekomen. Hoe wij hem hebben ontmoet.
1: Zit dat erin? Nou ja, Rick is de grote ontdekker.
0: Uiteindelijk is het Wesley Bronkhorst geweest.
1: Wesley Bronkhorst?
0: Ja.
1: Oh. Ik dacht Rick zich altijd.
2: Nee, Wesley trad heel vaak op in het café. En ik had Wesley die had gebeld van, joh, ken jij een goede moppetop? Hij zegt, ja, dit is er maar één. Dit is Arie.
0: Nou, volgens mij was Wesley hier wezen optreden. En toen was het verhaal van, joh, als wij Amsterdammers over de vloer hebben, dan vragen we altijd of ze moppie kunnen doen. Ja. En toen zei Wesley, nou, ik kan moppen vertellen, maar er is iemand die kan het nog filmen. Die zou je eigenlijk een keer moeten bellen. Dat is Arie, die heeft een eigen café.
1: Oh, wat grappig.
0: En zo zijn we met Arie in contact gekomen. En dat ging eerst, sprak hij berichtjes in, en later kwam hij naar de studio.
1: Ja, dat hadden we nooit moeten doen.
2: Nee, dat hadden we dat nooit moeten doen.
0: Inmiddels heeft hij ook zijn eigen openingszin. Want we weten allemaal dat als Arie begint met de mop, dan zegt hij... Wat is het nou?
2: Wat is het nou? Dit is een jong meisje. En die werkt in een stoffertjesfabriek. Weet je, gewoon ouderwets, weet je, stoffertjesfabriek. Oh. Weet je, stoffer en blik, weet je.
1: Stoffer en blikfabriek.
2: Ja. En die gaat helemaal geweldig. En dat is de jongste werknemster.
0: Ja.
2: En het gaat helemaal goed en helemaal blij, die kerel. En op een gegeven moment, ze gaat s'morgens wel eens weer naar de werk gaan. Komt onder de douche dan. Staat voor de spiegel, schrikt er eigenlijk helemaal wezenloos. En ze krijgt ze naar beneden. Krijgt ze allemaal stoppeltjes op de doos.
0: Nee.
2: Ze denkt, dat komt van die stoffertjesfabriek. Dus die komt op de werk. En ze zegt tegen die baas, ja, goedemorgen, zegt ze, maar dit is mijn laatste dag. Zo, laatste dag, hoezo dat? Ja, dat kan ik niet vertellen. Ja, dat kan ik toch wel vertellen. Hij zegt, maar hoezo de laatste dag? Je hebt het helemaal voor elkaar. Je hebt het helemaal leuk hier. Je bent de jongste, de beste werknemster. Ja, maar ik kan niet vertellen waarvoor. Maar hij blijft een half uur door. Zei, nou, ze ga ik het maar vertellen. Ik krijg allemaal haartjes daar. Ja, zit je maar lieverd. Dat is normaal als je groot. Nee, ze zit de kop van die stoffertjesfabriek. Hij zei, ik ga nu heel ver. Ga ik het je laten zien als je groter wordt dat het normaal is. Dus je laat zijn broek zakken en zeggen, nou ga ik helemaal weg, want jij bent al een steeltje.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En daarmee 8-10 geworden. Laten wij nog even snel wat vragen behandelen die vanochtend zijn binnengekomen.
1: Service desk.
0: We hebben best wat vragen binnengekregen.
2: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Laten we even beginnen met een vraag aan jou, Rick. Rick, kom je ook in België draaien? Groetjes, Jenny.
3: Moet je niet eerst in Nederland beginnen?
1: Ik denk dat het komt... ik heb aanstaande vrijdag een boekje in Zaamslag.
3: Is dat net over de grens?
1: Dat is, grens Zeeland-België. En dan moet je volgens mij erheen rijden via Antwerpen. Oh, verschrikkelijk.
4: Misschien ga je daar wel de markt voor overen.
1: Nou, het is buiten, dus ik heb er heel vaak gedraaid. Het is superleuk. Dus aanstaande vrijdag, mensen, kom massaal.
3: Zaamslag. Goed weer.
1: Zaamslag, ja. Blijft droog.
0: Oh, ik zie het. Dat is wel endrij, hoor. Naast haar neus is dat.
1: Jazeker.
0: Ja. Goedemorgen. Heeft Florentien iets aan haar haar laten doen? Of ligt het aan de verlichting? Ik zie gele stukken ertussen zitten. Oh. Alsof de laatste stap in het verfproces vergeten is. Geen belediging, maar gewoon een vraag. Groetjes van een supergrote supporter, Sandra.
5: Ik heb niks. Niks anders.
0: Nee, dan ligt het denk ik aan het licht.
3: Ja. Of je moet bijpunten.
1: Ja.
4: Maar geel? Is het geel?
1: Ja, het is een beetje geel.
0: Dat zegt ze. Ik zie gele stukken ertussen, alsof ze de laatste stap in het verfproces vergeten zijn.
3: Als Sandra het zegt, denk ik ook van...
0: Maar ik neem aan, jij verft het ook, hè, haar, denk ik.
4: Jawel.
3: Ben je grijs of niet?
4: Ja, ik ben wel een beetje grijs.
0: Als blond. Oh.
4: Nou, ik ben niet heel grijs, maar ik ben wel inderdaad,
3: grijze haar.
4: Toch wat grijze haar,
0: ja. Dat is de... komt ook natuurlijk door ons, dat snap ik wel.
4: Ja.
0: En Melvin zegt, hoeveel uur slapen jullie s'nachts in verband met het voetbal gisteravond? Houden jullie dit wel vol overdag, een middagdutje of zo? Kan toch bijna niet anders? Anders, respect hoor.
1: Ik slaap nooit overdag. Ik ben gewoon...
3: Ik eigenlijk ook niet.
1: Ik gooi al 9:30 gooi ik alles uit. En
3: uurtje of 6 stukken, prima.
4: Als ik overdag slaap, kan ik vanavond ook niet meer
3: slapen. Maar jij jast er elke avond een pil in.
4: Dat is waar.
0: Ja. Ik doe wel vaak een middagdutje. Ja. Heel lekker. Oh, heerlijk. Nee,
4: zeker. Maar jij hebt s'avonds ook vaak dingen.
0: Ja, ik ben wel vaak op pad. Ja, of in ieder geval dat er afspraken zijn. Of, dus dan is het wel lekker om even een...
4: En hoe vaak ga je dan uiteindelijk... Hoe laat beland je in bed?
0: Dat wisselt heel erg. Maar soms wel eens om 11:30, 12:00.
1: Och, moet je aan denken.
3: Nou, je moet een beetje spreiden. Dus begin van de week, wat de tijd naar bed gaat... kan je richting het einde van de week
0: kan je
3: de teugels een beetje laten vieren.
0: Ja. Precies. Dat voor wat betreft de vragen. Zometeen Dennis Ruijer, want die hoor je na 10:00 met de 538.
3: Zie je hem al, hoor. Daar staat hij.
0: En wat heeft hij nou in zijn mond? Wat heeft hij nou in zijn mond?
3: Nou...
1: Een bal.
0: Oh, ik zie je. Nee, zijn scheidsrechtersfluit. Je maakt bij Dennis ook weer kans op de televisie.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
15: Dat gaan we vieren!
14: Aldi.
16: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
17: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
18: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
17: Lekker hoor.
18: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
17: Boeie.
18: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
17: Zoé.
18: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
17: Yes.
18: De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Hamster.
19: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
20: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
21: Heijn. SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
22: Lineker. Ja, Gary Lineker!
21: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
24: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
27: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
28: 538 Nieuws.
29: 10 uur.
30: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het Israëlische leger heeft de inwoners van de Libanese stad Tyrus gezegd dat ze weg moeten. En dat betekent waarschijnlijk dat Israël nieuwe aanvallen plant op de stad waar Hezbollah-strijders actief zijn. Tegen mensen in Tyrus is gezegd dat ze naar het noorden moeten. Lachgas is al een paar jaar verboden en sindsdien loopt het gebruik terug. Maar volgens Eén Vandaag geldt dat niet voor het aantal probleemverslaafden. In 6 jaar tijd werd het aantal gebruikers dat voor een verslaving moest worden behandeld 10 keer zo groot. Ook lachgasvergiftigingen komen vaker voor. En minister Sterk geeft toe dat jongeren die een slechte behandeling hebben gekregen in de jeugdzorg te lang op excuses moeten wachten. 2 jaar geleden werd duidelijk dat jongeren in de zwaarste jeugdzorg slechte zorg kregen. Er werden miljoenen gereserveerd om ze te compenseren, maar er gebeurde helemaal niks. Gaan we naar het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, soms wat zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig en er is dan ook nog eens een keer kans op onweer. Tot zover het nieuws op Radio 50.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
0: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: kleine aardbeving gesignaleerd op het stadhuis van Hilversum. Daar werkt Janine. Ook daar staat de radio keihard op 538.
1: 538, de 5 van het bedrijf.
0: Nou, gezellig stadhuis Hilversum. Van harte welkom natuurlijk. De 5 van het bedrijf. Nothing but thieves hoor je. En Overcome. En in die 5 van het bedrijf hebben we vandaag blinkend schoonmaken uit het gezellige Venlo. Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, Cindy, jij hebt er al een halve dag op zitten, zie ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, je bent aan het schoonmaken, huizen, bedrijven. Waar ben je op dit moment?
2: Met Tillers en Kessel.
0: Tillers en Kessel?
2: Ja.
0: Ja, is dat een groot kantoor waar je werkt?
2: Dat is een heel groot bedrijf.
0: Oké, en doen de mensen dan een beetje liefs morgens? Groeten ze je allemaal?
2: Ja, zeker.
0: Oh, dat is gezellig. Krijg je dan ook koffie?
2: Alle lieve mensen hier.
0: Krijg je ook koffie of thee?
2: Tuurlijk.
0: Oké, dan krijg je van ons de slagroomtaart. Cindy, dat regelen wij.
2: Dankjewel.
0: Ja, voor hoeveel mensen mogen we dat sturen naar Blinkend Schoonmaak?
2: 8 personen.
0: 8 personen. Doen we gewoon taart voor 10, oké?
2: Okay? Helemaal goed.
0: Helemaal leuk. Tot de laat ben je bij het huidige object. En waar moet je nog heen straks?
2: Tot een uur of 12 en dan naar het
0: schijn. Oké, okay, nou lekker, hartstikke goed. Alle helden van de schoonmaak, van harte welkom ook bij 58. En zeker Blinkend Schoonmaak Venlo. Dankjewel voor het insturen van de liedjes, Cindy.
2: Dankjewel.
0: Mooie dag daar. Hoi hoi.
2: Dag.
0: Poetsen. Mercedes-Benz. Teaspoon in de 5 van het bedrijf op 58.

Smith in de vijfde bedrijf. Nice to meet you. Misschien ben je wel je WK-poeltje aan het invullen. Dat is echt wel een dingetje onder vriendengroepen en zo natuurlijk. Je bent bij 58 en de vijf van het bedrijf. Cindy spraken we net van blinken schoonmaken in het zeer gezellige Bourgondische Venlo. En ja, fantastisch. De een staat gewoon de hele dag alles blinkend schoon te poetsen. Dat is toch altijd wel een voorrecht, hè, dat je op het bedrijf komt, dat alles aan kant is. De helden van de schoonmaak regelen dat. De ander heeft zijn handen vol aan het nakijken van stapels met toetsen, bijvoorbeeld. Goed, heb je ook een team met hardwerkende collega's om je heen die jouw werk nog een beetje beter maken of vooral gezelliger? Zet ze even in het zonnetje met jezelf in de vijf van het bedrijf. Zoek de favoriete liedjes even uit met je collega's. Het zijn er vijf, hè? Moet lukken. En geef jezelf op met de collega's via 538.nl/bedrijf. Dat is 538.nl/bedrijf. Wij regelen gratis slagroomtaart. Jij regelt de muziek voor de vijf van het bedrijf. Maar nu Calvin Harris en het

nog steeds hebt, Natasja. Dat is mooi, hè? Met een nieuw WK wat eraan komt, kun je weer oude WK-herinneringen ophalen. TV's winnen op 5-8. En natuurlijk richting die poolwedstrijd. Nederland-Zweden in Amerika. Ik haat je, ik hou van je, ik ben gek op mijn vrouw en ik mis je. Het gaat niet over...

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags en win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
3: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam. Met pit en karakter.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we dat boek mengen? Ah! Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
12: Kick it to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk

0: per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
5: Kan het ook sneller?
4: Ondernemers pakken meteen door...
5: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
4: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
5: Sneller!
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Binnen 1 minuut
12: meer muziek
11: tijdens de 538 werkdag.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
18: 538. Dennis Ruijer.
19: Ja, de werkdag gaat drie keer zo snel garantie met je

0: opgedragen aan een van de beste vrienden die overleden was. Hè? Deze Together Again, Janet Jackson, 538 werkdag. Zo, goedemorgen. Dakdekkers, bouwvakkers en kantoorklerken, alle landen verenigt u. Want dit is Radio 538, waar we strooien met tv's en natuurlijk je ook kans maakt op een reis richting Amerika voor het WK. En ja, eindelijk is het zover. Alex Warren heeft zijn tweede album aangekondigd. 28 augustus verschijnt hij en het album heet Wild Child. In een interview met een maatje van mij bij een Britse radiozender deed hij alvast een tipje van de sluier oplichten over de inhoud van het album. Dat doet hij met deze mooie samenvatting.
1: The way I would sum up this album is I hate you, I love you and I love my wife and I miss you. It's like the best way possible.
0: Ja, hij heeft zich aangemeld voor de cursus Bipolariteit in 3 uur. Ik haat je, ik hou van je, ik ben gek op mijn vrouw en ik mis je. Gelukkig wijdt hij naar eigen zeggen 2 liedjes aan iedere emotie, dat is mooi. Misschien dat wereldleiders over de hele wereld er ook luisteren naar het album en daar iets van opsteken, zodat ze stoppen met bommen gooien, zou mooi zijn. Maar ook als je ze op 1 hoop gooit, krijg je bij Alex Warren al een hitte. En deze vind ik lekker, dit is Fever Dream.

De 50 werkdag. And that's what I want. Ferry die stuurt net een soort revolutie via de app door. We hebben natuurlijk het 50 tosti-ijzer, wat je als troostprijs kan winnen als je meespeelt met Stop or Go onder andere. En ik heb net een fotootje op mijn Insta gepost, want wat stuurt Ferry net door? Dennis, ik heb iets ontdekt aan het 50 tosti-ijzer. Ferry heeft iets ontdekt en het is fantastisch. Hij heeft namelijk een saucijzenbroodje onder het tosti-ijzer gelegd. En dan zit het logo zit dan in die bakplaten. En dat komt ook heel mooi mee in een saucijzenbroodje. Mocht je willen weten hoe ziet dit eruit, check mijn Insta even. @DennisRuijer, dus RU-Grieks-I-E-R, @DennisRuijer. Fantastisch, ik ga dit ook proberen vandaag. Ik vind het mooi. Ferry, dankjewel dat je dit even deelde, man. Hartstikke lekker. En ja, of je nou de hele dag staat te prikken op de IC of in je thuiskantoor zit met een kopje thee, je werkt gewoon beter met de 50 werkdag. Cash met een nieuwe ronde Stop or Go. Je maakt kans op gloednieuwe tv's om haarscherp het WK te kunnen volgen. En donderdag doen we een schepje bovenop.

0: Radio 58. Lekker met die zomer in aantocht. Een mooie sportzomer in aantocht. Je bent bij 58 voor de 58 werkdag. Waar we zometeen trakteren. Wellicht jou op 100 euro. Want we doen weer een nieuwe ronde Stop or Go zometeen in het volgende deel. Esther is binnen al dansend op Jonas Blue voor het nieuws.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En wat heb je voor ons in petto, Es?
1: Nou, hoe mode en ruimtevaart onverwacht samenkomt.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
10: Lineker! Ja, Gary Lineker!
9: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
11: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
15: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: Start je dag zonder barst.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: 538 Nieuws.
27: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Ridouan Taghi heeft 2 nieuwe advocaten. Het was al bekend dat zij bereid waren de verdediging van hem te willen doen, als ze maar voldoende tijd zouden krijgen om zich in te lezen. Eerder hadden ze al de verdediging van Taghi's zoon Faisal gedaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De omgeving van het gemeentehuis in het Twentse Vriezenveen is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Agenten mogen er dus preventief fouilleren en controleren of mensen wapens of vuurwerk bij zich hebben. Aanleiding is een nieuw protest vanavond tegen de komst van een asielopvang. Vorige week mondde zo'n protest uit in rellen. De verdachte die is aangehouden vanwege de brand in een asielopvang in het Limburgse Kadir en Keer is een minderjarige bewoner. Die zit nog steeds vast, meldt de politie. De brand brak gisteravond uit en zorgde voor veel rook. En daarom werd het pand tijdelijk ontruimd. Er raakte niemand gewond. En het Italiaanse modehuis Prada heeft samen met NASA nieuwe astronautenkleding gepresenteerd voor nieuwe maanmissies. Een nadeeltje is wel, je ziet de kleding niet. Het gaat om een speciaal onderkledingpakket dat astronauten zullen dragen tijdens de missies. En Prada heeft de ambitie om als eerste grote luxe modehuis een positie te veroveren in de ruimtevaartindustrie. Het weer dan nog. Het is wisselvallig vandaag met af en toe zon. En vooral vanmiddag regen en onweersbuien. En het wordt een graad of 17. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig zomerweer. Tot zover het 538 Nieuws.
0: Dankjewel, Les. Ik zou het ook leuk vinden als de HEMA of de Zeeman zich ook zouden mengen in de strijd om de ruimtevaartkleding, toch?
27: Ja, toch wel.
0: Van een heel luxe Italiaans modehuis. Ja, allemaal leuk en aardig. Maar jongens.
27: Ja, de HEMA.
0: Wij hebben toch HEMA, Zeeman. Ja. Dat kan toch ook?
27: Helemaal eens.
0: Als onderkleding.
27: Ja hoor.
0: Eigenlijk dat. A9, Amstelveen, Alkmaar bij Heerhugowaard. Daar ben je 15 minuten langer onderweg. Er lopen, oh hoor, heikikkers over de weg. Dieren op het wegdek, 3 kilometer langzaam rijden. A9 Alkmaar Amstelveen bij Akersloot. Dankjewel Roy voor het doorsturen. Ben je 19 minuten langer onderweg. En de A10 Komplein Amstel bij Amsterdam Riverhood, 12 minuten. Snelheidscontrole, A1, ik word echt aangekeken wat gebeurt hier. A1 Amsterdam Naarden, dat is echt waar, bij Muiden, 13,9. En op de A2 Maastricht echt bij Geleen, 236,8.
28: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
29: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
28: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
30: Hallo.
31: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
30: Ja hoor.
31: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
30: Tuurlijk.
31: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
30: Ja.
32: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
33: Het WK Voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
1: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: periodieke herinnering dat het buitenzwemseizoen is geopend met Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, why not touch everyone you can touch? Dat is wel een rare uitspraak. Gelukkig was het niet van een zanger die zich wel eens vergrepen heeft aan deze vergene. Maar het is wel een uitspraak van de artiest achter de Dance Smash Classic van vandaag. Het zit alleen wel iets anders, want Inner City houdt de handjes thuis. Ze willen je niet aanraken, maar vooral raken in je hart. Dat zegt de held Kevin Sanderson van Inner City, dat hij met zijn muziek zoveel mogelijk mensen wil bereiken. Het was een tijdje stil rondom Inner City, maar vorig jaar maakten ze weer nieuwe muziek. From Detroit with Love. Met de lange armen van Kevin Sanderson en zijn techno beats uit het Amerikaanse Detroit zijn die overgewaaid ooit naar het Europese vasteland. En Inner City scoren hits zoals deze. 1988 het jaar. Inner City en Good Life.

Good morning met Morning Sonmilieu. Je bent bij Radio 58. Nieuwe muziek van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Hoor je zo meteen naar deze. Appje van Alex. Dennis, is er ruimte voor iets van Avicii op de zender vandaag? En aan het hardlopen. Nou, Alex, deze is...

0: nieuwe Toy Story film van Disney. I knew it, I knew you. En een mondharmonica heeft er ook in zitten. Ik denk, ja, stel je voor, je hebt een relatie met Taylor Swift. Dan is het de hele dag, gaat het over natuurlijk dat ze liedjes schrijft. Dan zit ze 100 uur te oefenen met haar mondharmonica, want zo gaat het dan in huis. Jij zit lekker je cornflakes te eten. Taylor komt weer met de mondharmonica ertussen. Denk je dat dat gezellig is? Ik denk dat dat best wel zwaar is, samenleven met Taylor Swift. Maar ja, natuurlijk wel een superster en een prachtig liedje. I knew it, I knew you op 538 uit de Toy Story film. Wil je 100 euro verdienen? Ik zie allemaal mensen knikken. Ja, ik zie je knikken. Geef je dan nu op voor Stop or Go 100 euro contanten te winnen. App je voornaam en go naar de 538-app.
1: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Er komt een man die komt bij de dokter. Hij zegt, ik ben helemaal gesloopt. Ik ben doodmoe. Hij zegt, ja, voor jouw leeftijd, als je binnen gaat, hartstikke jongen, dat kent het niet. Maar heb je dat met de seks ook? Ik zeg, nee, dokter, hij zegt, dat is geen probleem. Hij zegt, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hij zegt, ja, maar dat is dan logisch. Hij zegt, als je even begint met maandag en dinsdag geen seks te hebben. Hij zegt, dokter, hoe is dat dan mogelijk? Het is de enige dag, twee dagen dat ik thuis ben.
1: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Betaalt het alles netwerk. Ziggo.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
9: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
11: Kippie.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
17: Ik wil als Dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Binnen 1 minuut
20: meer muziek
19: tijdens de 538 werkdag.
21: Het is dinsdag, dus say cheese bij FOMAR. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unica's voor maar €6,99.
22: FOMAR, voordeelmarkt.
23: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks Bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie Olifant.

0: or go.
1: Een splinter nieuwe ronde van het leukste spelletje op de radio waar je snel 100 euro in mee kan pakken. Stop or go. 5 vragen kun je beantwoorden in een minuut. Iedere vraag is 20 euro waard. En na iedere vraag mag je zeggen stoppen of doorgaan. Stop or go. Tess uit Delft speelt mee. Tess, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent vormgever voor onder andere reclameposters.
2: Klopt.
1: En waar ben je op dit moment mee aan het werk?
2: Ik ben nu een verhuurbord aan het maken voor... Even kijken op welke locatie.
1: Ja, kijk maar even welke locatie.
2: Breda.
1: Oké, leuk. Ja. Hey, Tess, je krijgt zometeen 1 minuutje de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden in de door jou gekozen categorie. Je hebt gekozen voor de categorie muziek.
2: Dat klopt.
1: Dat klinkt bij ons muziek in de oren ook.
2: Hij ook.
1: Leuk. Per vraag 20 euro. Je mag stoppen of doorgaan naar iedere vraag. Maar je zet dan natuurlijk wel steeds meer op het spel als je verder in het spel komt. Ben je er klaar voor?
2: Ja, go.
1: Vraag 1. Wie won het Eurovisie Songfestival voor Nederland in 2019? Zeg het maar. Wie won dat? Hallo Tess? Aarde voor Tess. Ja, ik wil het nu weten. Ja, sorry Tess. Ah. Daar ging de keiharde wekker af. En je was te laat met het antwoord, maar dan ga ik je toch blij maken met de 50 tostiijzer. Dat is de troostprijs.
2: Nou, heel erg bedankt. Ik wist het echt niet.
1: Nee, dat maakt toch niet uit, joh. Je hebt meegedaan. Tostiijzer, zet je lekker op de zaak. Lekker tostietjes bakken. Heerlijk, toch?
2: Ja, het is een leuk vinden hier.
1: Nou, goed gedaan. Goed gedaan. Hey, tot de volgende, Tess. Mooie dag.
2: Dankjewel.
1: Hoi, hoi. Eros Ramazzotti en Tina Turner.

werkdag tot de 538-avond, tot Bas en Dylan tot de 538-nacht. Dit is de zender die gewoon heel erg bij wil hebben, toch? Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Ook in Zweden geëerd door de Swedish Army Ensemble. Die speelde dit, dan klinkt het zo. En het heeft ook op een kerkklok geklonken. Volgens mij zelfs de Dom in Utrecht heeft het ook gespeeld. Don't You Worry Child. John Martin deed de vocale Swedish House Mafia op Radio 58. Dennis, hier je 58 werkdag. Ja, Dan, man, allemaal leuk en aardig. Ik heb de koffiegok nog niet gehoord. Nee, dat klopt inderdaad, Robert. Wacht. Komt voor die momenten dat je het vergeet, hè? Voor een driedubbele Johnny Wakker voor jezelf of de collega's... met hits van Coolio LV. En deze Kensington is hier.

0: nieuws van je autoradio, Ali B. Ze komen allemaal in de Gangsters Paradise. Je bent bij 58 Coolio en LV uit de film Dangerous Minds. Zometeen Lindo, ook bij hem. Een nieuwe ronde Stop or Go. En Esther aangeschoven met het nieuws. Goedemorgen, Esther.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij nog gezellig nieuws voor ons?
1: Ja, willen we meer of minder carnaval? Eén gemeente kiest voor minder. En welke dat is, dat hoor je zo.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op te gekke oranjeprijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000, wat verdikken we.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
17: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
19: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
20: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
23: Je hebt deals. En je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
24: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club, een liter fles, 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks, 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: 538 Nieuws.
10: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Den Bosch is klaar met tienduizenden mensen die al op donderdag carnaval komen vieren. En ze nemen daarom maatregelen. Ze willen die dag geen evenementen meer toelaten. En ook zou de horeca pas na 6 uur 's avonds alcohol mogen schenken. Officieel begint carnaval pas op zondag, maar in de praktijk komen in de dagen ervoor al hordes mensen naar Den Bosch. Asielzoekers die vanwege de drukte niet in Ter Apel konden overnachten, hebben vannacht voor het eerst in het Drentse Rode geslapen. 74 mensen vonden een plek in een sporthal. Ook vanavond en morgen biedt Rode nog opvang aan. Een permanente oplossing is er nog altijd niet. Nederland speelt een grote rol in de Europese kookhandel, blijkt uit een onderzoek van de EU. De conclusie is dat van alle plekken waar illegaal kook werd verwerkt, meer dan de helft in Nederland is. Als het gaat om synthetische drugs speelt Nederland ook een hoofdrol. En voor het WK hadden de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans, maar die zijn ingetrokken. En Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes, gratis dus. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle. Het weer dan nog. Het is wisselvallig vandaag, met af en toe ruimte voor de zon, maar vooral ook regen en onweersbuien. En het wordt een graad of 17. En ook de komende dagen wisselvallig zomerweer. Tot zover het 538 Nieuws.
12: Helemaal top. Even één ding wel, want het is, anders weten mensen niet waar het over gaat. Het is Oeteldonk, heet het, hè, Den Bosch.
10: Ja, weet je wel.
12: Even kijken. De A12 Utrecht en Arnhem heb je bij Maandenbroek 7 minuten extra. Verderop richting Duitsland heb je een vertraging van 12 minuten voor de grens. A28 Zwolle Hogeveen voor Nieuw-Leuzen 6 en de A58 Breda Tilburg voor Ulfhout 6. Het valt dus wel mee. Wel een boel controles. A1 van Amsterdam naar Amersfoort 37.1. A6 Emmeloord Lelystad 100.8. Dan de A7 Groningen Drachten 182.0. A15 Maasvlakte Rotterdam 35.5. A28 Assen Groningen 177.9. En ook de A28 Zwolle Meppel 109.8. Of de A50 Os Eindhoven bij Sonnenbreugel 101.7.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
26: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
27: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
28: we Oranje. Autotaalglas zit echt overal.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: Get ready for the OG.
31: All y'all bitches wanna look like me.
32: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
33: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
12: Goedemiddag, lekker zegt hij. Dinsdag even doorknallen met de 5-dag werkdag en zo.

klinkt wel heel smoesig dit. Hey, wil je een tv willen? Ja, en niet zomaar een tv. Eentje die je niet, zeg maar, als je je armen wijd houdt vast kan pakken. Gigantisch ding. Gigantische tv. 55 inch, zegt dat je wat? Dat is groot, hè? Die kan je winnen deze week hier bij 5Jacht. Allemaal in het kader van het WK voetbal dat staat te beginnen. En het wordt zelfs nog mooier, want we kunnen je ook naar Amerika toe sturen als je wil. Dat kan dan donderdag richting de wedstrijd tegen Zweden. Oké, Lindo is de naam. Heel goedemiddag. Enjoy your lunch op deze 5Jacht werkdag. Met nu Alex Warren, The Favour, dit is Passenger.

Bibi Rexha en een stukje Fedelis. New Religion bij 58. Laten we het even hebben over die terrormeeuwen. Gaan toch weer allemaal naar het strand tegenwoordig. Je hebt ze wel eens gezien, die terrormeeuwen. Ik heb het idee dat ze ook met elkaar afspreken wanneer ze je kibbeling uit je klauwen gaan grappen tegenwoordig. Terrormeeuwen. En laten we je één tip geven. Laat ze gewoon in gang gaan, want het zijn hele grote beesten. En ze snavelen hier gewoon helemaal stuk. Daar kan deze zangeres Adele over meepraten. Die heeft ook een keer op het strand lekker ijsje. Dacht ze, woep, weg ijsje. Litteken in de schouder door de terrormeeuw. Ja, het is vreselijk. Adele met litteken hier. Rolling in the deep.

0: Carolina Liar en Smile. Het meest belangrijke is dat je kan doen op een dag. Lekker lachen, weet je wel. Dan wordt het leven een stuk makkelijker.
1: High 538.
2: High 538.
0: Heb ik wel eens gehoord. High 538 uitdelen aan een collega, al je collega's, je beroepsgenoten of het hele bedrijf. Dat kan via de 538-app. Spreek je zo'n High 538 in. Zo klinkt. Kijk, dit was Jeroen gisteren.
3: Ik wil even een High 538 geven aan Arthur van Schilderbedrijf Verhulst. Hij is echt een keiharde werker en hij zet zich altijd in voor het bedrijf.
0: Kijk eens aan. Huppakee. Misschien heb je de ene collega even op de korrel die te laat kwam vanochtend. Die even een high five jacht wil geven bijvoorbeeld. Spreek hem in via de 538-app, dan hoor je hem zo meteen hier. Net als Bruno Mars komt eraan met het mooie Risk It All.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
2: 2026.
1: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Het WK Voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
8: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren

0: 29 juni.
1: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie.
10: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Yes!

0: after dodo.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
2: Binnen 1 minuut
1: meer muziek
2: tijdens de 538 werkdag.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Wat een mooie liedje van Bruno Mars. Risk it all. Door te

0: Nee, wel snel even dan. René.
1: High 538 voor Christy de Ruiter, Dennis en Chang.
0: Doei, Remco.
2: En high 538 voor alle oranje leeuwinnen vanavond. Lekker winnen tegen Polen.
0: Doei, ja, belangrijk. Ja. Ineke.
3: Mijn dochters Lieke en Milou graag een high 538 geven. En Milou heel veel succes wensen voor haar CBR-examen.

0: Dat is leuk. Edmund, gefeliciteerd met je nieuwe baan. En Dominique?
1: Ik wil graag even een high five 3 afdoen naar alle mannen van de buitendienst van begraafplaats en crematorium Westerveld. En jongens, we mogen dan voor een crematorium werken. Maar die tosti's hoeven we natuurlijk niet te cremeren.
0: Nee, ik snap het. Nou, Dominique, zoals dat je een tosti-ijzer krijgt van 5 jaar. Het is wat anders dan een pizzaatje in de oven daar. Ik weet niet hoe dat gaat bij het crematorium. Davina komt eraan. Still Champagne. Nou, Robert Miles, dit is Jules.

Davina. Stil champagne. Wil jij binnenkort in je vriendengroep opscheppen over de grootte van je tv? Dan let goed op, want binnen nu weer een half uur win je hier bij 538 een tv van 55 inch op het hele WK voetbal.

0: Lekkerman, Trommeltjes House, noem ik het altijd maar. Topic en Becky G, Sorry Papi, nieuw bij 58. Esther heeft zo'n nieuws. Het gaat natuurlijk over over Oranje op het WK.
1: Ja, natuurlijk. Ja, er zijn steeds meer plekken waar de horeca langer open blijft, zodat jij die wedstrijden van Oranje kunt zien. Maar er is één stad die daar niet aan meedoet.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week bij Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
15: Lekker hoor!
16: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
15: Boeie!
16: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
15: Zoé!
16: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
15: Yes!
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster!
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
20: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
21: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
22: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
23: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Hola, collega.
1: Hey.
0: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
1: Mark?
0: En die prijzen.
1: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
0: Oh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
2: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
24: 538 Nieuws.
25: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. In zo'n beetje de helft van de gemeente blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Dat heeft Koninklijke Horeca uitgezocht. Vooral in de provincies Drenthe en Zeeland kan het bijna overal. In de grote steden mag het in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar in Utrecht niet. Omdat het WK in onder andere Amerika is, zitten we met een tijdsverschil van een paar uur. De Europese Unie trekt €16,5 miljoen uit om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda te bestrijden. Het geld gaat onder meer naar training van zorgmedewerkers en beschermende middelen zoals speciale pakken. Volgens de EU is gezondheidsveiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een virus stopt niet bij de grens. Het Utrechtse Woudenberg wil in de zomermaanden 90 asielzoekers opvangen in een sporthal aan de rand van het dorp. Dat zou de druk op Ter Apel moeten verminderen. Volgens de gemeente moet er nog een formeel besluit over komen, maar zijn de raad en de eigenaar van de sporthal voor. En Chocomel heet voortaan ook in België Chocomel. Bijna 80 jaar lang was het land door een rechtenprobleem de enige die het drankje CC-mel noemde. Dat probleem is er nu niet meer, dus zet fabrikant Friesland Campina overal dezelfde naam op de verpakking. België gaat er een speciale campagne voor maken. Het weer dan nog. Vanmiddag ontstaan verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. Vanaf 3 uur geldt code geel. Het is een graad of 17 vandaag. En ook de komende dagen zijn wisselvallig. En dat was het nieuws op Radio 538.
26: Ja, van de CC-mel en Chocomel. En je hebt nog, hoe heet het ook weer, Smurfendorp? Gargamel heet het.
25: Ach.
26: Even kijken naar de vertraging. 1 stuks, de A12 voor de grens met Duitsland, 10 minuten. Dan nog wat controles. A1 Amsterdam Amersfoort, 37.1. A1 Deventer Apeldoorn, 92.6. A4 Amsterdam Leiden, 30.4. A6 Lelystad richting... Eigenlijk is dat Almere richting Amsterdam zo'n beetje bij Muidenberg, 43.6. A15 Maasvlakte Rotterdam, 47.2. En de A16 Dordrecht Breda, 46.1. Nog eentje dan. A37 Duitsland Hogeveen, 10.4.
27: Ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
30: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
31: Oké.
30: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
30: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
32: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
33: Kippie.
34: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
26: Dag donderdag, ja, kan je winnen. Ja, zeker. En vandaag, sterker nog, zometeen...

0: fluit blazen.
1: 538.
2: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: De scheidsrechtersfluit bedoel ik, ja, niet die andere. Ja, er komt geen geluid uit, voor zover ik weet. De scheidsrechtersfluit wel, zodra je die hoort zometeen. Let dan goed op, want dat is het moment dat je even belt met de studio. Ben je bellen 538, ga je even door met een huge TV. Zal ik het nummer vastgeven voor je? Dat is misschien wel handig. 0909-3005. Ja, bellen pas als je die fluit hoort zo dadelijk. Maar die komt er zo aan. Nu bang.

0: Son Milieu, Dog Before the Dawn.
1: 538.
2: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv.
0: Hey Peter.
3: Ja.
0: Goedemiddag. Wat, laten we even over het WK hebben. Oranje op het WK. Hoe ver gaan we komen, denk je?
3: Zeker kwartfinale. Het zou moeten lukken.
0: Ja?
3: Dat is minimaal.
0: Ja, je bent positief. We hebben de eerste wedstrijd komende zondag tegen Japan. Hoeveel wordt dat dan?
3: Ik denk 3-0 voor Nederland.
0: Heerlijk. Ik hoop het ook.
3: Ja, toch?
0: Ja, ik hoop het. Ja. En laten we even, ook even een dilemmaatje aan je voorleggen. Dat is misschien wel even leuk voor je. WK, stel nou dat je wint zometeen een gloednieuwe tv van 55 inch. Maar dan moet je even kiezen dadelijk. Dus,
2: Duval's Duivelse Dilemma.
0: Ga je alle wedstrijden kijken, maar zonder bier of zonder snacks?
3: Ja, dan zonder bier. Zonder snack, dat kunnen we niet, hè?
0: Ik kan een watertje en een bitterbal, dat kan wel natuurlijk. Ja,
3: ja natuurlijk.
0: Peter,
3: ja,
0: je bent...
3: het is wel een moeilijke.
0: Ja, dat snap ik. Daarom is het ook een dilemma natuurlijk. Je hoeft niet te kiezen. En je wint ook nog eens een keer een gloednieuwe televisie. Want je bent bellen 538, alsjeblieft.
3: Echt waar?
0: Blijf ademen, hè? 55 inch TV en je krijgt hem van Hisense. Alsjeblieft, en een mooi WK toegewenst.
3: Dankjewel.

0: Leuke combinatie dit. Flemming en Meteor en niet nodig. Stop or go. 100 euro in 1 minuut verdienen. Het kan in het spel Stop or Go. Zometeen een nieuwe ronde waarvoor jij de kandidaat kan zijn als je wil. Dan mag je een categorie kiezen. Dan krijg je maximaal 5 vragen. Ik zeg maximaal, want als je een vraag fout hebt is het gewoon klaar. Maar je mag wel na elke vraag stoppen en zeggen, nou, ik neem genoegen met 20 of 40 of 60 of 80 euro. Net hoeveel je bent gekomen. Laat weten dat jij de kandidaat wil zijn. Meld je aan via de app met je naam en go.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
7: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
12: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
15: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
16: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app

0: jij even?
1: Oh ja?
0: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
0: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Binnen één minuut
5: meer muziek
4: tijdens de 5

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: 538. Lindo Duval.
4: Robbie Williams komt eraan, ook de pauze nu. Dit is Magnetic.

0: creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring him to the house. Oh God.
1: Metro Booming en The Weeknd. Creeping 5 uur. Stop. Or no. Maak je voorstellen aan Arno uit Hoofddorp. Dag Arno.
2: Hallo, hallo.
1: We kunnen jouw werk gewoon langs de snelweg zien hangen, hè?
2: Ja, zeker. Ja, klopt, ja.
1: Noem eens even één, want je bent grafisch vormgever en die grote posters bijvoorbeeld langs de snelweg. Wat is één ding?
2: Ja, we hebben heel veel exposities, makelaars, ja, noem maar op. Autodealer.
1: Ja, ja. Goed. Leuk. Jij durft, want voor Stop or Go kies je gewoon voor topografie.
2: Ja, dat is waar ik het minst slecht in ben.
1: Oké. Nou ja, we gaan het zo zien. Je krijgt zo 5 vragen, maximaal 5 vragen over topografie. Elke vraag is €20 waard. Na elke vraag mag je zeggen stop of go als je door wil gaan. Maar je zet alles op het spel als je doorgaat. Dus je kan ook met niks eindigen uiteindelijk.
2: Kom maar op.
1: We gaan het doen. Als jij je go zegt, gaan we beginnen.
2: Go!
1: Welke rivier stroomt door Amsterdam?
2: De Amstel.
1: Ja, natuurlijk.
2: Bam.
1: Go neem ik aan dan, hè?
2: Ja, go.
1: In welke stad vind je het Goffertpark?
2: Nijmegen,
1: heel goed. Wat doe je?
2: Go.
1: Uit hoeveel landen bestaat het Verenigd Koninkrijk?
2: Ierland, Wales, Schotland en Engeland. Dat zijn de 4.
1: Je hebt het aantal goed, dat was de vraag. Het is Noord-Ierland natuurlijk. Ierland is hoort niet bij het... Maakt niet uit, we vroegen het aantal. Stop or go?
2: Go!
1: Wat is de hoofdstad van Vietnam?
2: Saigon. Hey, de hoogte niet zat. Oh, fuck.
1: Is die goed? Hanoi.
2: Hanoi.
1: Ja.
2: Kruipertering, nou ja, sorry.
1: Ja, nee, maar... Nou, komt er een heel groot bord langs de snelweg. Kruipertering. Ja. Arno, je hebt geen €100. Je hebt helemaal geen geld.
2: Nou, maakt niet uit.
1: Ik stuur je het 5-jacht Tosti-ijzer toe. Krijg je Tosti's bakken met 5-jacht logo.
2: Ja, oké, dankjewel.
1: Alsjeblieft, groetjes. Hoi.
2: Doei.
1: Ja, het is toch moeilijk dat je denkt, hè, af en toe. Durf je ook een poging te wagen? Dat kan bij Mark zometeen na 2 weer een nieuwe editie van Stop or Go. Afrojack zo dadelijk met Sia. Dit is Mr. Robbie Williams. Let me entertain you.

van Sia. Je hoorde Awake Tonight. Bij 5 jaar waren televisies regent. Is de regen toch nog een keer goed voor je? Want je had deze week tv's te winnen om het WK te kijken. En het wordt nog veel mooier. Komende donderdag win je toegangstickets tot de wedstrijd van Oranje tegen Zweden. Dat is in Houston, uit mijn hoofd. Lekker hoor. In ieder geval in Amerika. Goed, dan vind je het wel, toch? Ja. 3 keer links, 2 keer recht. Dit is Melee en Built to Last.

0: 8. Het is Esther zo dadelijk met het nieuws. Goed bericht, geloof ik. Gratis berichten. Gratis altijd goed.
1: Gratis altijd goed, ja, voor de warme zomerdagen. Waar je gratis met de bus naartoe kan.
0: Weer verraden.
1: Ja.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus... alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle A hakiesjes en pies, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in

0: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl. 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000.
6: Tot verdikken me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Kick it to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
23: 538 Nieuws.
24: 2 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Britse jongeren die na 2008 zijn geboren mogen niet roken. Maar zo'n verbod in ons land invoeren vindt minister Hermans geen haalbare kaart. Omdat er gewoon te veel jongeren in Nederland roken en dan zijn het ook nog vaak illegale vapes. Bovendien lijkt het haar beter om met Europese regels te komen om jongeren van het roken af te helpen. In Duitsland is een grote internationale drugsbende opgerold. Die zou duizenden kilo's cocaïne uit Zuid-Amerika hebben gesmokkeld. Ook in Nederland zijn 2 verdachten aangehouden. 1 van hen wordt gezien als leider van de bende. De andere runde bedrijven die als dekmantel werden gebruikt. Duitsland wil ze uitgeleverd hebben. KLM wacht nog even met het hervatten van vluchten naar Saoedi-Arabië. Het was eerst de bedoeling om vanwege de oorlog in het Midden-Oosten tot 12 juli er niet meer op te vliegen. Maar die datum wordt met 2 weken opgeschoven. KLM vliegt ook nog niet naar Dubai. En voor wie van de zomer niet in de file wil staan naar Zandvoort of Bloemendaal, komt er een gratis strandbus. Opstappen kun je op 2 parkeerterreinen in Hoofddorp en Vijfhuizen. Het is een proef voor in het weekend. Omdat de bus op een speciale baan rijdt, kun je langs de auto's en is de rit ook nog korter. Het weer dan nog vanmiddag, zijn er verspreid over het land buien, waarbij op sommige plaatsen onweer en windstoten mogelijk zijn. En vanaf 3 uur geldt code geel en het is 17 graden vandaag. En ook de komende dagen is het wisselvallig. En dat was het nieuws op Radio 538.
2: Ja,
3: Esther, dankjewel. Dan de drie grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Ook 8. En de A37 knoopt het Holsloot-Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland. 16 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A1 bij Wil, Deventer richting Apeldoorn. 92,6. A2 Maastricht-Echt bij Geleen bij 236,2. Dan de A6 bij Nagelen. Emmeloord naar Lelystad bij 100,9. A6 bij Naarden richting Muidenberg vanuit Lelystad 43,6. A15 bij het Pernis richting Rotterdam 51,4. A16 naar Breda 54,0. De A28 bij Bijlen. Assen-Hogeveen is dat bij 157,5. A37 grens met Duitsland richting Hogeveen bij Nieuwlanden 10,4. En de laatste is de A59 Breda naar Tinteloord. Opgepast 88,4. En wil je alle controles checken via app van Flitsmeister.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
20: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
3: Yes! En zometeen Jenna Spyro, ook Michael Jackson ga je horen. En dit is eerst Nate Smith.

Jennifer Lopez en David Guetta. Zo, dinsdagmiddag. Ver genoeg om opgelucht te zijn aan maandag. Dicht genoeg bij vrijdag om ongeduldig te worden. 15:08 op je werkdag met zometeen The Fray en Michael Jackson. En dit is Shanna Spyro.

0: Shakira, Jezus, waar zit ik met mijn hoofd? Lekker man, Zoo. Daarvoor Michael Jackson, die eigenlijk zong over mensen die altijd gedoe veroorzaken, hè, in Wanna Be Starting Something, of zoals hij het zelf altijd wel diepzinnig uitlegt. Ja. Hey, er worden wel eens grappen over gemaakt, hè, over de volgende track op 538, The Fray, met How to Shave Your Wife, hè, alsof het bouwvakker humor is. Nee man, nee, dat heeft The Fray gewoon zelf de wereld ingeholpen. Zij stonden ooit een keer op te treden en artiesten hebben dan van die oortjes in, zodat ze zichzelf beter kunnen horen. En plotseling horen al die bandleden van The Fray hun eigen vrouwen op hun oortjes. Het refrein zingen, nou ja, de rest leggen ze zelf uit.
1: They were silent until we got to the chorus and then they started singing their own version of it called How to Shave Your Wife. And it was, you know, disturbing.
0: You know, disturbing. The Fray, nu op 538. Dit is How to Save

0: dinsdag. Mijn naam is Mark. Hey, en trouwens, er zit een track verstopt in de 538 playlist. Met in de titel een cijfer. Als je die nou, en dat is alvast een hint, zometeen, ja, echt binnen een paar minuten hoort, bel dan met de studio 0909-3058. Dus 0909-3058. Kom je in de uitzending, dan kun je meedoen met ons nieuwe spel Horen is Scoren. En hoor eens even, dan maak je dus kans op de Eurojackpot van 6.000 euro. Dus hou die track met in de titel een cijfer goed in de gaten. En sowieso, Calvin Harris en Teddy Swims zometeen.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK. Kippie.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
16: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek
3: tijdens de 538 werkdag.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
3: Yes!
4: 538. Makelaar Brand.
3: De 538 werkdag met zometeen de nieuwe van Martin Garrix. En dit is Teddy Swift.

Zo, rij je pakketten rond vandaag? En ken je inmiddels meer voordeuren dan mensen? Of sta je in een magazijn in Venlo, zoals Mariette? Ben al 14.000 stappen verder zonder eigenlijk ergens heen te gaan vandaag. Maar wel lekker met de radio aan op 58. Hey, superleuk om te horen. Samen de werkdag door. En volgens mij moest je een track in de gaten houden, hè? Met een cijfer.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Getallen horen is centen scoren.
0: En daarvoor, Martijn, wat heb jij gehoord?
2: Goedemiddag, ik hoorde 12.
0: Ja, Samber, 12 to 12. Hartstikke goed, man.
2: Yes.
0: Welkom in de uitzending. En ik zie dat jij een klusbedrijf hebt.
2: Ja, klopt.
0: Waarvoor hulde, want ik weet dat je er maar 2 kunt hebben, maar ik heb echt gevoelsmatig 3 linkerhanden.
2: Ja, dat soort klanten heb ik het liefst.
0: Ja, ik onthoud je nummer ook even. Wat is nou even het gekste wat jij in al die jaren hebt gevonden bij het openbreken van een vloer of een muur of een plafond?
2: Nou, ik kom op zich niet zo heel veel geks tegen in muren of plafonds, maar je komt wel bij mensen met, ik zou bijna willen zeggen gekke gewoontes.
0: Ja.
2: Maar ik ben een keer in Wolfeten geweest en mensen die weten wat Wolfeten is, weten ook dat daar mensen wonen die, ja, niet helemaal in orde zijn, laten we het maar even zo zeggen. En daar was ik bezig met een ventilator aan het plafond aan het installeren. En ik zit zo eens om me heen te kijken en ik zie daar, ja, bepaalde erotische artikelen waarvan ik dacht, jeetje mina, wil ik dit eigenlijk allemaal wel zien?
0: Oké, juist, ja. Ja,
2: je krijgt dan in één keer toch een ander beeld van zo'n klant.
0: Ja, jij zegt hier eigenlijk, de ventilator was vaak niet het enige dat aan het plafond hing.
2: Nee, en ik denk dat er heel veel afgekoeld moest worden.
0: Ja. Martijn, horen is centen scoren, daar zit je middenin. Ik ga Glenn, mijn assistent, richting de grabbelbak sturen. Het is niet een vaak gehoorde vraag, maar ik wil toch even van je weten. Wil jij een lange of een korte grabbel?
2: Doe maar een lange grabbel.
0: Een lange grabbel, dan zeg ik Glenn, grabbelen maar. Ja, ja, ja, ja, ja. En voor de luisteraars die niet mee kunnen kijken via 538.nl. Er wordt een groene of een paarse bal uitgetoverd. En daar zit dan, wie weet, 6.000 euro in. Oftewel de Eurojackpot. Het is geworden een paarse bal, Martijn. En ik ga hem nu live op 538 voor je openen. En daar zit in, jazeker, 538 euro plus 10 loten voor de Eurojackpot. Hey, dat is even lekker. En met die loten doe je dus mee voor de trekking van aanstaande vrijdag. En ik zat net even te loeren in mijn linker ooghoek. Oh, die jackpot die staat nu op 35 miljoen euro.
2: Nou, laat maar komen.
0: Ik wou zeggen, ja, wat is het eerste stout idee wat je daarmee krijgt?
2: Lekker op vakantie gaan.
0: En nog een keer. En nog een keer. Ja. Lekker man, hey, deze prijs wordt verzorgd door de Eurojackpot. En Martijn, dankjewel voor het meespelen.
2: Ja, dankjewel.
0: Alrighty. Ja, en de grote jackpot van 6.000 euro is er nog niet uitgegaan. Dus die hoge won naar 6,5

0: buiten 538 Jorden, Alex Warren en Fever Dream. Iris is aangeschoven met het allerlaatste nieuws. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Waarom je extra goed moet oppassen op de weg straks.
0: En Shakira komt eraan met Burna Boy, de WK Anthem, Fergie, Harry Styles en David Guetta.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.
9: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
11: Ja, de leeuw komt eraan.
12: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
16: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
15: Zo geregeld. 123inkt.nl.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
21: Lineker! Ja, Gary Lineker!
20: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
22: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
23: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
22: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
23: Wat doe ik aan?
22: Shop nu bij Zalando.
24: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
25: Hoe, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
28: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
0: 538 Festival Onderdag.
1: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo en deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
2: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Yeah. Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, Avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: 538 Nieuws.
5: 3 uur. Ik ben Iris Schut. 4 verdachten van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam hebben bekend, maar ze zeggen dat ze niet wisten dat het om een synagoge ging. Ze zouden voor de explosie in maart €3000 krijgen. Een pro-Iraanse groep heeft de aanslag opgeëist en die zegt ook achter de aanslagen in Luik en Griekenland te zitten. De stichting die strijdt tegen verslavende algoritmes gaat ook procederen tegen Snapchat. Ze vinden dat gebruikers onder druk worden gezet om zoveel mogelijk op Snapchat te zetten en dat dat in strijd is met de Europese regels. De stichting is ook bezig met claims tegen onder meer TikTok en Facebook. FC Twente heeft Mats Rots voor een recordbedrag verkocht aan Hoffenheim, ongeveer €16 miljoen. Daarmee is de 20-jarige middenvelder de duurst verkochte speler ooit van FC Twente. Het oude record stond op naam van Dusan Tadic. En er geldt vanaf nu code geel voor het hele land. Er trekken namelijk pittige buien over het land met kans op onweer, een harde wind en hagelstenen van 2 centimeter. Het verkeer kan er tijdens de avondspits straks ook last van hebben. In de loop van de avond trekken de buien weg. Gelijk maar door naar het weer dan. Buien dus bij een graad of 17. Later vanavond en vannacht is het droog en rond de 10 graden. En tot zover het 538 nieuws.
6: Ja, Iris, dankjewel. Dan de 3 grootste files voor dit moment. De A1 Amsterdam naar Amersfoort. Voor Hilversum Noord vanuit Naarden 15 minuten. Dan de langste file van dit moment op de A2 Maastricht Noord-Eindhoven. Tussen Maarhezen en Leenderheide Randweg N2 47 minuten. Over 7 kilometer komt er een brandend voertuig. En de A16 Rotterdam naar Breda bij Klaverpolder vanuit Schavendeel 15 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A2 Echt Maastricht. Controleren ze bij 230.5. Ook snelheidscontrole op de A6 Emmeloord naar Lelystad bij 100.5. A15 Ochten naar Del, 117.5. Breda-Dordrecht, de A16 bij Zevenbergse Hoek bij 52.4. A28 naar Assen bij 157.4. En Tinteloord Breda bij Langeweg op de A59, opgepast 88.2. Wil je alle controles? Check dan even je app van Flitsmeister.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
29: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
30: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
31: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
30: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
31: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
32: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
33: Hey, goedemiddag met de nieuwe Shakira, zometeen Max en Andy Grammer. En dit is Just

0: Weet je, als je het verkloot, dan moet je het ook gewoon rocken. Daarom had Fergie, de zangeres van de Black Eyed Peas, een keer last van, hoe zullen we het noemen? Dijzweet. Ja, ze heeft gewoon een keer tijdens een optreden in de broek geplast. Ze had gewoon daarvoor heel veel stress, te laat bij het optreden, veel te veel gedronken. Ja, en dan laat je het gewoon lopen. En Google staat vol met foto's. Ze laat het ook niet weghalen. Ze heeft iets van, joh, prima, ik ben ook maar een mens. Groot gelijk heeft ze. Draait ze die avond op als de Black Eyed Peas?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja, goed, je hoort er zo meteen naast Shakira.

ooit begon als bakker. Stond gewoon nog een paar jaar geleden voor 6 euro per uur croissantjes en pistoletjes af te bakken. En wie weet was hij nog wel gelukkiger toen. Harry Styles hoorde je. Dit is 538. Hey, en een paar jaar geleden.

0: Hey, spelletje doen? Kansen op dikke knaken, 100 euro. Je bent bij deze uitgenodigd om mee te doen aan ons nieuwe spel op de 15e werkdag, genaamd Stop or Go. Hoe werkt het? Oké, per goed antwoord krijg je 20 euro. En dan na dat goede antwoord krijg je de optie stop or go. Zeg je stop, dan krijg je het geld wat je tot dan bij elkaar hebt gesprokkeld. Dus bijvoorbeeld 4 goede vragen is 80 euro. Maar zeg je nou go, blijven telkens doorgaan tot maximaal 5 vragen. Maar heb je een antwoord fout? Ja, dan ga je dus helaas in één keer terug naar 0 euro. Krijg je wel het supermooie nergens te koop. 15-8 tosti-ijzer. Hey, wil je meedoen? Dan ben je bij deze uitgenodigd om even gebruik te maken van de 15-8-app. Het is super simpel. Stuur het woord go, dus G-O en dan je naam. En dan word je misschien zometeen teruggebeld. Dus G-O, go plus je naam. En Bruno Mars komt eraan zometeen.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
4: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkbakkers. Anders schrijf je mis.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
4: 538 Festival Onderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro.

0: vibe. Mentos vibes.
1: Yeah. Fijne verjaardag.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Binnen 1 minuut
10: meer muziek
9: tijdens de

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Yes!
4: 538, Marc Labrand.
3: Hey Berkse, hier hoor je de hits. Bruno Mars zometeen en nu Miley Cyrus.

0: You're the Snap en zometeen Alvaro Soler.
1: Stop or go.
0: Ja, dankjewel voor heel veel aanmeldingen in de 538-app. We spelen het iedere werkdag bij Dennis, bij Lindo en bij mij. En dit keer met Daisy.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey, hoe gaat het met je?
2: Ja, goed.
0: Ja? 100 euro op dinsdagmiddag winnen. Wat zijn de plannen daarmee?
2: Geen idee.
0: Nee, wacht even. Een vrouw die dat niet weet wat ze met 100 euro gaat doen, anders vraag ik je nu ten huwelijk.
2: Ja, dat vindt mijn man niet leuk, denk ik.
0: Dat zullen we nog wel zien.
2: Nee.
0: Nee, maar wat is het eerste wat in je opkomt?
2: Een paar nieuwe schoenen, zoiets.
0: Kijk, dat klinkt al vertrouwder. Hey, we hebben een paar categorieën, zoals altijd. Algemeen, topografie, showbiz. Ja. Welke vind jij het fijnst?
2: Doe maar showbiz.
0: Oké, nou, ieder goed antwoord is 20 euro waard. Na ieder antwoord geef ik je de keuze stop or go. En als je op een gegeven moment go blijft zeggen, maar je hebt dan een vraag fout, ga je wel terug naar de nul, oké?
2: Ja.
0: Nou, als jij go zegt, gaan we van start.
2: Nou, go.
0: Uit welk Noord-Brabants dorp kwamen de hangjongeren uit de film New Kids?
2: Maaskantje.
0: Stop or go?
2: Go.
0: Hoe heet de mannelijke tegenspeler in het echt van Margot Robbie in de Barbie-film? Oftewel, wie speelt Ken?
2: Nee, geen idee.
0: Wow, de superhunk Ryan Gosling.
2: Ja,
0: één idee. De man van Blake Lively, zegt hij ook niks?
2: Ja, nu gaat er wel iets...
0: Oh, jammer. Hé, maar je krijgt wel een supermooie 538 Tosti-ijzer.
2: Mm-hmm.
0: En ik wil je danken voor het meedoen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Stop or go.

El Mismo Sol. En daarvoor ben ik gevierendeeld in de 58-app, omdat ik per ongeluk zei dat Blake Lively het doet met Ryan Gosling. Maar dat is natuurlijk Ryan Reynolds. Ja, sorry. Zometeen de middagshow met Frank en Arjen. Je wint daarin haarscherpe tv's. Huge om het WK te kijken. Of de Barbie-film. Waarin Virgil van Dijk Gordon.

0: en 54 Ultra, oftewel kantoortuin, wordt in één keer Ibiza. Wat een heerlijke zomerrit. Het is bijna 4 uur, dus de middagshow met Frank en Ayren en het nieuws. Iris, wat heb je voor ons zometeen?
1: Nou, eindelijk ook een beetje goed nieuws voor bondscoach Ronald Koeman.
0: Eindelijk. En hits van Queen onder andere. Afrojack komt eraan in Samber. Veel plezier, Frank en Ayren.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
13: Hey, bedankt.
12: Merci.
13: Thanks.
12: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranjekroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: 1 ijs koffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
18: Kippie.
19: Nu bij Coolblue. WK-deals.
13: Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
16: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: 538 Nieuws.
21: 4 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De Tweede Kamer wil harder optreden tegen het delen van misbruikfoto's en filmpjes. Vorige week werd bekend dat dat gebeurt in chatgroepen. De slachtoffers zijn gedrogeerde vrouwen. Kamerleden vinden dat georganiseerde misdaad, dus moeten de daders ook op die manier gestraft worden. Justitieminister Van Wil gaat kijken of dat kan. GroenLinks-PvdA mag zich in de Tweede Kamer nu ook pro gaan noemen, of voluit progressief Nederland. Komend weekend wordt de naamsverandering officieel gemaakt op een partijcongres. De groep Marcus Sauer mag de naam niet veranderen. Die wilde de Nieuwe Alliantie gaan heten. De Duitse bondspresident is op staatsbezoek. Koning Willem-Alexander heeft hem verwelkomd op Paleis op de Dam met een toespraak. Hij had het daar over de vriendschappelijke band tussen de landen en ook dat wij Duitsland niet onderschatten.
23: Duitsland unterschätzt sich manchmal. Wir tun das nicht. Auch nicht beim Fußball.
22: Ook niet in het voetbal dus. Duitsland speelt de eerste WK-wedstrijd zondag tegen Curaçao. En de koning gaat naar Amerika om het Nederlands elftal aan te moedigen. Maar ook Curaçao. En Oranje speelt de eerste groepswedstrijd ook zondag tegen Japan. Een meevaller voor bondscoach Ronald Koeman. Want Guus Til mag dan gewoon meedoen. Dat bevestigt de KNVB. Hij kreeg gisteren thuis de oefenwedstrijd met Oezbekistan een rode kaart voor Hens. Maar dat heeft dus niet geleid tot een schorsing. Krijg je nog het weer? Regen en onweersbuien. Vanavond trekken die buien richting het oosten. Vannacht is het dan droog en rond de 10 graden. Morgen af en toe zon, maar later op de dag weer van die buien. Het wordt dan een graad of 17. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
24: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
25: Er staan 28 files, de langste nu op de A2 Utrecht en Bos voor de Martinez-Nijhofbrug, 39 minuten. A28 Amersfoort Zwolle voor Elspet, daar is een ongeluk gebeurd en daar staat een half uur. En op de A50 Arnhem-Oss, daar staat voor de Maasbrug, 35 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13,4. Op de A6 Lelystad-Muiderberg bij 51,7. De A7 van Den Hoever naar Amsterdam bij 11,2. En op de A16 Dordrecht-Breda bij 59,1. De A16 Breda-Dordrecht daar bij 48,5. En op de A28 Hogeveen-Assen staat een flitser bij 157,4. De laatste op de A50 pas op tussen Os en Eindhoven. Daar staan ze bij 99,3.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
28: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
27: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
28: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
30: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
31: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis.

op Radio 538. Het is dinsdag, het is 9 juni 2026. Van harte welkom bij een nieuwe middagshow. Zet

0: plek is binnengesneakt.
1: Ja.
0: Of gesmokkeld.
1: Ja.
0: Of
1: gerold. Of misschien ben je wel gesmokkeld.
0: Ja. Nou toch? Ja, maar dat is toch niet leuk?
1: Nou ja, met een goed doel. Dat jij, weet je, als jij in de caravan onder de bank lag... Terwijl je ergens naar binnen gereden bent.
0: Ja.
1: Snap je,
0: ja,
1: festival?
0: Nee, dan vind ik het iets gezelliger.
1: Ja. We zijn niet op zoek naar mensensmokkelaars. Nee, die hoeven niet te bellen.
0: Nee.
1: Maar zit er iemand te luisteren? Misschien ben jij dat wel. Dat doen we elke dag altijd, hè, dit. Die op een bijzondere plek binnen is gesneakt, gesmokkeld.
0: Zo leuk. Of dat je bent gebleven ergens omdat het donker was.
1: Oh ja,
0: dat je de volgende dag nog daar was. Ja.
1: Wil je ons dan even bellen? 0909-3000-538. Want we zijn erg nieuwsgierig.
0: Hij wil echt even een bijzondere plek. Dat wij zeggen, nee, is dat jou gelukt?
1: Maar echt sneaken, hè?
0: Ja.
1: Sneaken op een... op een listige manier.
0: Juist.
1: Ja, smokkelen.
0: Er wel iets voor gedaan. Niet binnengewandeld, oh, toen was ik er. Het was een hele bijzondere plek. Nee, actief een plan. Ja.
1: Zit er iemand te luisteren die op een bijzondere plek binnen is gesneakt ergens? Bel even als je wil. 0909-3000-538. Want tot nu toe lukt het elke dag om iemand te vinden. Moet nu ook toch gaan lukken.
0: Ja.
1: Of laat het even weten in de app van 538. En welkom bij de middagshow.

0: Queen-film gezien dit weekend. Ik merk dat ik de liedjes nu leuker vind.
1: Hoe was hij? Hoe vond je het?
0: Goeie film. Ja? Goeie film. Ja, blijkt een heel verhaal achter te zitten. Achter Freddie Mercury en Queen.
1: Oh, echt?
0: Ja, blijkt. Blijkt. Radio Gaga. Hier op 538 in de middagshow. We zijn weer op zoek. Hè. Zit er iemand te luisteren die op een bijzondere plek is binnengesneakt? Farid?
2: Ja?
0: Hey. waar ben jij wel eens binnengesneakt?
2: Nou, het is niet dat ik er een gewoonte van maak, maar het is een aantal keren gelukt. Waardoor we het toch een aantal keren hebben gedaan. Maar wat doe ik nou als ik op een groot evenement of festival ben? Ik heb een redelijk opvallende sportieve witte sportauto. Wat zeg maar doet hinten, omdat mijn vriend waar ik vaak mee ga, die is een redelijk hippe vogel. Dus als wij in de auto aankomen rijden, dan kijken mensen toch meestal een keer om. En ik rijd dan meestal gewoon richting de artiesteningang. En dan laat ze me gewoon binnen. Omdat ze dan ervan uitgaan van, oh, dat is een artiest met die grote, dure auto.
0: Wat voor auto heb jij dan?
2: Een mooie Audi. Een mooie Audi.
0: Een witte Audi. Een
1: mooie witte Audi.
2: Ja. Een mooie witte Audi met grote zwarte.
0: En jij komt aanrijden en ze hebben zoiets, het zal wel een artiest zijn, en de hekjes gaan open.
2: Ja. En onlangs in Zoetermeer waren we bij het Bevrijdingsfestival. Waar André Hazes en Roge en Erik Iwoesten. En het was extreem druk daar. Dus die vriend van mij zegt van, ja, waar gaan we nou parkeren? Dus ik zeg, oh wacht, laat maar aan mij over. Dus ik rij rechtstreeks naar de artiesteningang. Ik zeg tegen die verkeersregelaar, ik moet hier draaien straks. Dus hij begeleidt me helemaal door het pad heen. Iedereen foto's maken van ons en alles.
0: Dus wij komen bij een hokje. Ben jij?
1: Maar dit is geweldig.
2: Wij komen dus bij een hokje aan waar je eigenlijk moest melden. Ja. Dus ik kom daar aangelopen en ik zeg van, ik hoor bij de DJ's. Zij zegt, ja, welke DJ's? Dus ik denk, shit, wie draait er? Ik zeg, ja, bij Roog hoor ik. Ze zegt, ja, maar mijn computer doet het niet, dus ik kan je nu niet inschrijven. Ik zeg, oh, schrijf mijn naam maar op, komt wel goed. Dus kregen we gewoon een VIP-behandeling daar zo. Super grappig.
0: Maar Farid, zo makkelijk kan het zijn. Je bluf je gewoon overal naar binnen.
1: Ik ben helemaal jaloers. Dit is zo goud. Maar wat is nou de eerste keer dat je het doet? Is het gewoon dat je per ongeluk dacht daar belanden? Of heb je het gewoon één keer geprobeerd van even kijken hoe ver ik kom?
2: Ja, ik durf dat gewoon aan. Ik heb daar geen schaamte voor.
1: Heerlijk.
0: Dus, iedereen met een witte Audi.
1: Een mooie witte Audi.
0: Kom goed met jou. Farid, tof dat je even inbelde.

0: van 538. Waar je donderdag weer gewoon naar Amerika gestuurd kan worden, ga je naar het WK. Hè?
1: Die prijs blijft ongeveer.
0: Ja, hij is geweldig.
1: Dat je gewoon daar erbij kan zijn, dat kan winnen, dat je ook nog een tv wint.
0: Het is de prijs die je wil winnen dit jaar, denk ik, toch? Je wil naar dat WK in Amerika. Ja. Donderdag kan je dat winnen, ga je naar Nederland-Zweden. Zometeen kun je toegang winnen tot ons Oranje Kroeg. Met ons WK-spelletje dat we spelen.
1: Die hele gezellige kroeg met al die hapjes, drankjes, artiesten en oud-internationals.
0: Precies. Ook Wolter Kroes komt optreden. Wij hebben dus een Oranje Kroeg helemaal voor onszelf. Ja. En onze 538 luisteraars.
1: Als ik vind daarbij het altijd leuk, hè? En gewoon op het grootscherm kijken naar het voetbal. Met z'n allen dat beleven.
0: Ja, joh.
1: Jelte die misschien weer zijn shirt uittrekt zodra we gaan scoren.
2: Ik ga helemaal.
0: Die gorilla. Ja. Die vuistjes. Ja.

0: hier is het nieuws zo. Wat heb je mee?
1: Hoe open zijn we over ons salaris?
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: 18 plus speelbewust.
1: Ja. Echt serieus?
5: Oh,
1: wat een geld.
5: 18.000. Wat verdikken we.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Jij bent mijn kampioen.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
7: Kenneth Smit.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ik wil als Dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: De OVH. Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie.

0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: 538, weerbericht. Buien met kans op hagel en onweer. Er is tot 9 uur vanavond zelfs een code geel. Later vanavond en vannacht droog is het rond de 10 graden. Dan morgen af en toe zon. Later op de dag weer pittige buien. En morgen is het zo'n 17 graden. En dat is het verkeer graag, Jelte.
2: Er staan 51 files. De langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 38 minuten. Op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven voor de Randweg N2. Ook 38 minuten komt daardoor een vrachtwagen met pech en de oprit is dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandhorst en Harderwijk staat ook 38 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13.4. Op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij 35.9. De A16 richting België bij 68.6. En op de A28 Hogeveen-Assen bij 157.4. De laatste op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61.7.
1: Het is 3 minuten over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
3: Goedemiddag. Ridouan Taghi heeft officieel 2 nieuwe advocaten. Ze hebben ook al de verdediging van zijn zoon Faisal gedaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat sinds zijn vorige werd opgepakt. Het is nu bijna over en uit met de naam GroenLinks PvdA. In de Kamer mag de partij nu de nieuwe naam Progressief Nederland, ofwel PRO, gebruiken. Zaterdag beslissen de leden nog op een congres over de nieuwe naam.
4: Nee, wacht. Wacht, de naam die is er. Maar misschien wordt het een andere naam.
3: De Tweede Kamer heeft nu akkoord gegeven op de naamsverandering. En dan zaterdag wordt het allemaal officieel binnen de partij.
4: Ah, oké. Maar het zou ook nog kunnen dat het een andere naam wordt. Maar die kans is klein.
3: Nee, ja.
4: Oh.
3: Ja.
4: Zie je?
3: Het is meer een formaliteit nog dit weekend.
4: Ja, goed, oké.
3: Voor het WK had de voetbalbond van Iran kaartjes gekregen voor de fans. Maar die zijn ingetrokken. En Amerika zit daarachter, zegt de bond. Volgens de regels van de FIFA krijgt elk land dat meedoet aan het WK 8% van de kaartjes. Iran speelt in de groepsfase 2 keer in Los Angeles en 1 keer in Seattle.
1: Misschien is dit het breekijzer dat we nodig hebben voor een deal.
3: Kan.
1: Hè? Om vrede te krijgen.
5: Ja, jullie gooien die straat van Hormuz open, krijgen jullie kaartjes
1: voor het WK.
5: VIP-kaarten.
1: Mogen jullie naar de voetbal?
3: Lionel Messi die gaat komende nacht minuten maken in de laatste oefenwedstrijd van de Argentijnen tegen IJsland. Dat zei de bondscoach. Messi had last van een hamstringblessure, maar lijkt dus net op tijd fit voor het WK. Of hij ook de hele wedstrijd kan spelen, wacht dus nog even af. Maar ja, ze willen natuurlijk ook geen risico nemen.
1: Dan heb je die hamstring nodig voor dat geslof van hem?
5: Later.
3: Het Nederlandse autosport. Het merk Spyker maakt een doorstart. Een Oekraïense ondernemer stopt er geld in. Spyker werd in 1880 opgericht en ging een paar jaar geleden failliet.
5: Die zijn echt na elke auto die ze gemaakt hebben failliet gegaan.
1: Ze zijn prachtig,
5: ze zijn
1: maar,
5: heel mooi,
1: ja.
5: Maar dat wil maar niet dat merk, toch?
3: De megafestatie.
4: Maar waar ligt dat aan? Want jij kan mooie auto's waarderen.
1: Ja.
4: Maar waarom werkt dat? Ik bedoel, zijn toch genoeg mensen die in een prachtige auto dan willen rijden?
1: Ja, maar volgens mij is het ongelooflijk duur om een succesvol automerk op te starten.
4: Ja, dat is het. Ja. Dus het ligt niet zozeer aan die auto.
1: Nee.
4: Maar meer, oké, ja.
3: De megafestatie, jongens, keert na 24 jaar weer terug. Het evenement werd ook wel de huishoudbeurs voor jongeren genoemd en werd georganiseerd in de jaarbeurs in Utrecht. Het was in de jaren 90 echt enorm populair.
4: Ja!
3: Er was van alles te doen. Zo huurde de landmacht een complete hal af en richtte daar een stormbaan in en klimwanden en zo.
4: Oh.
3: En ook waren er attracties en konden jongeren er gamen.
4: Nou, ik wilde altijd naartoe, maar ik mocht niet van mijn ouders, want het was...
1: Ben je nooit geweest? Nee, want het viel altijd onwijs tegen.
4: Ja, oké, maar dat wist ik toen niet. Ik ben nooit geweest. En mijn zus is er geweest. En ik dacht, daar is het stomend. Daar zijn alle jongeren.
5: Nee, het was een huishoudbeurs eigenlijk, maar dan voor jongeren. En er stond volgens mij de landmacht, die wilde dan mensen...
4: Weet je, maar je had schuimparties en baden.
1: Ik heb een fragmentje uit 1996 hier, Iris.
3: Oh?
1: Hoe komen we eraan?
3: Dat is mijn geboortejaar.
1: Is dat jouw geboortejaar?
5: Ja, het internet vergeet niet, jongens.
1: Nee. Wat is het dan, een promo?
5: Het is gewoon een reclame.
1: Een reclame voor de megafestatie. Oké, de megafestatie 1996. Ik weet niet wat ik instart hier, maar we gaan het horen.
6: Mode, beauty, jongens, meisjes, dansen, muziek, radio en tv, sport, survival, strand, rach op echte sneeuw. Iedereen ontmoeten, alles meemaken. Katapulten, kartracen, lachen, dollen, rennen, vliegen, hollen. Het allergrootste spektakel voor maar 2 tientjes. Iedereen is er, dus jij ook. De megafestatie van 6 tot en met 14 juli. Jaarbeurs Utrecht.
1: Ik wil ook. Goed,
4: ja, maar
1: hè?
4: Toch, maar dat gegil. Ja. Op de achtergrond. Maar dat was het. Nee, maar jongens, meisjes, alles, radio, tv.
1: Rachen.
4: En 2 tientjes. Maar ik weet dat ze daar testen deden voor presentatoren.
1: Ja.
4: Dus, en dan dacht je, oh, dat kan ontdekt worden.
1: Ik word een ster.
4: Een ster. Nou, alles was daar te doen.
3: Nou, en speciaal voor jou. Volgend jaar zomer komt het terug. Het duurde destijds meestal 9 of 10 dagen. Het wordt nu 2 dagen. Het is wel weer in de jaarbeurs in Utrecht.
4: Maar maximum leeftijd of kan ik gewoon...
3: Nee hoor, je kan gaan.
1: Jij komt je kinderen ophalen.
3: Hé, hey, en had een

0: show waar het nu tijd is voor de baannaam.
1: De baannaam.
0: Bijna hebben we de finale.
2: Baanaam. En wat een lange lijst, joh, hebben we.
1: Ja, baannaam.
3: Baanaam, baanaam.
0: Zeg ik het goed dat we dit nog 3 weken doen?
2: Nou, dan moet je... Ja, mijn vraag 25 juni.
0: Ja. 25 juni, dus dan is het nog...
1: Huh?
0: 2 weken. Dankjewel, Iris. Gelukkig heb je Iris.
2: Ik weet toch niet helemaal niet waar we zitten.
0: Nee, ik zit ook naar...
1: Ik zie...
2: Geen idee.
3: Maandag met stem al.
1: Beginnen we...
3: Ja,
1: hou op met me.
3: Dus als je mocht een campagne willen voeren, dan moet je het snel doen.
0: Maar ja, en heb je nog een baannaam voor ons? Geef het snel door, want we gaan dus afronden.
3: Ja,
2: maar... Ja, inderdaad, want als ze gaan stemmen, is zijn ook al is dicht, toch? Kan je toch een nieuwe aanmelding
3: hebben? Donderdag de laatste.
2: Oh.
0: Hou op met me!
2: Ja, hou op met dakkie!
0: Oké, dat gaat heel vlug. Ja. Weet jij nog iemand met een baannaam? Iemand die dezelfde naam heeft als dat het werk dat diegene doet? Geef het even door via de app of doe het op 538.nl/baannaam. Asja?
4: Hi.
0: Hi, je zit in de laatste week.
4: Ja, klopt, ik hoor het.
0: Heb jij die andere baannamen ook al een beetje meegekregen? Of niet, wat we allemaal al binnen hebben gehad?
4: Ik heb van... Eén dame, Petra, die vond ik heel grappig. De verloskundige.
0: De Doris Pleet, ja, verloskundige. Ja. Ja.
4: Ja. Ja, ik heb er wel wat mee gekregen.
0: Ik zie ook, we hebben ook Nico Schouw gehad. Die verkoopt open haarden. Ja, je gelooft het niet.
2: John Klep, directeur van een bedrijf in Laatkleppen.
0: Ja, Geertje Tabak, die werkt met longkankerpatiënten. Die, hij is gewoon echt heel goed.
4: Oh,
0: Niels Stijf is fysiotherapeut.
2: Hans Avontuur is reisjournalist.
0: Ferry Nat is pontwachter.
2: Die vind ik ook zo leuk.
0: Ja.
2: Ja, we hebben echt, we hebben zoveel. Maar jij komt daar nu tussen te staan.
4: Ja, spannend.
2: Ja.
0: Want Asja, hoor je dat vaak van, wat, hoe kan je nou zo heten en dit werk doen?
4: Ja, ik hoor het heel vaak. Mensen die ook echt denken, heb je het expres gedaan? Maar dat is echt niet zo.
0: Maar hoe kan dat nou, Asja, als je zo heet?
4: Ja, ik weet het niet. Het is gewoon pure toeval.
0: Grappig, ja, dat horen we zo vaak. Wat doe jij voor werk, Asja?
4: Ik ben kapster.
0: Je bent kapster? Oh, we hebben al kapsters gehad, toch?
2: En is het dan, heb je een eigen kapsalon?
4: Nee, dat niet. Oh.
0: We hebben al een Annelies de Kamp gehad, die kapster is. Zit jij een beetje in die hoek, Asja?
4: Beetje.
0: Oké. Moeten we zitten? Zit je bij het haar, bij het knippen?
4: Je was heel dichtbij.
2: Bij het haar? Haar?
0: Haren?
2: Is het gewoon haar?
0: Asja Harem?
4: Nee.
2: Nee? Knippen. Knippen, nee, ze zitten bij het knippen.
4: Nee.
2: Oh.
0: Het is wel iets met het haar. Pruik?
2: Schaar.
4: Nee.
0: Lok?
2: Kleur?
0: Scheiding? Pony?
2: Wasbak?
4: Nee, ook niet.
2: Nee, weet ik
0: niet. Asja, je bent kapstein, hoe heet je?
4: Knippers.
0: Knippers? Nee, Asja Knippers?
1: De baannaam.
2: Wat goed.
0: Die, nou, maar die bedenk je niet. Heet jij Knippers?
4: Ja,
2: ik wil graag een afspraak inplannen met mevrouw Knippers.
4: Ja.
0: Heb je eigen kapsalon of niet?
4: Nee, ik hoop het wel later.
0: Ja, hier moet jij wat mee.
2: Wat een gigantisch succes, Knippers.
4: Ja.
0: Laat je knippen bij Knippers.
4: Zeker.
0: Asja Knippers, kapper. Nou, wat goed dat we jou nog even die laatste week hebben.
2: Inderdaad in de lijst.
0: Daar ben ik heel blij mee. Dankjewel, Asja.
4: Doei.
0: Deze is goed weer.
2: Fantastisch.
0: Help ons, hè. Mocht je iemand kennen, laat het even weten in de app. Dit is Kanaam.

0: als WK-programma moeten dat toch weten. Ik zie bij Iron weer die blik van als ik vraag wat is 2 plus 2?
1: 2006.
0: Zou ik ook zeggen. Iris weet het. 2010?
1: Was het niet Zuid-Afrika?
2: Ik weet het niet.
0: Ja, was ook Zuid-Afrika.
1: Al. Ik dacht wel dan, wanneer was het wakker wakker. The one and only for me.
0: Maakt allemaal niet uit, jongens.
1: Maar het is 2010. Ja, WK-voetbal 2010. Nou,
0: kijk, iemand heeft Google.
1: Ja.
0: Iemand heeft ChatGPT. Thanks, Iris. brengt ons wel een beetje bij het... Nou, eigenlijk bij een dienstmededeling.
1: Hoe zit het met je zin in het WK?
0: Met de mijne?
1: Ja.
0: Heel veel zin.
1: Nee, ik dus ook.
0: Ik voel aan alles dat wij... Wij worden een beetje teleurgesteld in die oefenwedstrijden. Toch gisteren ook weer dat je ook denkt. En dan daarna weer. Maar ik vind het... Dat is, werkt allemaal mee in de beleving. Straks als het om gaat...
1: Had ik niet echt beleving, hoor.
0: Jawel hoor. Wacht maar. Tot
1: beleving
0: straks.
1: Van de achterkant van mogen.
0: Wij zitten naar Nederland-Japan te kijken zondag.
1: Ja.
0: En dan denk je... Daar zijn ze. He he. Dan wordt het zo'n doelpuntenfestijn worden. Ja. Let maar op.
1: Ik hoop het. Ik hoop het.
0: We worden voor de gek gehouden nu. Op zo'n trainingsveldje in New York, waar zonder publiek.
2: Dit is wel de manier om de Japanners een beetje zand in de ogen te gooien. Dit is
0: precies.
2: Wel,
0: ja, maar, zo, ja. Maar we hebben een goede dienstmededeling. Dit is, we hebben ons eigenlijk meer een servicebericht. Want,
1: ding, ding, ding.
0: Ja, die zoek ik eigenlijk. Je zoekt die bel van de NS,
1: ja,
0: hè?
1: En als jij dat zo heel wel bespraakt, ga je dat dan even uitleggen wat die servicemededeling is rondom het WK.
0: Nou, kijk, wij zijn erachter gekomen dat iedereen heeft hetzelfde probleem deze week. En dat is wanneer spelen we en hoe zit het eigenlijk?
1: Ja.
0: Toch?
1: Tegen wie en hoe gaat het? Hoe gaan we door? En al die pools, het zijn natuurlijk gewoon 48 landen.
2: Het zijn
1: we hebben
2: ook 104
1: wedstrijden. Ja. 5 weken lang.
0: En daarom lanceren wij de 538 middagshow. Frank en Ayren en Jelte en Iris en iedereen die hier in de studio zit. Ja. Wij lanceren... Het 538-middagshow WK-schema.
1: Ja. Ja, en dat is gewoon zo'n groot
0: gratis
1: schema.
0: Gratis ook, hè?
1: Gratis, inderdaad.
0: Gratis.
1: En dan heb je gelijk overzicht.
0: Je hebt overzicht. Dus dan zie je gewoon linksonder, weet je wel, die poolwedstrijden waar we beginnen. En als we die dan winnen, hoe we daar dan uitkomen. En uiteindelijk komen we dan in het midden uit. En dat is de grote, grande finale natuurlijk. En dan zie je een beetje de route die wij gaan lopen met
1: geweldig. Dus die gewoon ergens ophangen en is
0: het
1: gewoon
0: weet je
1: duidelijk.
0: Wat het is met dit soort ideeën? Oh. Je denkt namelijk, ach joh, kan iedereen bedenken. Iedereen doet het al.
1: Nou, ik denk nu vooral, waarom vraag ik me hier geen geld voor? Maar ga verder met je verhaal.
0: Jij wil zetjes.
1: Het
0: is in één keer geen servicebericht meer. Dit. Ik moet een reclamepingel moet ik hebben. Je denkt, iedereen heeft het al, maar wij konden het dus nergens vinden. Gewoon een lekker voetbal-WK-schema dat we zien wanneer Nederland speelt en hoe het nou gaat, hoe die weg naar de finale loopt. Wij hebben hem. Hoe krijg jij hem? Dat is toch even belangrijk. Je kan naar 538.nl/WK-schema, maar je mag ook je e-mailadres nu naar Iron mailen en dan gaat ze je een berichtje terugsturen.
1: Met...
0: Zonder dat er gelijk een abonnementje aan zit. Nou, met het schema.
1: Ja, tuurlijk. Daar ben ik
0: met
1: voor.
0: Met het schema. Je mag er ook voor bellen, maar je mag je e-mailadres doorgeven.
1: Als je snel wil zijn, dan ga je
0: kan ook je telefoonnummer doorgeven in de 538-app. Wij zorgen ervoor dat jij dat schema gratis krijgt.
1: Juist.
0: En je kan ook gewoon naar 538.nl/WK-schema.
1: Ja, sneller.
0: Ja. Ja. Ja. Iemand is gewoon bang dat ze hier tot vannacht 12 uur zit. Dat is wat moet doen vandaag.
1: Ja, ja.
0: 538.nl/WK-schema. Verspreid hem lekker. Hij is gratis voor niks. Gewoon als extra hulpje. Na je horen nu, dinner party in de middagshow.

0: Als jij wil dat ik gewoon even iets anders ga doen dan...
1: Ik hou zo van onze luisteraars. Want die hebben natuurlijk helemaal door dat Eieren hier gewoon tot 12 uur vannacht zitten... om al die mailtjes te beantwoorden.
0: Ik zeg dus, ik had even niet goed geluisterd naar je, sorry. Ik dacht, stuur Eieren gewoon even mail... en dan kan je dat WK-schema of zo opvragen. I don't know. Maar nu krijg ik allemaal e-mailadressen. Dus
1: ja, maar hoe leuk is dat als je zit te luisteren...
0: Ja.
1: En ze krijgen persoonlijk van jou het WK-schema.
0: Ja, ik vind
1: onze lieve luisteraar.
0: Echt guitig heb uitgedacht.
1: Het is gratis, we hebben zo'n WK-schema. En als je die wil, kan je of naar de website 538.nl/WK-schema... of je krijgt het persoonlijk van Eieren.
0: Ja, okay,
1: dus ik hoor Eieren hier op links. Die hoor ik helemaal de stress. Waarom krijg ik opeens honderden e-mailadressen? Nou, die mensen willen van jou het WK-schema. Dus stuur je e-mailadres even door. Je zit niet aan abonnementjes vast of iets. Je krijgt gewoon van Eieren dan een leuk berichtje terug. Eieren@hotmail.com. En dan krijg je dat WK-schema.
0: Maar ik vind het ook leuk als sommige mensen gewoon schema sturen.
1: Ja, die willen we ook, denk ik.
0: Ja.
1: 538 app. Laat me weten als je dat schema wil hebben. Het is gratis nogmaals. Hè. Het is bijna 5 uur, Iris. Wat heb je mee voor het nieuws?
2: Nou, er is versterking onderweg voor het Nederlands elftal.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh. Ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, mam?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is... is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt... aan je kinderen onder de 18.
5: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals... op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
6: Lineker! Ja, Gary Lineker!
5: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 21:30 op 6.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
14: Zo geregeld. 123inkt.nl.
11: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf. Dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
19: Oranje. De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
23: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go
24: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
25: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
26: 538 Nieuws.
27: 5 uur.
28: Ik ben Iris Schut. Financiënminister Heijnen belooft in de gaten te houden of we de boodschappen nog wel kunnen blijven betalen. De supermarkten stuurden gisteren een brandbrief naar het kabinet met de waarschuwing dat de prijzen van de boodschappen volgend jaar nog verder gaan stijgen. Het kabinet heeft tot Prinsjesdag de tijd om de koopkracht te verbeteren. Een levenslang rookverbod, zoals in Groot-Brittannië, komt er in ons land niet. Brits jongeren die na 2008 zijn geboren mogen niet meer roken. Maar minister Hermans vindt zo'n verbod voor Nederland niet haalbaar. Er roken gewoon te veel jongeren en dan hebben we ook nog een probleem met de illegale vapes. Strengere Europese regels lijkt haar een betere oplossing. De opdrachtgever van een reeks explosies in Alkmaar moet 10 jaar de cel in. Zijn broer en een andere handlanger zijn ook veroordeeld. Door de explosies zaten bewoners maandenlang in angst, zegt de rechter. En ook vindt hij het extra erg dat er een minderjarige werd geronseld. En Lucherel Geertruida die meldt zich vandaag in het trainingskamp van het Nederlands elftal in Kansas City. Hij werd gisteren alsnog opgeroepen. Toen bleek dat Jurriën Timber toch niet fit genoeg is. Die heeft nog steeds te veel last van zijn liesblessure. En daarmee mist Koeman 3 centrale verdedigers. Want ook Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij zijn geblesseerd. Krijg je nog het weer, code geel vanwege onweersbuien. Vanavond trekken die buien weg. Vannacht is het dan droog en rond de 10 graden. Morgen af en toe zon, in de middag weer die pittige buien en een graad of 17. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
1: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
29: Er staan 52 files. De langste staan nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Waardenburg, 34 minuten. Ook op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Problemen door een vrachtwagen met pech tussen Maarhezen en Leenderheide staat nu een half uur en er is daar een oprit dicht. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost staat 26 minuten. En flitsers zijn er ook op de A1 richting Amsterdam bij 13.4. Op de A2 van Maastricht naar Echt bij 224.5. De A7 Bolsward Den Oever bij 64.5. En op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte bij 35.9. A28 Hogeveen Assen 157.4. En de laatste op de A32 Leeuwarden Heerenveen bij 61.7.
30: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
31: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
32: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
33: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
33: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: Zonmilieu en Morning hier op 538. In de middagshow waar wij regelmatig nog appjes krijgen van mensen die vragen hoe is het met Mo.
1: Nou, dat kan me ook goed voorstellen, toch? Mo die heeft zo'n geniale vertolking gedaan van een bij.
0: Wesp. Sorry dat ik je moet verbeteren. Sorry. Maar ja, het was duidelijk een wesp. Sorry. Nee, wij zijn echt. Wij namen de telefoon op en opeens hadden wij Mo aan de lijn. En Mo die kon geweldig een wesp nadoen. En het is ongelooflijk hoe vaak dat filmpje ook bekeken is op Instagram. Voor mij al tegen de miljoen aan views heeft dat filmpje.
1: Ja.
0: En we hebben daarna Mo nog een keer gesproken, want Mo had meer dieren.
1: Ja.
0: Maar laten we even terug naar de wesp. Dit was de wesp.
1: Ja, geweldig.
0: Toen belde Mo terug en hij zei, ik kan ook een kat.
1: Echt?
0: Ja, zo'n grosse kat, ja.
1: Geweldig.
0: En toen belde hij terug, zei hij, ik heb ook een ezel. Hij eindigt een beetje Maxima van Lucky TV.
1: Ja,
0: ik heb goed nieuws voor de fans. Want aan de telefoon is Mo!
2: Goeiedag.
0: Mo, hoe is het met de reacties? Jij moet toch elke dag worden aangesproken, of niet?
2: Dat klopt. Ik kom vaker bij de klant en kom ik er de prijs uit voor. Ze zeggen, ja, was op radio. Ik zei, ja, dat kan. Jullie zijn goed geluisterd naar 538. Ik ken de zender. Iedereen naar luistert. Het is wel een mooie zender. En luister ik altijd naar 538, natuurlijk.
0: Mooi. Ja, en wij naar jou, want jij hebt echt fans gekregen, Mo. We krijgen bijna dagelijks wel appjes van de deur, gaan jullie Mo weer bellen. En dan zeggen we altijd hetzelfde, dat is nee, Mo belt ons.
1: Juist, zo werkt dat niet, ja.
0: Mo belt ons, want jij zit de hele dag te oefenen, hè, op nieuwe dieren.
2: Ja, ik heb wel een aantal dingetjes van, het is heel lastig soms op telefoon om dat allemaal na te doen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, ik heb wel misschien nog een paar kan doen. Misschien gaat het niet goed mooi uitkomen.
1: Maar dat ligt dan aan de telefoonlijn, zeg je?
2: Ja, ook dat toch.
1: Ja,
2: En daarnaast in de auto zit je, daar ben je helemaal aan de verhaal. Als je ergens in een kringetje zit bij die jongens, dan babbeltjes maken en daar doen. Vooral bij jongens even. Ik heb veel kinderen, dus ik ook bij een af en toe. Ze gaat ook kapot lachen. Ja, het is leuk om het soms te doen. Ja, zeker.
0: Maar goed, tot nu toe hebben we er geen last van gehad, Mo. Want ze kwamen perfect door via de telefoonlijn. En anders moet je gewoon de volgende keer bij ons in Hilversum langskomen. Kom je hier aan de microfoon als dat helpt, hè?
2: Ah, ik heb naar mensen reacties gezien.
0: Ja.
2: Dus, laat hem Mo naar binnen komen bij je studio, ja.
0: Nou, maar we willen niks liever, Mo. Kom lekker hierheen de volgende keer.
2: Ja, dat zou mooi zijn. En dan moet ik wel vrije tijd aan. Maar ik ben ontzettend druk. Vanaf 8 uur, 9 uur ben ik druk bezig. Tot hier of 11 of 6 uur.
1: Ja, het is de vraag of je tijd hebt.
2: Ja, ik ben ontzettend druk.
0: Ja, dat snap ik.
2: Middel 300 kilometer per dag. Dus ontzettend veel.
0: Maar joh, als het jou een keer uitkomt, dan ben je van harte welkom, Mo. Wij maken wel plek voor je. Daar gaat het niet om.
2: Daar gaan we het bespreken wel, hoor.
0: Mo, hoe gaat het met de dieren? Want heb jij weer een nieuwe in het assortiment?
2: Ja, ik heb wel een aantal. Misschien kan ik je nadoen. Kijk eens wat er leuk is. Ik ga niet noemen wie. Maar laten mensen geen luisteren. Laten we nog iedere genoemde geluidje even cijfer geven. Of bijvoorbeeld zelf raden. Dat is wel positief voor jullie TikTok-lijntje.
0: Ja.
1: Je hebt een social media plan is wat zich nu uitvouwt.
2: Ja, sorry. Ja, jullie hebben
1: we willen ons goed aan de regels houden. Mogen wij wel raden of moeten wij gewoon zo het in ontvangst nemen en dan laten we het?
2: Nou, de mensen gaan zelf aangeven, ja.
1: De mensen gaan aangeven.
0: Oké, dus ik hoor het al, Mo. Wij moeten gewoon ons er even niet mee bemoeien.
1: Nee, we moeten gewoon Mo laten gaan. Oké. Okay.
0: Helemaal goed, Mo. Het podium is voor jou, Mo.
2: Ja.
0: Oké. Ja, ik weet het, maar ik durf niks te zeggen.
1: Nee, ik ook niet zeggen.
0: Nee, ja. Oké, die is binnen. Oké.
3: Oh,
1: die is goed!
3: Die is goed!
0: Hij is goed. Ja, die is goed, Mo.
1: Ja.
0: Lekker zeg.
1: En hij veranderde volgens mij van geslacht. Ja, top.
2: Even slokje.
1: Even slokje, ja, snap ik.
0: Ja,
1: ja, dat is goed.
0: Even opladen, hè?
1: Ja, dus even.
2: Dat droogt hij allemaal uit, hè?
1: Nou, ja, nee, precies. Tuurlijk. Deze kwam van diep ook, dus.
2: Dat is hem, en...
1: Sorry, ik...
0: Hij twijfelt bij deze. Op het laatste deze twijfel ik. Maar dat geeft niet. Mensen kunnen raden. Dat is leuk. Dat is leuk voor TikTok.
1: Ja, dat is leuk. Ja,
2: ja. Ja, leuk voor TikTok en, namelijk.
0: Heb je er nog een, Mo?
2: Even kijken. Ja.
0: Wat is...
2: Ja.
0: Jawel hoor.
3: Oh, Mo.
0: Mag ik een groot applaus voor Mo?
2: Volgende keer gaan we nog weer dit doen.
0: En dan kom je lekker in Hilversum, Mo. Is dat afgesproken?
2: Doen we dat.
0: Doei.

0: De pauza in de middagshow van 538. En Magnetic.
1: Kijk het WK voetbal op een gloednieuwe tv. Bel nu 0909-30538.
2: Ja, je moet beller nummer 538 worden. Wees er snel bij.
0: Is die tv voor jou 55 inch groot? Nu bellen. Heel veel succes. Evanescence.

0: Taylor Swift hier in de middagshow van 538. Astrid?
1: Ja, en dat ben ik.
0: Hey, ze zeggen dat de grootte niet uitmaakt. Ben je het daarmee eens?
1: Soms wel, soms niet.
2: Juist.
0: Is dat het goede antwoord? Ik weet niet wat het antwoord is.
2: Het is echt het goede antwoord. Ja, ja. Het is perfecter kan niet.
0: Het is ook wat je ermee doet, toch?
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Want hoe groot is hier jouw tv?
1: Binnen is mijn tv behoorlijk groot. Alleen we missen nog een tv voor onder de veranda om heerlijk in die zomerse temperaturen naar het WK voetbal te kunnen kijken.
0: Wat maar goed. Jij hebt het voor elkaar, Astrid. Jij wil gewoon lekker buiten tv kijken.
2: Eigenlijk heb je al een grote, maar je vindt het gedoe
1: zeker.
2: Om hem buiten op te moeten hangen.
1: Ja, tuurlijk. Dat ding is te groot om naar buiten te slepen iedere keer. Hè?
2: Dus je vraagt gewoon om een andere grote.
1: Nou ja, als ik nu in de uitzending ben en mag hopen dat ik gewonnen heb, dan hoop ik dat ik de familie heel erg blij kan gaan maken.
0: Lieve Astrid, je bent beller 538. Gefeliciteerd! Een televisie voor onder de veranda.
2: Ja, wat goed.
0: Je wint een 55-inch tv. Je krijgt ook een 538 voetbal bij. We doen er ook een WK-schemaatje bij van de middagshow. Wow. En de prijs die wordt verzorgd door Hisense.
1: Nou, dankjewel Hisense en Radio 538. Geweldig.
0: Voor lekker buiten kijken.
2: Heerlijk. Gelijk heeft ze.
0: Ik wil ook bij Astrid kijken.
2: Ik ook.
0: Nou goed. Het is bijna 5:30, Iris. We hebben het nieuws zo meteen. Wat heb je mee voor ons?
3: Ja, hoeveel mensen dus open zijn over hoeveel ze verdienen.
4: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
5: Er komt een man die komt bij de dokter en zegt: ik ben helemaal gesloopt. Ik ben doodmoe. Hij zegt: ja, voor jouw leeftijd, als je bent een hartstikke jongen, dat kent toch niet? Heb je dat met de seks ook? Hij zegt: nee, dokter, hij zegt, dat is geen probleem. Hij zegt: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hij zegt: ja, maar dat is dan logisch. Hij zegt: als je even begint met maandag en dinsdag geen seks te hebben. Hij zegt: dokter, hoe is dat dan mogelijk? Het is de enige twee dagen dat ik thuis ben.
4: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer bij Radio 538.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
9: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
13: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal.
8: Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
16: Yes! Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de
17: score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
15: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
16: Yes!
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
20: Zo klinkt de mooiere toekomst. De kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
21: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
20: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
23: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
24: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
25: Kippie.
26: Stoepkrijten, tikkertje. Buitenspelen is gewoon het allerleukste.
27: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
26: Dus kom op, naar buiten.
27: Univé, daar plukt u de vruchten van.
28: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: 50 jaar weerbericht. Buien met kans op hagel en onweer. Er is tot 9 uur vanavond een code geel. Later vanavond en vannacht droog. Is het rond de 10 graden. En dan morgen af en toe zon.

0: Amsterdam bij 13.4. Nog eentje op de A1, maar dan tussen Hengelo en Deventer bij 131.1. Op de A7 Bolsward ten Oever bij 64.5. En op de A15 van Rotterdam richting de Maasvlakte bij 35.9. De A16 tussen de grens met België en Breda bij 72.0. A31 Harlek en Leeuwarden bij 31.4. En nog eentje op de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61.7.
1: Het is 6:03. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedemiddag. De Tweede Kamer krijgt iets te zeggen over hoeveel je gaat betalen als het druk is op het stroomnet. Bedrijven willen dat je dan meer gaat betalen, maar de Kamer vindt dat niet eerlijk voor mensen met een warmtepomp. Er geldt inderdaad code geel vanwege pittige buien met kans op onweer, harde wind en hagel. En in Bokstel in Brabant is een dode gevallen tijdens zo'n bui. Een boom viel op een bestelbus en de bestuurder is overleden. Het Nederlands elftal is in New York op het vliegtuig gestapt. Om 8:00 onze tijd vanavond komen ze aan in Kansas City, waar hun trainingskamp is, dit WK.
1: Ze doen dan moeten ze nog wel even doen, trainen?
2: Ja.
1: Ja, toch?
2: Nou, ze doen dan direct ook nog even een besloten training, hoor. Waar Geert Truida dan ook bij aan zal sluiten. Hij werd gisteren alsnog opgeroepen om Jurriën Timmer te vervangen. In het vliegtuig had Tijani Reinders ook even de tijd om leuk nieuws te delen op Instagram. Hij en zijn vrouw Marina kondigden net aan dat hun zoontje Xavien een broertje of zusje krijgt.
1: Wat leuk! Zo leuk.
2: Ja,
1: wat
2: goed. Hele babyboom is het in de Nederlandse elftal, want ook Jan-Paul van Hekken en Cody Gakpo kondigden eerder al aan weer vader te worden. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten blijft de horeca langer open wanneer Oranje op het WK speelt. Ze heeft Koninklijke Horeca Nederland uitgezocht. Omdat Oranje alle groepswedstrijden in Amerika speelt, zitten we natuurlijk met een tijdsverschil. Zo begint de wedstrijd tegen Tunesië om 1:00 s'nachts. Paul Leeuw die stopt met Ranking the Stars, dat zegt hij tegen de Telegraaf. De kijkcijfers vielen tegen na de comeback en dus is er blijkbaar geen behoefte meer aan, zegt hij. Hij wil ook andere programma's gaan maken. En de meeste werknemers hebben echt geen idee wat hun collega's verdienen. Er heerst nog een flink taboe op praten over salaris. Dat heeft een carrièreplatform uitgezocht.
1: Ja. Het kent natuurlijk ook geen winnaars.
2: Nee.
1: Er is altijd een verliezer. Dus het is kut als jij meer verdient, toch? Ja, is wel leuk, maar dat is vervelend. Ja,
3: want Nee. Het kent wel winnaars.
1: Wie dan?
3: Nou, degene die denkt, ik word zwaar onderbetaald en je hebt dat vermoeden. En
1: maar dan ben je bevestigd. Toch een verliezer als je te weinig betaald krijgt?
3: Ja, maar dan kan je dat toch recht trekken daarna.
1: Dan gaat de baas zeggen, oh, sorry.
3: Nee, die zegt hartstikke
1: Sorry.
4: Ik had jou meer moeten betalen. Wat,
1: alsof ja, de baas weet dat toch al?
3: Ja, dat klopt, alleen die kwam er lekker mee weg. En dat is nu niet meer het geval. Maar goed, voor degene die heel veel verdient, dat is inderdaad niet fijn.
2: 4 op de 10 heeft echt geen idee wat hun directe collega verdient. En per 1 januari gaat er ook een nieuwe wet in. Dan worden werkgevers namelijk verplicht om duidelijkheid te geven over salarissen. En ook mogen ze dan niet meer vragen naar wat je eerder hebt verdiend, bijvoorbeeld op een andere werkplek.
1: Maar daar moet je altijd een beetje bij liggen, ja, natuurlijk.
4: Sowieso. Ja.
1: Het is altijd ietsje hoger geweest.
3: Kijk, het hele spel wordt wel minder leuk.
1: Vind je het een leuk spel?
3: Vind je het niet een leuk spel?
1: Dat onderhandelen over je salaris?
3: Ja?
1: Nou, dan mag jij. Ik zeg het nu. Doe maar niet. Ik wilde zeggen, dat doe jij het de volgende keer voor mij. Dan ga ik alleen maar.

0: David Guetta, 7 minuten tijd in de middagshow van 538.
1: Soms kan je naar je partner kijken en denken, zo, dat wist ik nog niet van jou. Bijvoorbeeld dat hij of zij heel erg fan is van iets of iemand.
0: Ja, mijn ouders hebben vrienden. Hij is gek van Tina Turner. Ja, en dat is voor hem prima, maar voor haar is het lastig.
1: Want?
0: Nou ja, omdat hij een speciale Tina Turner kamer heeft.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja. En ook de hele dag die muziek luistert.
2: Ach, dan ben je op een gegeven moment wel een beetje klaar mee natuurlijk.
0: Ja, ja, ja, ja. Kijk, maar... en 40 jaar geleden was dat oké, okay, maar toch Tina Turner. Maar
2: hij is laat.
0: Hij is laat, ja.
2: Het houdt lang aan.
1: Maar dat begint waarschijnlijk dat je elkaar leert kennen en dat je dan begint te praten. Ja, ik vind Taylor Swift bijvoorbeeld wel heel erg leuk. En dat je dan erachter komt dat hij echt mega fan is. Of zij.
0: Ja. We willen jou eigenlijk vragen, heb jij een partner die ergens mega fan van is? En wat voor jou ook lastig is.
1: Ja, dus dat je denkt, je bent wel fanatiek.
0: Ja,
1: fanatiek.
0: Ja, jij komt duidelijk op plek 2 in de relatie. Ja. Als jij zo'n partner hebt die ergens onwijze fan van is, maar echt gewoon een dedicated fan.
1: Ja.
0: Dus gewoon een gestoorde fan. Heb jij
1: een gestoorde fan
0: als partner? Oh, ja, wow. We zoeken wel de extreme, toch?
1: Ja. Ja, dat klinkt wel heel heftig, Frank. Gestoorde fan.
0: Ja, maar er zijn er veel van.
1: Nee, maar die denk echt aan stalking en zo. Nee. Ik wil gewoon...
0: Nou, die mag wel bellen. Toch?
1: Ja.
0: Bel eventjes in, want dan gaan we alle verhalen verzamelen. 0909-3000-538. Dus heb jij een partner die ergens gestoord fan van is?
1: Okay. Ja.
0: Ja. Je mag het ook even laten weten in de 538-app. Dan kunnen we alles verzamelen en dan kunnen we je straks allemaal laten horen. Dus...
1: Ik ben echt zo benieuwd naar deze verhalen. Want
0: ik ook. Heb jij een partner die echt gewoon gestoord

0: Disturbed en The Sound of Silence op 538 in de middagshow, waar wij alle verhalen gaan verzamelen.
1: Ja, want waar is jouw vriend of vriendin nou helemaal fan van?
0: Gestoord
1: fan. Heel fanatiek mee bezig.
0: 0909-3000-538. Harmien?
2: Ja,
0: hallo? Waar is jouw partner nou echt gestoord fan van?
2: Ja, van dat fossiel bij Voetbal Insight. Johan Derksen.
0: En waar blijkt dat uit?
2: Zeg je?
0: Waar zie je dat aan?
2: Waar zie je dat aan? Nou, dat het iedere avond op tv moet. Dat dan onze avond gaat scheiden, want hij gaat dat kijken. En ik kan er niet naar kijken en ik kan er niet naar luisteren.
1: Maar hij is specifiek Johan dus.
2: Oh, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk.
0: Maar is hij ook al aan de, wat is het, aan de blues begonnen en laat hij zijn snor staan?
2: Nee, dat niet. Hou op, zeg. Dat is wel echt het dieptepunt. Ik vind dat we wel een dieptepunt hebben bereikt met iedere avond die man op tv. Dus ik vind het goed zo.
0: Maar heb je er wel eens een lekkere ruzie ook over gehad, thuis?
2: Nee, die man is mijn energie niet waard.
0: Oké, okay, ik heb eigenlijk ruzie met je partner, hè?
2: Ja, nee. Maar ik ga... Nee. Okay. Nee, zo erg is het nog niet.
0: Sterkte thuis met de Johan Derksen verslaving.
3: Ja.
0: Mike!
4: Ja?
0: Waar is jouw partner bizar groot gestoord fan van?
4: Nou, die van mij is ongelooflijk fan van Vinted.
0: Oh!
1: Waar je alles op kan verkopen en zo, en kopen.
4: Ja, inderdaad. Nou, vooral verkopen.
1: Oh, maar dat is op zich goed, van de ruimte op.
4: Ja, dat zeker. Het ruimt lekker op en ze verdient misschien nog wel een klein beetje bij. Alleen ze zit continu op de telefoon natuurlijk om Vinted te beantwoorden.
0: Je komt op nummer 2, hè, Mike?
1: Ja.
4: Ja, dat wel.
0: Sterkte, Mike. Sandy?
5: Ja?
0: Waar is jouw partner gestoord fan van?
5: Hij is het gestoord fan van The Who.
0: Ach. Oh, dat is, neem even mee. Dat is een tijdje geleden,
3: 70's, denk ik.
0: Ja.
5: Ja, dat is een Britse rockband. Eind jaren 60, denk ik.
0: Oké. Okay,
1: en wat is je vriend? Maar,
5: 57?
1: Oh ja, 57, oké.
5: Okay. Maar ze treden nog steeds op, hè. We zijn 2 jaar geleden nog naar die oude mannen ver in de 70 in Londen geweest.
0: Oh, jij moet mee, Sandy, natuurlijk. Waar merk je het allemaal aan?
5: Ja, we hebben de Tommy Flipperkast, Tommy de Rock Opera Flipperkast in huis staan. We hebben de gesigneerde LP en hij loopt in t-shirtjes rond met de hoed erop. Zo erg dat nou ook onze zoons een beetje geïndoctrineerd zijn.
1: Oh,
5: en
1: gaat door.
0: Hey, het gaat naar de volgende generatie.
1: Lucky you, Sandy.
0: Succes. Bart, je bent de laatste.
6: Hey, goeiedag.
0: Hey, waar is jouw partner gestoord fan van?
6: Die was helemaal gestoord fan van D-Brace.
1: Wat is dat? Wie
0: is dat ook weer, D-Brace?
6: Ja, dat is zo'n boyband of zo.
0: Ja, Be Brave bedoel je?
6: Ja.
0: Be Brave. Oh, jee.
6: Ja, ik voel altijd een beetje, ik noem dat altijd, maar je mag het bijna niet zeggen, maar een beetje Be Bullshit. Nou, ik weer helemaal over de dam. Maar die was er zo gek mee, dat heel de kamer hing vol met posters. Dat was een beetje een begin van onze relatie. Heel de kamer hing vol met posters, rugtassen, kleding.
1: Zo.
6: Ja, de kleding heeft ze nog steeds.
0: Oh, jee.
6: Ja.
0: En wist jij dit voordat je aan de relatie begon, Bart?
6: Nee, dat had ze heel lang verborgen gehouden. Nee, dat heeft niet lang geduurd, hoor.
1: Maar het lijkt me heel heftig als je in zo'n kamer met al die posters...
0: Ja, maar weet je zeker dat ze niet nog stiekem ergens heeft?
1: Dat weet ik wel zeker.
6: Ja, ze heeft nog wel truien en nog wel een of andere dingen leggen, hè?
1: Ze heeft wel meer in de relatie. Geloof mij, Bart, er is nog steeds meer.
6: Er is nog...
0: Dank voor het inbellen, Bart.
6: Yep.
0: Hey. 538, de middagshow en Kensington.

0: Het nieuws komt eraan zo meteen met Iris. Iris, wat heb jij mee voor ons?
1: Hoe Dick Advocaat toeleeft naar de eerste WK-wedstrijd.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met Oud Internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister deze week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Hola, collega.
17: Hey.
16: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
17: Mark?
16: En die prijzen.
17: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
16: Oeh, ja.
18: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
20: Kan het ook sneller?
19: Ondernemers pakken meteen door.
20: Ik voel dat doorpakken niet.
19: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
20: Sneller!
21: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
22: Lineker! Ja, Gary Lineker!
21: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
23: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
24: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
23: Lekker hoor.
24: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
23: Boeie.
24: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
23: Zoé.
24: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
23: Yes.
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Hamster!
0: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: 538
25: Nieuws.
4: 6 uur.
25: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het kabinet moet met een alternatief komen voor de solderingsregeling. Vanaf volgend jaar kunnen mensen met zonnepanelen opgewekte stroom niet meer verrekenen met de energie die ze nodig hebben als de zon niet schijnt. Maar de Tweede Kamer is bang dat niemand dan meer zonnepanelen wil. En dat is juist goed voor het klimaat. Een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Veendam blijft waarschijnlijk langer open om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Die opvang is er al 2 jaar en het plan is om dat nog eens met 2 jaar te verlengen. De buurt heeft er al een brief over gehad. In Boksel is door het noodweer een dode gevallen, dat meldt Omroep Brabant. Een boom viel om en kwam neer op een bestelbus. De bestuurder raakte bekneld en is overleden. In het hele land wordt gewaarschuwd voor noodweer. Er geldt code geel. En het Nederlandse elftal komt aan op een trainingskamp in Kansas City vanavond. Maar Dick Advocaat is met zijn elftal van Curaçao al druk aan het trainen. En dat doen zij in Florida. Advocaat weet dat de eerste WK-wedstrijd meteen een pittige gaat worden. Ze moeten zondag namelijk tegen de duidelijke favoriet uit hun groep, Duitsland. Een groot voetballand, zegt de advocaat. Krijg je nog het weer? De buien trekken vanavond richting het oosten. Vannacht is het dan droog en rond de 10 graden. Morgen af en toe zon, maar later op de dag weer buien met kans op onweer, hagel en een harde wind. Het wordt 17 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje.
26: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
27: Er staan nog 27 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de Martinus Nijhofbrug, 33 minuten. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven staat voor Leen der Heide, 28 minuten, komt door een vrachtwagen met pech. En op de A73 tussen Maasbracht en Nijmegen staat een file voor Linnen van 28 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 13.4. Op de A2 tussen Maastricht en Egmond 224.6. Op de A13 niet precies vermeld waar, maar het is bij 5.3 hectometerpaaltje daar. En op de A15 Rotterdam Maasvlakte bij 35.9. De laatste op de A16 Dordrecht Breda bij 59.6.
28: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
29: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
28: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter.
2: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: vraag je: zou jij het leuk vinden om met ons voetbal te kijken in de Oranjekroeg?
1: En het antwoord is natuurlijk ja.
0: Ja,
1: want het is gezellig, grote schermen.
0: Ja. Het gaat om de wedstrijd tegen Zweden. We hebben een Oranjekroeg helemaal gemaakt zoals wij dat leuk vinden. Dus we hebben grote schermen. Dus veel te drinken. Veel te eten.
1: Ja.
0: Tenzij je naast jou zit, dan moet je snel zijn.
1: Ja, dan moet je snel zijn. Moet je heel rap zijn, ja.
0: We gaan met internationals kijken. Maduro is erbij. Oh, ja. Van Stekelenburg. Ja. Maarten Stekelenburg is erbij. Wouter Kroes die komt optreden. En had ik al gezegd dat we heel veel te eten en te drinken hebben.
1: En wij zijn er af en toe bij om wat er doorheen te schreeuwen.
0: Ja, nou, ik denk vooral dat we heel veel bier en kaas gaan halen voor iedereen.
1: En aan het rondbrengen zijn.
0: Ik denk dat we aan het werk worden gezet. Ja, en gelijk heeft iedereen ook.
1: Ja. We zoeken mensen die het leuk vinden om daarbij te zijn. En die daarbij willen zijn met drie vrienden.
0: Ja.
1: En een hele gezellige avond van willen maken.
0: Dan gaan we Nederland Zweden kijken samen in onze Oranje Kroeg. We gaan natuurlijk wel eerst een WK-quizje met je spelen.
1: Nee, ja, je krijgt ze niet zomaar.
0: Nee, we willen wel weten dat je iets kan en dat je iets weet van voetbal.
1: Ja, wil je nou meedoen, moet je even je naam sturen met Kroeg erbij.
0: Huppakee, in de 538-app. Dus even Oranje Kroeg en je naam in een berichtje in de 538-app. En dan gaan we zometeen de WK-quiz met jou spelen en gaan we samen voetbal kijken.

0: Island, On the Way to Heaven, Phil Collins in de middagshow.
1: De 538 Oranje Kroeg.
0: En van Phil Collins gaan we naar Colin.
2: Hey.
0: Leuk. Colin.
3: Hallo.
0: Hey, wil je met ons voetbal kijken in de Oranje Kroeg?
3: Ja, lijkt me superleuk.
0: Ah, gezellig man. Moet je even goed luisteren naar dit fragmentje.
3: Yes.
2: Oh. Yay!
0: Die weet ik. Nee, dat is niet het goede fragmentje, maar dat zou je niet ontgaan zijn. Ik zoek deze.
4: Als Krul hem maar pakt. Nou, Krul gaat hem pakken, ik weet het zeker. Daar gaat hij. Oemanja, Oemanja, Krul!
5: Ja!
4: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Hij heeft hem! Tim Krul, ik hou van je!
5: Ongelooflijk!
4: Oh, wat is dit goed! En weer Jack, weer een beslissing van Van Gaal. Weer een beslissing die Louis van Gaal heeft genomen, die goed uitpakt.
1: De 538 Oranje Kroeg.
0: Goed. Colin?
3: Ja?
0: Arjen heeft er een vraag bij. Als je hem goed hebt, mag je naar de Oranje Kroeg met vrienden.
3: Yes.
2: En dan win je ook nog een borrelpakket, dus heerlijk. Heb je hem niet goed, win je alsnog dat borrelpakket. Komt-ie.
3: Ja, superleuk.
0: Dus je wint eigenlijk sowieso?
2: Je wint sowieso.
3: Nooit, ja, dat is top.
2: Nooit met lege handen. Maar de vraag is, Oranje die won de kwartfinale van het WK 2014 van Costa Rica door de wissel van de eeuw. Louis van Gaal verving Jasper Cillessen vlak voor de penalty-serie voor Tim Krul. Hoe spel je Cillessen?
0: Oh.
2: Kom maar.
3: C-I-L-L-E-S-E-N.
0: Is niet goed.
2: Jammer, Colin. Ja, hij krijgt wel een Old Amsterdam borrelpakket. Gaan we naar de volgende.
0: Dankjewel. Koen.
6: Goeiedag.
0: Weet jij het? Hoe spel je Cillessen?
6: C-I-L-E-S-S-E-N.
2: Nee, helaas.
6: Jammer, joh.
0: Hoi, Basso. Jari.
7: Hoi, goeiedag.
0: Cillessen, hoe schrijf je het?
7: C-I-L-L-E-S-S-E-N.
0: Oh, is goed. Wat een klote vragen zijn dit.
2: Enorm.
0: Ja, maar je hebt het goed gedaan, Jari.
7: Oh, heerlijk.
0: Dat betekent dat jij een compleet verzorgde WK-avond voor jou en drie vrienden in de Oranje Kroeg voor de wedstrijd Nederland-Zweden en een borrelpakket wint. Ja, lekker. En deze prijs die wordt verzorgd door Old Amsterdam. En zoals Arjen al zei, Colin en Koen, die krijgen ook een pakketje.
7: Ja, helemaal goed.
2: Maar we zien jou in de kroeg.
7: Ja, doen we.
0: Gezellig man, tot dan.
7: Tot dan, hoi.
0: BB Rexha nu, in de middagshow met Faithless, New Religion.

0: zeker nog een WK-schema.
1: Nee. Ik stuur letterlijk de laatste. Ik dacht net, vinkje. Allemaal gehad.
0: Ik heb hier echt... Nou, 2 uur van kunnen genieten.
1: Ja.
0: Dat, we deden net natuurlijk een oproepje 2 uur geleden van joh, als jij een WK-schema wil, we hebben een middagshow WK-schema, dan zie je precies wanneer wie voetbalt.
1: En dat is te downloaden via www.538.nl/WK-schema.
0: Maar hoe leuk als je gewoon even je e-mailadres opstuurt, dat eigen persoonlijk jou dat schema op kan sturen. Nou, daar is ze druk mee geweest.
1: Ja, want sommigen
0: het hele bedrijf
1: ontvangen,
0: trouwens.
1: Ja. Ja, sommigen hebben het misschien 2 keer ontvangen, maar ja, oké, dan heb je het. En sommigen zitten het misschien in de spam.
0: Ja.
1: En sommigen heb ik misschien gemist, dus dan moet je nog een keer.
0: Maar ik zie net de laatste mail eruit gaan.
1: De laatste,
0: dus
1: er
0: kan weer, joh, als er mensen hem nog nodig hebben, het WK-schema, geef door. Iron, die mailt hem hoogst persoonlijk even op naar je. Stuurt hem op naar je. Ja. Daarover gesproken, die WK-shirtjes.
1: Hey. Die zo duur
0: die zo
1: zijn.
0: Duur zijn.
2: Zo.
0: Ah,
2: daar moet je eigenlijk voetballer voor zijn om te kunnen kopen.
0: Maar echt, ja.
2: Ja, maar echt duur.
0: Die kun je winnen op de TikTok van de 538-middagshow. Dus check dat nog eventjes.
1: Ja.
0: Kleine tip. Zometeen betrapt op een scheef om 6:15. Eentje die je niet mag missen, want dat is een verhaal van Lulo. Je weet niet waar je hoort. En het nieuws van 6:30, Iris, komt eraan. Wat heb je mee?
3: Hoeveel vertrouwen we na gisteravond nog hebben in het Nederlands elftal?
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
5: Kenneth Smit.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
7: 538 Festival Onderdag.
8: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo en deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
9: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Yeah. Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
9: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: Help! GWC!
17: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moesten we dat poep mengen? Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: Wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
24: Kick it to the tribes.
25: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
26: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
27: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
28: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: weer met kans op hagel en onweer. Er is ook een code geel in Nederland tot 9 uur vanavond. Later vannacht droog en rond de 10 graden. Morgen af en toe zon, later op de dag weer wat pittige buien. En morgen is het zo'n 17 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
1: Er staan nog 6 files en de langste staan nu op de A2 Utrecht en Bos voor Waardenburg, 37 minuten. Op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Leendeheide, 21 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Gorkum, een kwartier. Flitsers op de A1 richting Amsterdam, daar staan ze bij 13,4. Op de A2 Maastricht-Echt bij 224,6. Op de A7 Amsterdam-Den Oever bij 17,6. En op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij 35,9. De laatste op de A16 Dordrecht-Breda bij 52,2.
0: Het is 2 minuten over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedenavond. Het luchtalarm blijft bestaan. Er waren plannen om duizenden palen met sirenes weg te doen, omdat er geen geld was om ze te moderniseren. Maar het ministerie van Defensie gaat mee betalen.
14: Maar het is een systeem wat je nodig hebt als alles plat ligt voor de rest. Dan kan je het
0: doen. Prima dan, maar zullen we dan dat testen elke maand stoppen? Want dat slaat nergens op.
14: Nee. Dan weet ik weer waar ik ben in de tijd. En dan is het weer een viering van een nieuwe maand. Ja, nee.
1: Nou, voor jou is het gewoon om te merken dat je ergens te laat bent.
14: Waarschijnlijk.
0: Oh, is dat 12 uur? Is dat 12 uur?
2: Jongeren zijn steeds meer geld kwijt aan een autoverzekering. Tieners moeten er inmiddels bijna €3000 per jaar voor neertellen. Dat is bijna €400 meer dan vorig jaar. En 4 keer zoveel als hun ouders. Het komt omdat ze nog geen schadevrije jaren hebben. De topscheidsrechter uit Somalië die zou fluiten op het WK en werd geweigerd aan de grens in Amerika baalt enorm. Ja. Hij zegt tegen Amerikaanse media dat hij de juiste papieren bij zich had en dat er dus geen reden was om hem te weigeren. Het was de grootste droom van mijn leven om naar het WK te gaan, zegt hij.
1: Maar hoe kunnen ze dit dan niet nu alsnog regelen? Dit is een scheidsrechter die is aangesteld. Die heeft wel, ja. Hoezo? Dit slaat toch helemaal nergens op?
0: Maar kan de bond niks regelen?
14: Maar eerdere berichten was, ik las dat zo, toen dacht ik, wat sneu voor zo iemand als dat je droom is. En toen las je echt zo, hij heeft zich erbij neergelegd. Dat vindt het jammer, hij wenst de rest heel veel succes.
1: Maar dit moet zo'n infantino te regelen.
14: Ja, maar nu is hij heel erg teleurgesteld. Dus dan moet er wel iets gebeuren, ja.
2: Ja. Oranje is, as we speak, onderweg naar Kansas City. Het Nederlands elftal gaat inchecken in hun hotel daar, wat hun thuisbasis wordt, dit WK. Meteen daarna is er dan een besloten training waar ook Geert Truijden bij aan zal sluiten. Hij werd gisteren door de bond.
14: Andere berichten was, ik las dat zo, toen dacht ik, wat sneu voor zo iemand als dat je droom is. En toen las je echt zo, hij heeft zich erbij neergelegd. Dat vindt het jammer, hij wenst de rest heel veel succes.
1: Maar dit moet zo'n infantino te regelen.
14: Ja, maar nu is hij heel erg teleurgesteld. Dus dan moet er wel iets gebeuren, ja.
2: Ja. Oranje is, as we speak, onderweg naar Kansas City. Het Nederlands elftal gaat inchecken in hun hotel daar, wat hun

0: poging doen om het WK van volgend jaar te halen. Ze moeten winnen in de kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Die wordt gespeeld in Almelo. En ze moeten ook hopen op gelijkspel tussen Frankrijk en Ierland. De koning biedt vanavond een staatsbanket aan in Paleis op de Dam aan bondspresident van Duitsland. Die is op staatsbezoek in ons land deze week. Maxima, Amalia en Constantijn zijn er ook bij. Tijdens het eten zullen ze het vast ook even hebben over die eerste WK-wedstrijd van Duitsland. Die spelen ze namelijk zondag tegen Curaçao. Het vertrouwen in het Nederlands elftal heeft een deuk opgelopen na de wedstrijd tegen Oezbekistan. Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat bij meer dan 3/4 van de Nederlanders het vertrouwen minder is geworden na gisteravond.
1: Ook logisch natuurlijk.
0: Ja. Hoe ver we komen? Nou, de meeste mensen denken dat we niet verder komen dan de 16e finales.
2: Nee, we gaan zo verrast worden zondag, let maar op.
1: Ja, ik hoop.
2: En dan is het voor het Eggy.
1: Dit is een plan van Koeman.
2: Nee, maar dit zijn ook professionals, joh. Die gaan niet alles geven, weet je wel. Die staan er op zo'n veldje zonder publiek, weet je wel. In New York, waar gewoon de auto's langs razen.
1: Ik kan me wel voorstellen, als jij de Champions League hebt gespeeld, je hebt het hele jaar de Premier League gespeeld tegen de allerbeste voetballers. En je moet dan inderdaad op zo'n middagje in de hitte in New York gaan voetballen, dat je geen zin hebt.
2: En weet je wat Hollands is? Dat we
3: jij dacht, ze hebben geen zin. Dat was het.
1: Ik denk dat ze hier, dat die gasten willen tegen Japan voetballen. Dan
2: tuurlijk.
1: Vol bovenop, maar die hebben daar toch geen zin in.
0: Nou, 7% denkt dat we gewoon wereldkampioen worden.
2: Daar hoor ik bij. Eerst dank.
0: Graag gedaan.

0: Leske is om 5:38 in de middagshow. Het is 7:15.
1: Dus is het hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Lulu!
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, wat leuk dat jij je verhaal wil doen hier bij Betrapt op een Scheve.
2: Ja, zeker. Super spannend, maar zeker.
0: Want jij hebt wel eens iemand goed betrapt op vreemd gaan.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: Oh, we hangen aan je lippen.
2: Oké, ben je ready?
0: Ja. Ready!
2: Oké, ik heb 2 jaar lang een relatie gehad met mijn eerste liefde. En daar heb ik ook mee samengewoond. Ik heb ontzettend veel van deze man gehouden. Maar in het begin ging de relatie heel goed. Maar op een gegeven moment, ja, ik was gewoon niet echt gelukkig meer. En mijn beste vriendin, die was er echt voor mij in die periode. En die heeft mij heel erg goed geadviseerd en ja, inzicht gegeven over dat dit voor mij niet meer iets is wat ik kon volhouden. Dus met heel veel verdriet heb ik toen besloten om de relatie met mijn ex-vriend te beëindigen. En gelukkig had ik mijn beste vriendin in die periode. Ook al was zij zelf ook zwanger geraakt in die periode. Zij was gewoon echt de rock voor me. Ze was er voor mij, ze deed alles voor mij. En ze luisterde naar me en al mijn verdriet, dat kon ik bij haar loslaten. Dus dat was echt heel erg fijn. En ik denk dat we 8 maanden verder zijn in het verhaal. En ik ben op een feestje en we hebben dezelfde vriendengroep. Alleen zij was er zelf die avond dus niet bij. En ik zit buiten en ik heb het met een vriend over mijn beste vriendin. Over ja, hoe geweldig ze mij heeft geholpen in deze periode in mijn leven. En hoe belangrijk zij voor mij is. En dat ik door het vuur zou gaan voor haar. En deze vriend die kijkt me aan en die zegt, maar hoe heb je het haar ooit vergeven? En meteen daarna slaat hij zijn handen op zijn mond. En ik wist meteen genoeg. En vanuit daar bleek dus
0: ook het kindje?
2: Mijn hele ja, als je blijft luisteren, inderdaad, dat klopt. Mijn hele vriendengroep is hier vanaf.
1: Oh nee.
2: Hebben het me nooit verteld. Maar mijn beste vriendin is gewoon vrijwel meteen nadat ik het heb uitgemaakt met mijn eerste liefde, terwijl ik het bij haar dus aan het uithuilen was over hem, heeft ze gewoon heel veel seks met hem gehad. Niet eens met liefde of iets dergelijks, maar gewoon omdat het kon. En van hem is ze inderdaad ook zwanger geraakt. En ik wist dat ze zwanger was, maar tegen mij is ze gezegd dat het van iemand anders was. Maar dat bleek dus van hem. En ze wilde het ook houden, maar kreeg een miskraam. Dus ja, echt heel heftig.
0: Jezus.
1: Wat een verhaal dit, hè?
2: ja, echt. Dus,
0: maar toen jij hier achter kwam, hoe reageerde jij?
2: Ik ben helemaal in paniek. Ik heb me opgesloten op de wc op dat feest. Ik ben helemaal, ik was ontroostbaar. Maar ik denk dat dat wel maanden heeft geduurd. Wij zijn al beste vriendinnen sinds groep 3, hè. Dus zij noemde mijn moeder mama, ik noemde haar moeder mama. Oh. Dit is pijnlijker dan wat voor relatiebreuk dan ook. Dit was als een zus voor mij. En ik heb daar heel lang heel erg veel verdriet van gehad.
0: Deed zij dit allemaal met voorbedachte raden of niet?
2: Dat weet ik niet. En misschien wel, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat je zo slecht bent. Dat kan ik me echt niet voorstellen.
0: Heb je ooit een gesprek met haar gehad hierover?
2: Ik heb haar daarna nooit meer gesproken.
1: Oh, wat heftig. Ja. Als je iemand al zo lang kent en je hebt alles verwerkt.
2: En ook precies, en je hebt het over haar tijdens dat gesprek, hè, dat je gewoon zo dankbaar voor haar bent. Dan blijkt dat gewoon zo te zijn.
1: En als je dan, ik vraag me af, met terugwerkende kracht die gesprekken dan weer terughaalt, denk je dan, ze reageerde inderdaad een beetje.
2: Precies, absoluut. Ja, er zijn ook momenten geweest dat ze ineens bij mij wegging en even langzaam ging, want ik wist wel dat ze bevriend waren. Maar ik vertrouw haar, weet je wel. Ik heb dat nooit in mijn hoofd gehaald dat daar iets achter zat. En dan komen ze een paar uur later weer thuis bij mij, weet je wel. En dan achteraf, dan kan je alles ineens weer, dan klopt alles en kan je alle puzzelstukjes bij elkaar.
0: Maar Lulu, je wil haar toch confronteren en gewoon horen waarom, weet je wel? Waarom heb je me dit aangedaan?
2: Nee, ik heb het wel uiteindelijk met mijn ex heb ik het erover gehad. Maar de pijn die ik hier dan heb ervaren is zo heftig geweest.
0: Het is verraad op het hoogste niveau, hè, dit?
2: Ja,
0: wauw.
2: Ja.
0: Dus zijn ze nog samen of niet?
2: Nee, dat is het erge. Ze waren nooit.
1: Dat is gewoon puur een beetje lust.
2: Ja, belachelijk toch.
0: Lulu, echt met open mond naar je zitten luisteren.
1: Absoluut.
2: Ja, nou als Elisabeth dit hoort, doe je moeder de groetjes.

0: of Desire in de middagshow van 538.
1: En daar zit Floris.
0: Floris! Ja. Ik krijg een beetje pijn in mijn benen als ik dit nummer hoor, die Jonas Blue.
2: Wat dan?
0: Dit zit in, ik ga altijd spinnen in de sportschool. En daar heb je zo'n lesje met allemaal van die, dan draaien ze allemaal nummertjes. Dan moet je allemaal gekke oefeningen doen. En dit zit daar dan in. Het is al zo'n heel hard.
2: En jouw lichaam reageert daar gelijk op.
0: Ja.
1: Heb jij een man of een vrouw die de les geeft?
0: Wisselt. Oh. Morgenochtend een man en dan vrijdagmiddag een vrouw.
1: Okay.
2: Dan gaan ze zo heel gek gillen.
0: Nou, nee, dat valt wel mee.
2: Zo, dat vind ik
1: dat heftig. Dat is heftig, hè?
0: Come on, team!
2: Come on, team!
1: Nou, ik had eentje van een hoek bezig zien. Toen stond ik aan een van de apparaten trekken wat ik niet door had en niet hoe het werkte. Maar die was echt flesjes water over zich heen aan het gieten. Er gebeurde een hoop. Een
2: soort Wout Weghorst.
1: Ja, ja.
0: En maakt het dan uit of het een man of een vrouw is?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, maar misschien voor mij. Om les te volgen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar het is wisselend, dus ik ga niet.
2: Nou, Floris hoeft alleen maar een liedje te horen. Ja,
0: ik heb nu al hoe ik aan het erop zitten voor vandaag. Super.
2: Hey, gaan we hem opengooien?
0: Zeker. De hotline is open. Stuur je verzoekjes in via de app van 538. En

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Old Amsterdam. Met pit en karakter. En door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op te gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
6: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 35 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
10: Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
11: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
10: Dus kom op, naar buiten.
11: Univé, daar plukt u de vruchten van.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.

0: gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: 538 Nieuws. 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Iris Schut. Het kabinet moet zorgen dat het aantrekkelijk blijft om zonnepanelen te kopen. Dat vindt de Tweede Kamer. Eind dit jaar verdwijnt de salderingsregeling, waarmee je gebruikte stroom kunt verrekenen met zelf opgewekte energie. Voor het klimaat is het goed om iets anders te bedenken, zodat mensen zelf energie blijven opwekken. Er is ook een knoop doorgehakt in de discussie over de toekomst van het luchtalarm. En dat blijft. Het kabinet heeft geld gevonden om de palen met de sirenes te moderniseren. Ze kunnen straks ook waarschuwen bij drones. Het ministerie van Defensie gaat meebetalen. Maar het alarm op je telefoon blijft ook. Reinoud Oerlemans heeft de Media Oeuvre Award gekregen. Hij begon zijn tv-carrière in 1990 toen hij Arnie speelde in GTST. De jury heeft bewondering voor zijn uitzonderlijke ontwikkeling van televisiegezicht tot internationale mediabouwer. Hij is een voorbeeld voor generaties tv-makers, zeggen ze. En er wordt niets meer gespeeld op het tennistoernooi van Rosmalen. Meerdere wedstrijden werden vanmiddag stilgelegd toen het te hard begon te regenen. Waaronder ook die tussen de Nederlanders Stelling Griekspoor en Botik van de Zandschulp. Griekspoor stond met 2-0 voor en morgen gaan ze de partij afmaken. Krijg je nog het weer? De buien trekken weg. Vannacht is het droog en rond de 10 graden. Morgen af en toe zon, later op de dag dan weer pittige buien met kans op onweer, hagel en een harde wind. Het wordt een graad of 17. En tot zover het 538 nieuws.
7: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen nog momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A2. Utrecht Den Bosch bij Waardenburg 17 minuten. En verder op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leenderheide. De randweg N2 een kwartiertje. A27 de laatste. Utrecht-Breda bij Industrieterrein Avelingen, 5 minuten. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A1 naar de Amsterdam. Hectometerpaal 13,4. A2 Maastricht-Echt 224,6. En de A7 Amsterdam-Den Oever 17,6. A12 Ede-Maarn 104,6. En de A13 Rijswijk-Rotterdam 12,6. A15 Rotterdam-Maasvlakte 35,9. En de A16 Rotterdam-Dordrecht 21,4. Plaatsen we nu A32 Leeuwarden in de richting Heerenveen op de rem bij 61,7.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs ABB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ABB en gaan.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smin.
10: Boost yourself.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win
0: 538 en rij.

0: Aalhoorn, Drive Safe bij 538 Floris hier. Oké, waar heb je zin in? Wat wil je horen vanavond? De hotline is open, dus jij bepaalt wat er gedraaid wordt op 538. Pak de app van 538 erbij, rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En dan kun je je verzoekje even inspreken. Dat is wel zo leuk, dan kan ik je stem er even bij horen. Claudia, die stuurde al wat. Kom maar door.
1: Hi Floris, dit is Claudia. Ik zou graag horen This Is What It Feels Like van Armin van Buuren. Niks lekkerder dan na een hele dag hard werken nog eventjes lekker uitleven op dit nummer. Dank je.

0: Floris Molenaar.
1: Jury aan de telefoon.
2: Hey, goeie avond, Floris.
1: Goeie avond. Ben je nog een beetje aan het nagenieten van het afgelopen weekend?
2: Ja, absoluut. Ik voel hem nog zitten.
1: Ja, oké. Okay, maar is dat dan, zeg maar, dat je last hebt van nog een beetje brakheid? Of is het gewoon spierpijn die je nog hebt in je benen van dansen?
2: Nou, ik denk een combinatie van beide.
1: Oké, okay, wat heb je gedaan afgelopen weekend?
2: Ik ben met een hele goede vriend van mij bij het festival Thuis bij Snelle geweest.
1: Thuis bij Snelle? Ja, die heeft een eigen show. Dat heeft hij volgens mij voor het eerst gedaan een jaartje geleden. Of een jaar daarvoor zelfs. In het stadion van Go Ahead Eagles, weet ik nog. Maar het was nu ergens anders volgens mij, hè?
2: Ja, het was in Buslo, bij de recreatieplas in de buurt van Deventer.
1: Ja, maar oké, ja, Deventer, daar komt hij vandaan natuurlijk Snelle. Wat leuk.
2: Ja, hey, ja.
1: En het was
2: daar in de buurt.
1: Ja, het was Snelle op het podium, maar er waren ook wat gastenoptredens, hè?
2: Ja, Suzanne Freek kwam er langs, Agda de Munnik, Mark Floor, eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Ja, nou, de gezelligheid. Maar ik zag trouwens ook op Instagram, op allemaal stories van mensen die er waren, dat het ook enorme regen is geweest.
2: Ja, het was geen ideaal weer, maar goed, het was zo gaaf dat het allemaal niet uitmaakte.
1: Maar hoe stond je erbij? Had je een poncho aan of...
2: Ja, nou ja, die hadden we dus meegenomen, maar die hebben we in de hotelkamer laten liggen. Dus we stonden daar met goede bedoelingen.
1: Dat zal niet nodig zijn.
2: Nee, dat hadden we hebben dat gemanifesteerd, gehoopt, maar dat is helaas niet gelukt.
1: Door dat manifesteren nog een beetje bijwerken, maar dat komt vast goed.
2: Voor de volgende keer.
1: Mag ik om jou nagenieten wat kracht bij te zetten, een verzoekje draaien op 538 van afgelopen zaterdag?
2: Ik zou graag Parkje, Biertje, Vrienden van Snelle en Mark Floor willen horen.
1: Ah, die is leuk. Hij draait voor je, man. Mooie avond.
2: Yes, jij hetzelfde. Werk ze. Ik heb mijn

0: Topic en Fireboy. Buddy bij 538. Floris hier. Wat fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Ik las een verhaal vandaag over een vrouw uit Australië. Die werd gebeld door iemand van een loterij. Met goed nieuws. Iemand van een loterij die belt met goed nieuws. De bijzondere reden waarom ze ophing, hoor je zo.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
11: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
12: Yes!
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
14: 18 plus speelbewust.
15: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar €6,99.
19: Fomar, voordeelmarkt.
20: Fomar, voordeelmarkt.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
23: Kan het ook sneller?
22: Ondernemers pakken meteen door.
23: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
22: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
23: Sneller!
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
26: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 538 Floris Molenaar.
2: Met over 6 minuten het verhaal van een vrouw die nee zei tegen 12.

0: Damiano David, Talk to Me. Zou jij ophangen voor 12 miljoen?
1: 538.
0: Nou, dit klinkt misschien... Kijk, dit klinkt misschien als een hele random vraag voor je... maar misschien heb je wel eens gehad dat je gebeld wordt... en dat je dan direct ophangt omdat je iemand hoort van een bedrijf... dat je niet kent en dat je er geen tijd voor hebt. Weet je, daar heb je geen zin in. Het is gewoon echt...
2: Kappen met die onzin.
0: Kappen met die onzin. Ik had dat laatst nog. Ik had een abonnement genomen bij een krant. Daarna weer opgezegd, want ik wilde gewoon even één artikeltje lezen... achter de betaalmuur. Even voor een paar euro abonnementje genomen, eurotjes. En ik werd dus daarna gebeld van... waarom had ik opgezegd? En direct ook een mooie aanbieding erbij. Direct opgehangen. Direct opgehangen. Nou, dat had ook een Australische boerin, Leonie. Ik las daar een bizar verhaal over vandaag. Die werd gebeld door Ben Salkins. Zeg je misschien niet zoveel, maar Ben Salkins werkt bij een loterij in Australië. Haar antwoord toen ze opnam... Ik heb geen tijd, ik moet naar de koeien. Het is een boerin, ja... Het werk gaat door. De koeien die moeten gemolken worden. Ding is alleen, deze Ben Salkins is de directeur van die loterij. En die belde haar om te vertellen dat ze 12 miljoen had gewonnen. Daar kwam ze gelukkig later ook achter. Dus dat is wel allemaal goed geregeld. Maar ja, het is wel mooi dat je dan voor 12 miljoen gebeld wordt. En dat je zegt dat de koeien even voorgaan. Maar goed, laten we eerlijk zijn. Heb jij ooit een lekker glas melk gedronken dat uit een loterij kwam? Precies.

0: en Baggin bij 538. Morgenochtend 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En op de woensdag, morgenochtend dus, zo rond de klok van 9:45... dan is Arie er weer, kroegbaas van Café de Amstel. En Arie heeft altijd een lekker moppie bij zich. Altijd een moppie. Zullen we even een voorproefje doen? Hij had er eentje een keer over een vriend van hem.
1: Hij had een hele mooie schoenenzaak en die was zelfs ook hofleverancier.
2: Zo.
1: En wat gebeurt er nou? Dan komt er een kerel binnen. En die pakt een schoen uit, uit het rek. En die kostte bijna 4,5 meier.
2: Zo.
1: Dus dat is een hoop geld. En die man die vraagt van, welke maat heeft u? Hij zegt, nou zit, ik heb 42, maar doe maar 40 en ik trek ze gelijk aan. Nee, dat zal wel. Dus die kerel die trekt die schoen aan. Nou, die gaat tenen krommel de deur uit. Hij denkt, wat is het nou? En dan gaat 2 weken overheen. Komt diezelfde kerel, komt weer binnen. Hij zegt, nou, weer een paar schoenen, weer voor een hoop geld. Hij zegt, ja, die maat, hij zegt 2 maandjes kleiner. En die trekt ze weer aan. En die kerel loopt de deur uit, helemaal gekreukeld. Hij zegt, meneer, kom eens even terug. Hij zegt, ik begrijp er helemaal gereed van. Je koopt een paar schoenen voor een godsvermogen. Je trekt ze hier aan, je kan amper lopen. Hij zegt, wat is daar de bedoeling van? Hij zegt, dat ga ik je vertellen, man. Hij zegt, mijn vrouw is weggelopen. Mijn dochter speelt door. En mijn zoon die is verslaafd. Hij zegt, als ik naar thuis kom, ik trek mijn schoenen uit, ben ik de gelukkigste man van de wereld.
0: Altijd goed met Arie. Morgenochtend, 6 uur, nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. En dus ook, 9:45 sharp, Arie met een nieuwe mop. Okay.

0: gek.
1: Lil Kleine, Samuel Welten, maak me nou niet gek bij 538 Floris hier. Hoe lang kan jij je adem inhouden? He, gewoon inademen en dan vasthouden. Misschien 20 seconden, 30 seconden, dat is best lang, hè? Ik las een verhaal over een gozer uit Polen. Die kan dus heel lang zijn adem inhouden. Het bizarre verhaal, hoor je zo.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij Int23 Inkt.
5: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
4: Zo geregeld. Int23inkt.nl.
3: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Getallen horen is centen scoren.
11: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
2: Lineker! Ja, Gary Lineker!
1: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Jij bent mijn kampioen.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
11: Ja, de leeuw komt eraan.
12: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
13: 538 Nieuws.
14: 8 uur.
15: Noodweer zorgt in Brabant voor flink wat overlast. Op verschillende plekken is bliksem ingeslagen. En een enorme hagelbui heeft een ravage veroorzaakt op een camping met gescheurde voortenten en kapotte caravanramen. Regionale media hebben het ook over Tilburg, waar de eerste dag van de avondvierdaagse is gecanceld. Het onweer daar. Er zijn tienduizenden euro's aan contant geld gevonden bij een politiecontrole op het Drielandenpunt in Limburg. Het geld zat verstopt onder een stoel in een auto en werd geroken door een hond die daarvoor getraind is. Agenten roken ook alcohol bij bestuurders. Die moesten blazen. President Trump geeft Iran de schuld dat een Amerikaanse legerhelikopter gisteren is neergestort bij de straat van Hormuz. Hij was daar aan het patrouilleren, zegt Trump, en Iran schoot hem neer. Hij zegt ook dat Amerika wel moet reageren. En dat kan het geweld verder doen oplaaien. Op de eerste dag van zijn staatsbezoek heeft de Duitse president Steinmeier het Holocaustmuseum in Amsterdam bezocht. Hij ging samen met Willem-Alexander en Maxima in gesprek met Joodse Nederlanders die zich zorgen maken over antisemitisme. Burgemeester Halsema had het daar ook over. Steinmeier is nu op het staatsbanket in het paleis. Vanavond nog enkele buien, maar vannacht is het droog. Morgen wisselvallig en fris, maximaal 17 graden. Vanuit het westen komen er opnieuw flink wat buien aan. En dit was het nieuws op 538.
16: Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is
17: rustig.
16: Geen vertragingen meer. Wel wat controles op snelheid nog. Eerst op de A1 naar de Amsterdam, hectometerpaal 13.4. Verder op de A1 Apeldoorn-Deventer 87.1. En de A2 Maastricht-Echt 224.6. A13 Rijswijk-Rotterdam 12.6. En de A15 Rotterdam-Maasvlakte 35.9. A16 Dordrecht-Breda 52.5. En de A32 de laatste Leeuwarden richting Heerenveen op de rem bij 61-7.
1: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan, maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
18: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Hey, wacht even. Is dat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is?
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
16: En een adembenemend wereldrecord van een man uit Polen hoor je over 5 minuten.

0: Fever Dream bij 538. Mijn naam is Floris. Hoe lang kan jij je adem inhouden? Dan ben je misschien weet je het van jezelf, misschien ben je er ook al een beetje in getraind. Maar ik doe dat altijd als ik de hik heb. Misschien ken je dat trucje wel, adem inhouden en dan lang vasthouden. Bij mij gaat de hik weg. Dat is wel een handig trucje, want dat is vervelend natuurlijk als je de hik hebt. Ja, ik heb het even getest net bij mezelf, van hoe lang ik het volhoud. Maar na een minuut adem inhouden, dan is het wel mooi geweest bij me. Daar heb ik er wel genoeg van. Maar ik las een bizar verhaal over een gozer uit Polen. Ja, zo kom ik erop. Die heeft 120 meter gelopen op één ademteug. Maar terwijl die onder water liep. Dus één keer inademen en onder water 120 meter lopen. Hij verbeterde daarmee ook zijn eigen wereldrecord. Dat stond op 110 meter. Maar 120 meter lopen, joh. Terwijl je op de bodem van een zwembad staat. Het is een adembenemend record.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

Alicia Keys, Empire State of Mind bij 538. Oh, heb je er zin in? Donderdag gaat het beginnen, hè? Het WK voetbal. Vul nog even in wat je denkt dat alle uitslagen gaan worden. Doe dat even via 538.nl/scorrito. We hebben namelijk een eigen voorspelpool. En ben jij nou een van de meeste voorspellers? Dan win je een exclusieve Nederlands elftalprijs. Ga naar 538.nl/scorrito en voorspellen maar.

0: Mark Ember, Good To Be. Dinsdagavond, je bent bij 538 Floris hier. En de hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Tate McRae, Nostalgia. Gaat even om dit stuk, moet je horen. Oh, heb je enig idee? Hij lijkt ergens op, joh. Het antwoord hoor je zo.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren.

0: en keukenspecialist.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
5: 538 Festival Onderdag.
6: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
7: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Yeah. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
9: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
13: Welkom in Afrika!
12: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
14: Help!
15: GWC!
14: Help!
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Kick it to the tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video. We'll be right back.

0: Ja, heb je dat wel eens, dat je een nummer hoort en dat je denkt... Ja, maar wacht even, dit lijkt op een ander nummer. En eigenlijk vanaf dat moment kun je nooit meer naar het ene nummer luisteren... zonder dat je aan het andere nummer denkt. Nou, ik heb dit sowieso vaak. Ik vind het ook leuk om dit te ontdekken in muziek. Met jouw hulp erbij, want elke donderdagmiddag om 5:38 op mijn TikTok... Floris.Molenaar, dus Floris.Molenaar... Voegen we twee nummers toe aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca liedjes. Het leuke is, dat kunnen trouwens dus die van jou zijn... Drop even in de comments onder een van de video's... als je ook twee nummers hebt waarvan je zegt... ach, dit lijkt op elkaar. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jouw wereldkunde gaan maken. Dat zou toch leuk zijn. De hit die je net hoorde, Marshmallow Jelly Roll... Holy Water is ook een Luca liedje. Gaat dus even om dit stuk. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Ja, Naomi vond dat lijken op Tate McRae, Nostalgia. Daddy went to law school and could have been an architect. Ja, dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, Floris.Molenaar. En elke donderdagmiddag, 5:38, twee nieuwe.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Bente. 3, 2, 1.

0: Hey, Alors on danse bij 538. Zometeen na 9 uur een nieuwe 538 avondshow met Bas en Dylan. En daarin ook elke avond, dus ook vanavond, een nieuwe ronde. Kip of ei, twee opties. En daarbij de doodsimpele vraag, welke van die twee was er eerder? Gisteren was luisteraar Kees aan de beurt met de vraag, wat was eerder? De ruitenwisser of het knipperlicht?
1: Bas, de ruitenwisser komt uit 1903. En de richtingaanwijzer uit 1914, dus de ruitenwisser was eerder!
0: Lekker! Gefeliciteerd! Je wint het 538-prijzenpakket. Nou, en dat 538-prijzenpakket kan dus van jou zijn ook vanavond. Zometeen in de 538-avondshow bij Bas en Dylan. Nieuwe ronde, kip of ei.

0: Sa, free your mind. Zometeen een nieuwe 538 avondshow met Bas, Dylan en Eva. En misschien herken je dit wel, dat je ergens geld voor moet betalen, maar dat je het er eigenlijk totaal niet mee eens bent. Eva, je bent alvast even aangesloten in de studio.
1: Ja.
0: Jij hebt zoiets.
1: Ja, ik ben op dit moment zwanger. En dan moet je soms ook, in mijn geval in ieder geval, even naar het ziekenhuis voor een controle.
0: Ja.
1: En toen werd ik daar verrast door kosten. Die had ik niet zien aankomen. En toen ik wegreed, toen dacht ik ook, ik word er hoe langer ik erover nadenk, hoe bozer over dat dit mij geld kost.
0: Oh.
1: Bij het ziekenhuis nog wel.
0: Bij het ziekenhuis moet jij geld betalen waarvan je denkt, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op.
1: Nee. Dus dat wil ik toch eens even aan de kaak stellen. Want ik denk dat meer mensen wel eens naar het ziekenhuis moeten. En dat die hier ook mee te maken krijgen.
0: Ja, oké. Dus als je wel eens naar het ziekenhuis gaat,
1: je hoeft er niet zwanger voor te zijn.
0: Je hoeft
1: dit
0: er
1: te
0: niet
1: betalen.
0: Zwanger voor te zijn. Oké. Ja, ik ben wel benieuwd. Oké, dus het is wel bij deze duidelijk. Het is een oer-Hollandse show. Want we gaan proberen geld te besparen zometeen. Nieuwe 538-avondshow in de startblokken.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
12: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: Zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
14: 538 Nieuws. 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Iran heeft gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald bij de straat van Hormuz. Dat schrijft president Trump op zijn eigen social media. Hij zegt ook dat Amerika wraak zal nemen, maar hoe dan, dat zegt hij dan weer niet. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het leek even winter op een paar wegen in Brabant door flinke hagelbuien. Het verkeer had er ook behoorlijk last van, ook onweerde het op sommige plekken. En daarom werd in Tilburg bijvoorbeeld de avondvierdaagse afgelast. De omgeving van het gemeentehuis in het Twentse Friezeveen geldt vanavond als een veiligheidsrisicogebied vanwege een nieuw protest tegen de komst van een AZC daar. Vorige week liep zo'n protest uit op rellen. Agenten mogen er nu dus preventief fouilleren. En de politie heeft 2 verdachten opgepakt voor meerdere aanslagen in Zeeland begin dit jaar. Er zijn 18 en 19 en komen uit Rotterdam en Spijkenisse. Wat precies hun rol was, wordt nog onderzocht. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt wat droger vannacht. Morgen is het opnieuw wisselvallig en fris. Dan wordt het 14 tot 17 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
16: Van de verkeer zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers, die heeft Dylan.
17: Er zijn er 8 op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13.4. Op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij 38.4. En op de A4 tussen Leiden en Den Haag bij 44.2. A13 Rijswijk Rotterdam 12.6. Op de A15 richting de Maasvlakte bij 35.9. En op de A16 vind je er 2 tussen Dordrecht en Breda bij 45.2 en bij 58.9. Laatste voor nu op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 104.1.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en
11: een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
19: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: ogen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
2: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
3: Bas en Dylan.
4: Zijn we. Het is 2:02. Gloednieuwe avondshow is hier. Welkom.
5: Met Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want.

0: nieuwe avondshow is hier. Welkom.
1: Ja, ik zit er even niet zo lekker in.
0: Zit jij er niet zo lekker in, Eef? We beginnen net met de show.
1: Ja, nee, ja, maar ja, dan moet ik toch maar eerlijk zijn. Ik bedoel, we zijn hier onder elkaar met de luisteraars erbij. Ik was naar het ziekenhuis. Dat is al niet zo superleuk, maar ik ben zwanger. En ik, ze willen van alles in de gaten houden. En dat is alleen maar hartstikke fijn.
0: Gaat goed, hè?
1: Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. Maar ook omdat ze me zo goed in de gaten houden.
0: Ja, nee, zo is het.
1: En ik was klaar met die afspraak. En ik loop daar weg. En ik stap in mijn auto. En ik kon niet zomaar wegrijden. En daar was ik een beetje van in de war. Want wat moest ik betalen? Parkeergeld. En toen dacht ik toch, en hoe langer ik erover nadacht, hoe meer ik dat dacht. Dat voelt niet terecht. Je gaat niet voor je lol naar het ziekenhuis. Je moet daar al heen. Ja. Omdat je waarschijnlijk iets niet zo superleuks hebt. Je bent er soms ook lang, dat had ik dan nu niet. En dan moet je betalen voor het parkeren. Terwijl, je staat gewoon op het terrein van dat ziekenhuis. Dus waarom... Ja, ik snap ook het waarom niet helemaal. Misschien ben ik een beetje kortzichtig, maar ik ben er niet blij mee.
0: Het is het vaker afgevraagd.
2: Het is een boete op ziek zijn.
0: Ja, dat is het.
1: Nou, zo voelt het wel een beetje.
0: Het is een boete op ziek zijn. Kijk, ik kan me voorstellen, ik ben wel eens in dat ziekenhuis in Den Bosch geweest. Ja, dat zit zo net, echt zo net buiten de stad. En dat is de perfecte plek om je auto even lekker neer te zetten als je de stad in gaat. Dus ik snap dat er een soort
1: dat willen ze tegen.
0: Dat er een soort drempel moet zijn.
2: Maar ja, dan moet je zorgen dat als je bij het ziekenhuis komt en je meldt je aan bij de balie...
0: Ja,
2: dat je een uitrijkaart krijgt.
0: Zoiets.
2: De hoofdprijs rekenen voor de parkeerplek, zodat mensen uit de stad er niet gaan parkeren.
0: Maar het is zo bizar, want dat doen ze. Het is gewoon, op veel plekken is het echt de hoofdprijs. Is het gewoon alsof je in het centrum in een parkeergarage staat. Ja, dat is toch erg. Als jij toch een naaste hebt, waar je gewoon, ligt 4 weken in het ziekenhuis. Ja, jij wil iedere dag even komen kijken. Klauwen met geld is het duurste abonnement wat je kan hebben.
1: Ja, nee, ja, dat denk ik. Een vriend van, ik woon bij een ziekenhuis ergens anders in de buurt. Een vriend van mij, die had een vader die in het ziekenhuis lag. En toen vroegen ze of ze op mijn bewonerskorting konden parkeren. Want anders was het zo duur. Toen dacht ik, dit kan toch niet de bedoeling zijn?
0: Maar mag je dit soort... Ik heb ook niet... want je overvalt me hier een beetje mee. Ik heb dit niet uitgezocht. Kun je dat dan indienen bij de zorgverzekeraar?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Daar ben ik eigenlijk even niet van uitgegaan.
0: Dit lijkt me toch echt iets waar wel regelingen voor zijn.
1: Nou, kijk, voor mij is het nu niet nodig. Want ik ben er dan 2 uurtjes en dan ga ik weer weg. Maar ik zit gewoon te denken... Als je stelt, er ligt een familielid in coma en zo. Dan denk ik, dan wil je bij zijn en dan word je daarvoor beboet eigenlijk.
2: Parkeerkosten van het ziekenhuis worden niet vergoed door je zorgverzekeraar... maar in sommige gevallen kun je de kosten wel aftrekken via je inkomstenbelasting.
1: Wel ook weer een gedoe, hoor.
0: Laat maar zitten. Maar Bas die zegt iets terecht. Bas, die hebben het over het algemeen bij het rechte eind. Hij zegt, vinden jullie dan dat ziekenhuizen voor de kosten moeten opdraaien... wat dan weer ten koste gaat van andere dingen, zoals de patiëntenzorg?
1: Kost het hun geld om dat parkeerterrein te managen?
0: Om dat ding te bouwen en de grond kost natuurlijk klauwen met geld. Het zit niet op de minste plekken, zo'n ziekenhuis.
1: Ja, daar denk ik dan misschien toch ook weer niet goed genoeg over na. Ik dacht gewoon, het is jullie grond... Laat me daar nou lekker op staan.
0: Ja, of ze moeten groter. En dat je dan, weet ik veel, dat je dan een deel... dat je een deel maakt voor gewone bezoekers die de stad in willen. En dat die dan lekker voor de kosten opdraaien, snap je?
1: Ja.
0: Ik weet ook niet. Ik heb
1: vast een reden voor zijn. Het was ook een ziekenhuis echt midden in het bos.
0: Ja, maar
1: dus
0: het is overal.
1: Hier slaat het in ieder geval nergens op.
2: Ziekenhuis midden in het bos?
1: Ja, in Zeist. Dat is een andere irritatie die ik dan toch ook even kwijt wil. Er zijn 2 filialen van dit ziekenhuis. De een zit naast mijn huis, maar echt letterlijk naast mijn huis.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik word de hele tijd naar die in Zeist gestuurd.
0: Oh, ja, dat is niet...
1: Nou, dat kan ik je vertellen. Ja, ik snap dat dit de zorg zijn minste probleem is op dit moment. Ja. Maar fijn is het niet.
2: Hey, we weten hoe jij je auto rijdt. Dat duurt wel even voordat jij in Zeist...
1: Ja, ik

0: Fire Cruise en Dynamite.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: De hele week hoor je hier bij 538. De scheidsrechters fluit. Tenminste, niet constant, maar gewoon op...
2: Nee, het zou heel irritant zijn. Ben je, denk, wat zou er dan gebeuren als we de hele week de scheidsrechters fluit zouden uitzenden?
0: Nou ja, dan moeten we heel veel prijzen weg gaan geven. Oh, want ja, op maandag tot en met woensdag win je dan een tv van Hisense. Kan je lekker thuis alle wedstrijden van het WK gaan kijken. Maar op donderdag natuurlijk, ja, die grande prijs. Dan sturen we je naar de tweede poolwedstrijd van Nederland-Zweden op het WK voetbal in Houston. Dat is dan op 20 juni, dus snel je ESTA aanvragen en zorgen dat je paspoort al verlengd is en weet ik wat allemaal. Want je gaat dus die kant op. Inclusief vliegtickets, hotelovernachtingen, tickets voor de wedstrijd en $538 zakgeld.
2: Lekker zeg.
0: En de dollar staat er slecht voor, hè, dus dat is altijd lekker.
2: Nou ja, we zijn een keer in New York geweest. Daar heb ik denk ik voor $24 heb ik een hotdog gehaald. Omdat we midden in de nacht bij zo'n steentje dachten, hè, zin in een hotdog. Ja, maar het kan zo op zijn, alsnog. Maar $538 zakgeld. Geld toch lekker om mee te nemen.
0: Was ook New York City en dat is geen Houston.
2: Nee, ook weer zo. De hele week dus kans op de televisie en komende donderdag de scheidsrechters fluit volgen. Dat betekent dat je gewoon naar Amerika kan, wat lekker zeg. American Girls hoor je nu. Wauw.

0: 538 voor de Afrojack en Never Forget You. En heel eerlijk, het is een dag die ik ook nog wel eventjes ga onthouden. Vandaag.
1: Ja,
2: dat was een dolle kantoordag.
0: Ik heb nog nooit een kantoordag gehad zoals vandaag. Dat heeft allemaal te maken met wat we gisteren zijn gestart. Komende zaterdag is jouw verjaardag, jouw feestje.
1: Ja.
0: En gisteren hebben we wel zoveel doel gesteld. Lukt het ons om voor zaterdag met een eigen shirtje te komen? Nou, de naam hadden we al, het Boetje. Jouw naam is Dylan Boet.
1: Ja.
0: Vanmiddag zijn we zeg maar eventjes aan het experimenteren geslagen. Het is een wonder dat we er nog zitten. Dat denk ik echt.
1: We komen echt vers uit het laboratorium.
0: Ja, zometeen hoor je alles.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
4: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
3: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
4: Het WK Voetbal
3: 2026.
4: En deze donderdag
3: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
4: tot leven.
3: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
4: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
3: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
4: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
3: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
4: Mede mogelijk gemaakt door Hisense, official sponsor FIFA World Cup 2026.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Het is dinsdag, dus say cheese bij Fomar. Elke dinsdag scoor je een voordeelstuk Unicaas voor maar 6,99.
5: Fomar, voordeelmarkt.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1+1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
15: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: 538. Bas en Dylan.
17: We zijn een shotje aan het maken voor Dylan's verjaardag en we hebben zo meteen een update.

0: Lukt het om voor komende zaterdag een eigen shirtje te maken? Dat is de vraag die we ons gisteren stelden. Komende zaterdag dan viert Dylan zijn verjaardag. Ja. Dylan is niet iemand die de spotlight schuwt. Dus hoe mooi is het als iedere gast op het feestje een shotje met jouw hoofd erop heeft?
1: Ja, en zeg maar, kijk, een shotje kan je natuurlijk in twee vormen krijgen. Of natuurlijk dat de barman van dienst of de barvrouw een shotje voor je maakt. Mm-hmm. Maar ik wil dan, als we dat dan doen, wil ik het wel zeg maar, in zo'n flesje hebben. Ja, gewoon een soort eigen flugeltje.
0: Ja.
2: Alleen moeten we hem dan ook drinken met het dopje op de neus?
1: Ja, zeker.
0: Het boetje, want zo heet hij. Jij boetje. Heet een boet, dan heet het shotje uiteraard een boetje. Ja, dat drink je wel met een dopje op de neus, hoor.
1: Ja, ik vind dat zelf altijd best wel stom, maar als je dat wil doen... Dan,
0: mijn neus is dus te dik voor de flugeldop. Als ik een flugel moet drinken, dan kijken mensen me altijd verwachtingsvol aan. Zo van, oh ja, dan gaat hij nu even op de neus. En dan blijft hij wel, als ik hem er echt hard genoeg indruk, dan gaan die puntjes, die blijven wel een soort van, die pakken een soort grip in het puntje van mijn neus. Alleen als ik dan mijn hoofd iets te veel naar voren beweeg, dan valt dat dopje er altijd af.
1: Moeten we van jou gewoon zo'n dopje van een petfles moeten gewoon hebben.
0: Tegen de tijd dat ik het flugelflesje aan mijn mond heb, ja, dan is het dopje al van de neus gevallen.
1: Nou ja, goed, we hebben dus vanmiddag aan de slag gegaan. We hebben de keuken van 538 even volgezet met drank.
0: Ja.
1: Ik heb eigenlijk even gewoon gekeken thuis wat ik had staan. Want ja, maar 100 dingen kopen en dan 99 niet gebruiken. Dat stond een beetje zonde van het geld.
0: Zonde.
1: We hadden gin, somari, vodka, kalua. Dat is een soort koffielikeur. Een witte rum, een bruine rum, ouzo, limoncello, jenever, honinglikeur, amaretto en schrobbelair. We zijn een beetje gaan proberen. Maar ja, waar veel drank is, zijn ook veel opties. En zeker als je het kan mengen met elkaar. Maar wij hebben, lieve mensen, een keuze gemaakt.
0: Ja, zeker weten.
1: Het is geworden jenever amaretto.
0: Heerlijk. Dat is echt fantastisch.
1: Dat gaat in principe de basis vormen.
0: Ja.
1: En we maken gewoon een hele grote batch jenever amaretto.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat we dan binnenkort een flesje hebben.
0: Ja, ik heb me wel, moet ik even eerlijk zeggen, ik heb me een beetje verkeken op dat hele experimenteren.

0: Want nou, we zijn vanmiddag rond een uurtje of weet ik veel, vijf, zes, zo zijn we begonnen.
1: Ja.
0: Allemaal dingetjes gaan proberen en zo. Videootje ga je later ook zien op 538 Avondshow op Instagram. Maar ik was gewoon lam. Nou. Het is echt oké. Het is best wel goed dat ik er nu weer zo bij zit. Maar ik was gewoon, dat is niet goed hoor.
1: Ik ben wel even een frietje gaan halen achteraf. Zeg maar, ja. een beetje de klok, de biologische klok, 6 uur naar voren geschoven.
0: Het is afgrijzelijk. Ja. We zitten in te kakken. Maar goed, hebben we wel een heerlijk shotje.
1: Dat is zeker. Nu is natuurlijk de grote vraag. Kijk, sowieso wil ik mijn hoofd op het etiket.
0: Tuurlijk.
2: Ijdelheid heeft ook een gezicht gekregen.
1: Net als de rode vogel van Flugel. Maar wat moet er dan verder? Ja. Wat moet er verder nog op zo'n etiket?
0: Ja, hele mooie vraag.
2: Iets met de haven, denk ik. Want je hebt het altijd over dat je een keer in de haven hebt gewerkt.
1: Een keer? Dat is 5 jaar van mijn leven is dat geweest. Maar dat maakt niet uit.
2: Wat ik zeg, een keer. Misschien iets met leuke schepen op de achtergrond of zo, zat ik te denken.
1: Ja, of dingen,
2: dat jij een soort kapiteinspet op hebt.
1: Of dingen waar ik, van hou. Mm-hmm. Bal gehakt. Kipcorn.
0: Ja. Een boetje niet een boet, is een schuur, toch?
1: Ja.
0: Dat is,
2: dan zit je in een schuur.
1: Ja, goed. Nou, maakt niet uit. We kunnen nu zelf een hele brainstorm gaan organiseren.
0: Ja, nee.
1: Wel leuk als 538 luistert Nederland er ook over mee kan denken. Want dan kunnen we op den duur misschien zelfs wel, als we het productie gaan nemen.
0: Ja, inderdaad.
1: Kunnen we misschien wel even wat boetjes weg gaan geven ook.
0: Leuk, ja.
1: Dus ja, wat moet er, naast mijn hoofd uiteraard, op het etiket komen
0: van
1: te staan?
0: Ja.
1: Van het boetje.
0: Nou, drop het eventjes in de 538 app.

0: 538 uur, de Alex Warren. Favorite deze week, Passenger. Donderdag is de eerste editie van Festival Donderdag. En ja, beter wen je eraan, want het is de hele zomerfeest op donderdag.
1: Ja, wel echt, ja.
0: Echt, ja, we gaan de hele zomer gaan we je gratis naar een festival sturen. En niet de minste festivals.
1: Nee, het is Wish, Solar, Tomorrowland, Hullabaloo. Allemaal ja, voor die festivals dus tickets te winnen. Het is krankzinnig. Elke donderdag gaan we dat doen. Festival Donderdag. Dat is de grote naam. Nou.

0: 538, Jordan Lucas en Steve. Jordan Shaw en Heart First. Dit is de avondshow waar we zo meteen het prijspakket gaan weggeven.
1: Nou, het 538 strandlaken niet te vergeten.
0: Oh, ja.
1: We spelen zo meteen kip of ei. Dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En je kan je antwoord dan insturen via de app van 538. En dan maak je dus kans op dat 538 strandlaken.
0: Ja, dat hebben maar weinig mensen.
1: Ja, dat is dus het mooie. Want die zomer komt er weer aan. Dus ja. We hebben de strandlaken weer even lekker. We hebben weer eventjes in China in een of andere fabriek flink door zitten naaien.
0: Nou, dit Bangladesh. Nee, ik weet het niet.
1: Zo weet ik het.
0: Ik heb geen idee waar ze vandaan komen, maar ze zijn prachtig.
1: Prins, heerlijk.
0: De vraag is vandaag, wat was er eerder? De eerste vliegtuigvlucht of de eerste helikoptervlucht?
1: Ja.
0: Duik eventjes je hoofd in. Ga even na, wat denk je? Wat was er eerder? Was het de eerste vliegtuigvlucht of de eerste helikoptervlucht? En duik daarna even de 538-app in en laat het ons even weten.
1: Ja, kom maar door, app van 538, 538 Strandlaken te winnen zometeen. De eerste vliegtuigvlucht of de eerste helikoptervlucht.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks, bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Getallen horen is centen scoren.
5: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
6: Weer terug voor inkt en toners bij Inkt & Drinkt?
7: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
6: Zo geregeld. 123.nl.
8: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 35 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
13: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
17: Goedemorgen!
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
19: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
17: Dus kom op, naar buiten.
19: Univé, daar plukt u de vruchten van.
20: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: 538 Nieuws.
24: 10 uur.
0: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De ME heeft moeten ingrijpen bij een anti-AZC-protest in het Overijsselse Vriezeveen. Die demonstratie mocht tot 8 uur duren, maar niet iedereen ging toen weg. Auto's reden toeterend rond en er werd ook vuurwerk afgestoken. Vorige week liepen protesten in Vriezeveen al uit op rellen. In de Molenplas bij Haarlem wordt gezocht naar een vermiste zwemmer. Bij het water werd een hoopje kleding gevonden. Er staat al veel stroming, want de plas is verbonden met een kanaal. Duikers zijn het water ingegaan, maar tot nu toe is er niemand gevonden, meldt NH Nieuws. Nederland en 4 andere EU-landen willen dat nieuwe EU-landen, zoals Montenegro en misschien ook Oekraïne, niet meteen volwaardig lid worden. Ze zouden moeten wachten tot ze kunnen profiteren van subsidies, en er moeten ook regels komen waardoor ze niet dwars kunnen gaan liggen, zoals Hongarije lang heeft gedaan. En het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas. Dat wordt hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK. Ze werden bij hun hotel opgewacht door Oranjefans en pers, maar ze praten toen met niemand. Ze zouden eigenlijk ook meteen gaan trainen, maar dat ging niet door. Waarom is niet bekend. Ik heb het weer nog voor je. Het wordt wat droger vannacht. Morgen is het dan weer wisselvallig en fris. Wordt dan 14 tot 17 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers. En die heeft Dylan.
3: 4 in totaal. Te beginnen op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13.4. Op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 54.4. En op de A6 tussen Jouden en Emmeloord bij 282.4. A15, dat is de laatste van nu, tussen Del en Gorkum bij 99.3.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
25: Kessie, kanon. Dat wordt lekker zonne. Kessie. Want alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
26: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
27: Welkom in Afrika!
26: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
28: Help, GWC!
29: Help!
28: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
29: Laten we het proeven.
28: Opdrachten uitvoeren.
30: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
28: Maar wie het best integreert...
31: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
28: ...wordt tot ere Himba gekroond.
32: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
33: Kick it to the tribes.
28: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
35: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
36: Bas en Dylan.
1: Zometeen de uitslag van kip of ei.
3: De eerste vliegtuigvlucht of helikoptervlucht.

0: Avond, en dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder, met vandaag de eerste vliegtuigvlucht of de eerste helikoptervlucht?
1: Nou, de telefoon is Danny.
2: Hoi, goeie avond mannen.
1: Goedenavond. Wat is de laatste keer dat jij in de lucht bent geweest?
2: Even goed denken, 3 weken geleden, Tirana.
1: Oh, oh, wat lekker.
0: Oh, lekker.
1: Gewoon, je was even, wat dan? Wat heb je gedaan?
2: Ja, wij doen altijd met een aantal vrienden zo'n vriendenreis, weet je wel, zo'n weekend.
1: Oh, wat lekker.
2: En dan doen de twee organiseren en dan horen de rest op Schiphol of eventueel Rotterdam Airport waar we heen gaan. Ja. En ja, het was 3 weken geleden Tirana, dus dat was ook verrast. Dat was wel echt leuk.
1: Is er iets gebeurd wat absoluut in Tirana moet blijven?
2: Ja, precies. Dat is inderdaad gebeurd. En dan gaan we ook zo houden.
1: Oké. Okay. Betreft het jou of een van je maten?
2: Wat zei je, sorry?
1: Betreft het jou of een van je maten?
2: Nee, gelukkig ik deze keer niet.
1: Oh, dus deze keer niet.
2: Okay. Daar ben ik heel blij mee, joh.
1: Vandaag de vraag in Kim of hij, wat was er eerder, de eerste vliegtuigvlucht of de eerste helikoptervlucht? En we duiken even de geschiedenis in. Laten we dan starten met het vliegtuig. Dat is dat ding waar Dylan eigenlijk helemaal niet in durft, maar toch 5 keer in het jaar doet.
0: Ja.
1: Omdat hij, weet ik, geld te veel heeft. Ik weet niet waarom, eigenlijk. Raar. Het eerste succesvolle gemotoriseerde vliegtuig ontstond dankzij de gebroeders Wright. De eerste vlucht die duurde slechts 12 seconden, dus heel kort. En dan de helikopter, want ja, hoe lekker is het om bijvoorbeeld, nou ja, verticaal de lucht in te gaan. Superhandig. Het toestel werd daardoor populair voor reddingswerk, transport en luchtfotografie. En als je trouwens bang bent om te vliegen en je moet kiezen tussen een vliegtuigje of een helikopter, kies dan voor een vliegtuig, want helikopters maken beduidend vaker crashes. Zou je niet zeggen? Maar er zijn er ook veel minder van, denk ik. Maar dat heb ik zelf bedacht.
2: Nou ja, het is natuurlijk ook veel gevaarlijk, een beetje met zo'n propeller en ja.
1: Met zo'n propeller.
0: Ja, ze doen natuurlijk ook gevaarlijkere dingen.
2: Eh? Maar toevallig, mijn eerste vlucht was ook 12 seconden, man.
1: Wat dan?
2: Dan heb ik het over een andere vlucht, joh.
3: Dat noem je toch geen vlucht?
1: Dat
2: het was wel vlucht zonder thee dan.
4: Het was wel vlucht zonder thee.
2: Ja. Ik vind 12 seconden nog ruim gerekend.
1: Ja,
4: inclusief douchen. Ja.
1: Wat was eerder, de eerste vliegtuigvlucht of de eerste helikoptervlucht?
2: Ja, dat denk ik toch echt een vliegtuig hoor. Gevoerd is Wright inderdaad, dat dacht ik ook aan.
4: De eerste vliegtuigvlucht komt uit 1903. En de eerste helikoptervlucht uit 1907. Dus de vliegtuigvlucht was hier.
2: Lekker man.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel jongen.
1: Het betekent dat jij van ons het 538 strandlaken krijgt.
2: Oh, dat is echt top man. Daar ben ik helemaal blij mee. Daar kan ik in ieder geval lekker de zomer mee shinen, jongens.
1: Ja, zo is het. Danny, dankjewel voor het meedoen.
2: Is goed jongens. Fijne uitzending nog en wellicht tot later.

0: French Fish is van Bakermat. I love life.
1: We bidden nu een 30 seconden Davina Michel na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom is een ui slecht in daten? Omdat mensen om hem moeten huilen.
2: Het antwoord is... nee.

0: 538 de Usher en yeah! Het is de avondshow, Bas en Dylan, en zometeen het nieuws met Eva. Wat heb je?
1: We geven steeds minder rondjes in de kroeg en er is een reden voor. Ga ik zo onthullen.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom. Doeka en Top King Oven en Airfryer Snacks, ook tweede gratis.
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Amster!
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
17: 538 Festival Onderdag.
18: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
19: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Fundamentals vibes. Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: 538, Bas en Dylan.
5: Zo meteen in het nieuws waarom we steeds minder rondjes geven.

0: was met Niall Horan en Drive Safe.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over geld.
2: Ja, een rondje geven in de kroeg, dat doen steeds minder mensen, schrijft een Britse krant. Mensen zouden liever gewoon hun eigen drankje bestellen. En dat heeft eigenlijk verschillende redenen. Natuurlijk het geld. Alles wordt duurder, dus een rondje geven is ook duurder. Niet iedereen drinkt bovendien even snel. Dus dan willen ze alweer een rondje gaan halen. En dan heb jij nog... dan zeg je, ik sla over en dan ben je wel straks weer zelf aan de beurt om een rondje te halen. Dat is natuurlijk niet ideaal. En het maakt bestellen ook ingewikkelder. Want ja, je moet het allemaal gaan onthouden. Maar wat ook een belangrijke reden is, dat ze veel mensen zeggen, zeker van de jongere generatie, als ik gewoon lekker mijn eigen drankjes kan bestellen, voel ik minder druk om te veel te gaan drinken. Oh ja. Want anders denk je, ja, ik moet toch een beetje die groep bijhouden.
3: Ja.
2: Maar ik moet zeggen, als mensen niet aan rondjes doen, vind ik dat wel vervelend, omdat ik dat zelf wel altijd zou doen in een kroeg of in een...
3: Nee, ik heb het van de week heb ik het gewoon weer op een ouderwetse manier gedaan. Ik was gewoon met een groep van 5 of 6. Afgelopen zaterdag. En toen hebben we toch... Ja, echt ouderwets rondjes gehaald. En iedereen deed ook mee. En het was een groep
2: waarmee ik echt een goed systeem.
3: Waarmee ik ook nooit op pad was gegaan. Dus ik kende de dynamiek niet in die groep. En deze groep deed dit. En toen dacht ik, nou, eigenlijk best ideaal. Ja. Toen ik studeerde, hebben mensen natuurlijk wat minder te spenderen. Toen koos ik altijd een buddy.
2: Oh ja, dat je met z'n tweeën. Cool.
3: Dus ik had een maat, Demi. En Demi en ik die dronken allebei hetzelfde en evenveel. Dus ik zeg al aan het begin van de avond, Demi, jij bent mijn buddy vanavond, wij doen om en om. Ja. Dan gingen wij om en om gingen we drinken halen. Maar ik zeg ook heel vaak tegen mensen, ik doe niet mee met de rondjes. Want ik vind het bijvoorbeeld lekker, zeg maar, als ik al de hele avond aan het bier heb gezeten,

0: whisky cola te gaan drinken. En dat vind ik echt aso als je dat vraagt.
1: Ja.
0: Ik vind echt dat, zeg maar, dat ik dan zo graag wil stoppen met bier drinken en whisky cola wil gaan drinken. Ja, dat kost geloof ik gewoon in de kroeg, ja, 10, 11 euro het glas. Hmm. Ja, dat is natuurlijk
1: nee, dat kan je niet van iemand vragen.
0: Aso om aan iemand te vragen.
2: Ja. Maar het doet pijn de volgende dag, man. Dan ga je iedere keer, ook al ben je met z'n drieën of met z'n vier, ja, je gaat gewoon naar de kassa en je zit gewoon 27 euro per rondje af te tikken.
0: Niet normaal.
2: Als je met z'n drieën bent, zeg maar. Dat is echt
1: nou,
2: dat is
1: ik had
2: zo
1: dus
2: bizar.
1: Vroeger een meid op de studie, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Want jongens zijn denk ik eerder geneigd om dit te doen en dan steeds rondjes te geven. En toen zaten wij op de studie en toen zette zij op Twitter de dag nadat we uit waren geweest en lekker geborreld hadden. Zo chill, thuiskomen na een avond uitgaan en geen euro uitgegeven hebben. Toen dacht ik echt, wat is dit een middelvinger naar al je vrienden en vriendinnen dat die is wel voor jou een rondje hebben betaald.
2: Nou, wat erg. Dat is echt erg.
1: Nou, dat is geen vriendin meer, kan ik je vertellen.
2: Ja, oh, nee, dat snap ik.
0: En hoe heette zij dan?
1: Ja, dat vind ik lullig om te zeggen.
0: Jammer.
1: Nou, als ze het hoort, dan weet ze het.
2: Wie?
1: Nee, dat ga ik niet doen, dat weet ik niet.

0: www.nl/scorrito. Daar moet je zijn. Kun je de pool invullen. Dat kan nog tot donderdag.
1: Ja, tot het WK begint. Dus ergens voor donderdagavond moet je dat ingevuld hebben. Er doen wel een record aantal mensen mee, hè, ja, in het land. Ik zag vandaag een mooie TikTok voorbij komen van iemand die vroeg: wat doet Scorrito de rest van de tijd?
0: Dat is een hele mooie vraag.
1: Maar zij doen gewoon allemaal nog wielrennen en Giro. Dus het gaat gewoon het hele jaar door daar. Maar het allerleukste is het natuurlijk tijdens WK of EK-tijd. 538.nl/scorrito. Daar kan je je poeltje nog invullen voordat het WK begint. Daarna sluiten de inschrijvingen en maak je dus ook geen kans meer op die hele vette prijzen.

0: Sabrina Carpenter en Taste bij 538. Zo meteen een quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Geef je op door antwoord te geven op de nu volgende kwalificatievraag.
1: Een nacht in een hotel wordt steeds duurder. Welk hotel heeft een toucan als logo? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dus welk hotel heeft een toucan als logo? Onze stagiair Maxime gaat er dit komend weekend nog logeren.
2: Oh, inderdaad, ja.
1: In de Witte Bergen.
2: Ja, oh, nee, dat heb je voorgezegd.
0: Nee, nou ja, dat kan je dan niet zeggen. Dat kan je niet zeggen. Maar gaat ze er wel achter komen waarom dat ze een toucan als logo hebben?
1: Omdat je er met je secretaresse naartoe kan?
0: Omdat je naar toe kan, ja, inderdaad.
1: Nou, goed, maakt wel helemaal niet uit. Welk hotel heeft een toucan als logo? Kom maar door via de Apple 538, dan maak je kans op 100 euro. Nou.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja?
12: Echt serieus?
11: Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Hey, jij daar.
18: Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
18: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
17: Prijsvrij vakanties.
19: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
0: Boost yourself.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
25: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
28: 538 Nieuws.
29: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Groot-Brittannië gaan beelden rond van hoe een man probeert een andere man te onthoofden in Belfast. De dader is opgepakt en het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De beelden maken veel los. Op meerdere plekken zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het geweld. En dat loopt soms ook uit op rellen. De Oranje Leeuwinnen zijn nog niet verzekerd van een plekje op het WK vrouwenvoetbal volgend jaar in Brazilië. Ze wonnen net in Almelo met 3-1 van Polen, maar omdat Frankrijk ook won van Ierland, moeten ze het hebben van de play-offs. De tijdelijke asielnoodopvang in Veendam blijft langer open om Ter Apel iets te ontlasten. Die opvang is er nu 2 jaar en het plan is om daar nog eens 2 jaar aan vast te plakken. Vanavond en morgenavond springt de Drentse Rode bij en kunnen daar asielzoekers terecht, voor wie geen plek is in Ter Apel. En de beer die dagen rondliep in de buurt van Tokio is gevangen. Gisteren en vandaag bleven tientallen scholen dicht uit angst dat het beest kinderen zou aanvallen. Hij was namelijk al gespot in de buurt van een lagere school.
30: Dat is wel even mogen zeggen toen ik er zat.
29: Gisteren en vandaag liep hij rond.
30: Oh, gisteren en vandaag.
31: Ja, dat zegt ze.
30: Nou, dat hadden ze toen wel even mogen zeggen.
29: Ja, dat hij dat ging doen. Ja. Want dan was je zeker weten niet gebleven.
30: Nee, precies.
29: Hé, ik heb het weer nog. Het wordt wat droger vannacht. Morgen is het wisselvallig en fris. 14 tot 17 graden. Tot zover. Het 538 Nieuws.
30: Heb je nog meer?
29: Nou ja, ik kan nog wel iets vertellen over beren.
30: Nou, jongens, kom op. Het verkeer. Er is één vertraging op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen bij Uitgeest. 5 minuten, afrit is daar dicht. En de flitsers, die heeft Dylan.
32: Er zijn er 4. Eentje op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13.4. Op de A6 tussen Joudenen en Bloor bij 282.4. En op de A10 richting de A10 Noord vanuit de Zeeburgertunnel bij 4.2. Laatste voor nu op de A15 richting de Maasvlakte bij 53.5.
33: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
34: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
33: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
35: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
36: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
3: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
4: Bas en Dylan.
30: Ja, ja, zometeen kans op 100 euro in de quiz over vandaag.
5: En ook Shakira en Burna Boy onderweg.

0: Calvin Harris en Blessings.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Spelen we iedere dag en dan maak je kans op 100 euro... als je aan het einde van de week de weekwinnaar bent. En dat betekent eigenlijk dat je aan het einde van de week de meeste vragen goed beantwoord moet hebben. Dat is simpel natuurlijk. Zometeen krijgt onze kandidaat Daan in 90 seconden zoveel mogelijk vragen op zich afgevuurd over de dag die vandaag was. En een belangrijke regel is: je mag niet passen, Daan. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd?
3: Yes, het woord fiets.
0: Fiets.
4: Lekker.
0: Fiets, dat is super. Fiets.
4: Ja, heel goed. Nacht in een hotel wordt steeds duurder. Welk hotel heeft een toekan als logo? Dat is de kwalificatievraag.
3: Van de Valk.
0: Van de Valk. Dat is inderdaad goed. Dat betekent dat je mee mag doen. Op dit moment bovenaan Carlo. Hij had er 10 goed. Dus dat is de score waar je overheen moet om bovenaan de ranking te belanden. Nou, als jij zegt go, dan gaan we ervoor.
3: Oké, go.
4: Het luchtalarm blijft toch bestaan. Op de hoeveelste maandag van de maand hoor je het luchtalarm?
3: Eerste.
0: Siri komt met een AI-update. Op welk merk telefoons zit Siri?
3: Apple.
4: Boyband Be Brave heeft een 6e show in de AFAS Live aangekondigd. In welke plaats is de AFAS Live?
3: Amsterdam.
0: Het was vandaag in heel Nederland code geel door onweer. Wat is de hoogste weercode die het KNMI kan geven?
3: Rood.
4: In Nederland komt geen levenslang rookverbod. Hoe heet de verslavende stof in sigaretten?
3: Nicotine.
0: Kandidaat Daan heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Iets.
4: OpenAI is bijna 1000 miljard dollar waard. Hoeveel nullen heeft 1000 miljard?
3: 12.
0: Sabrina Carpenter speelt een rol in de nieuwe clip van Madonna. Noem een nummer van Madonna.
3: Like a Virgin.
4: De relatie van Ariana Grande is na 3 jaar uit. In welke film speelde ze de rol Glinda of Galinda?
3: Iets.
0: Een loslopende beer in Japan is na dagen gevangen. Hoe heet de beer die de mascotte van Landal is?
3: Bollo.
4: Julian Timber baalt enorm dat hij het WK voetbal mist. Hoeveel spelers staan er op het veld bij een WK-wedstrijd?
3: 22.
0: Shakira was bijna gestopt met zingen om boerin te worden. Uit welk land komt Shakira?
3: Fiets.
4: Dave Roefink heeft gehint op een samenwerking met Mike Tyson. Welke sport beoefende Mike Tyson?
3: Boksen.
0: Kampioen PSV speelt tegen Fortuna in de eerste ronde van de Eredivisie. Waarvoor staat de S in PSV?
3: Sport.
4: Belgen die onder invloed rijden zijn voortaan meteen een halve dag hun rijbewijs kwijt. Hoeveel uur is dat?
3: 12.
0: Goh, hey, Daan.
5: Jij was goed.
0: Waanzinnig, zeg.
4: Wow. Hey, normaal, joh. Hey, en Julian Timber.
0: Julian Timber, ja, gisteren had jij ook Julian Timber. Toen maakte hij de jury in van. Dan was het totale paniek.
4: Dat is natuurlijk een internationale career.
0: Klopt, want hij speelt bij...
4: Precies. Dus het Nederlands elftal.
0: Ja, dat is een club inderdaad. Ja. Nou ja, goed. Op dit moment bovenaan Carlo. Ja, we kunnen het heel spannend maken. Maar Eva, we willen gewoon weten hoeveel hij er goed had. Want opeens staat hij sowieso, dat kan niet anders.
6: 13 goed en daarmee strak bovenaan.
4: Lekker, sowieso een strandlaken voor je.

0: 538, het is de avondshow. Bas en Dylan, je hoorde Kensington en Living For. En zometeen het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Veel mensen weten iets belangrijks niet over hun collega's. Zometeen wat dat dan is.
2: Begin de dag met een lach met de 538-ochtendshow. Morgen om 9:45, de mop van Arie uit Amsterdam.
3: Er komt een man, die komt bij de dokter en zegt, ik ben helemaal gesloopt. Ik ben doodmoe. Hij zegt, ja, voor jouw leeftijd, als je binnen hartstikke jong bent, dat kent toch niet? Heb je dat met de seks ook? Hij zegt, nee, dokter, hij zegt, dat is geen probleem. Hij zegt, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hij zegt, ja, maar dat is dan logisch. Hij zegt, als je even begint met maandag en dinsdag geen seks te hebben. Hij zegt, dokter, hoe is dat dan mogelijk? Het is de enige dag, twee dagen dat ik thuis ben.
2: 538. De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
13: Hakje dag!
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
20: Dat gaan we vieren.
19: Aldi.
21: Oh. Goedemorgen allemaal.
22: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
20: Dat gaan we vieren!
19: Aldi.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
23: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
0: Het WK voetbal. 104 wedstrijden op de gekste tijden. Je kunt natuurlijk midden in de nacht opstaan. Maar je kunt ook gewoon naar het Oranje Café kijken. Hier zie je alle samenvattingen van alle 104 WK-wedstrijden. Beleef het WK-gevoel met het Oranje Café. Vanaf donderdag, elke dag om 5 uur op 6.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Kerstie.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: 538 Bas en Dylan.
5: Zometeen in het nieuws bij Eva. Welk belangrijk feitje je niet over

0: Acacia en Beautiful People.
1: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je werk.
2: 4 op de 10 mensen hebben helemaal geen idee wat hun collega's verdienen, blijkt uit een nieuw onderzoek. En er moet verandering in komen. Dat staat ook in nieuwe wetten en daar wordt nu aan gewerkt. Want die moeten Nederlanders al meer inzicht geven over salarisverschillen. Waardoor de boel hopelijk ook eerlijker wordt. Want als je geen cao hebt, is het vaak natte vingerwerk.
0: Zo, ik denk dat het hier ruzie zou worden. Als al die boeken op straat komen, dan wordt het ruzie, hoor.
3: Dat denk ik ook, ja.
0: Zo, want ik kijk.

0: succes met je 2800 euro per maand. Nee. Ja. Maar ja, dat is, ja, zeg maar, die verschillen zijn zo groot. Ik denk dat dat echt voor ruzie zou kunnen zorgen als je dat weet.
1: Dat denk ik wel, ja.
2: Zeker. Ik zou het wel heel graag willen weten.
1: Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk. Ja, nee, ja, ja, nee, ja. Ik zit gewoon te denken aan de
0: gevolg.
1: Nou, nee, ja, ik zit gewoon te denken. Het gaat bijvoorbeeld bij ons, even kijk je in de keuken. Is het gewoon zo, maar ook zo. Hoe langer je er werkt,
0: ja.
1: Hoe meer je verdient.
0: Ja.
1: Zeg maar, en ik heb 5 jaar in de haven van Rotterdam gewerkt. En toen kwam ik daar als 18-jarig jongetje binnen.
0: Mm-hmm.
1: En dan is je basisloon gewoon hetzelfde als van iemand die er al 30 jaar werkt.
0: Ja, maar dat is toch ook raar?
1: Gewoon,
0: dat maak je helemaal niks op.
1: Nee, kijk, en dan heb je... wel allemaal bonusregelingen. Dus je hebt een andere functie en dan krijg je dan weer extra erbij. Maar in principe is het... Gelijk loon. Gelijk werk, gelijk loon.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk eigenlijk best top.
0: Ja, ja. Dat klopt.
1: Want het is natuurlijk, ja.
2: Nou, dan is er nog geen discussie over.
1: Maar er zitten hier gasten, ja, in alle eerlijkheid. Ja.
2: Ik ben heel erg benieuwd waar dit heen gaat.
1: Maar daar weten we het salaris niet van. Maar dan denk ik wel bij mezelf, nou... Ja, een beetje daar eraf en een beetje hier erbij.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, dat denk ik soms ook wel eens.
1: Nee,
2: ik gun het iedereen, maar ik gun het onszelf ook wel een beetje.
1: Kijk, en Bas, jij bent vanaf het begin dat jij hier bent, ben jij presentator. Maar ik heb ook nog achter de schermen gewerkt. Ja, als ik dan soms met een DJ van dienst een frietje ging bestellen... en ik kreeg gewoon na afloop kreeg ik een tikkie.
0: Ja.
1: Dan was ik echt beledigd.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Want ik wist dat er dan gewoon gasten waren hier die, ik ga het gewoon zeggen ook. De gasten die hier gewoon 7 of 8.000 euro in de maand pakten. En ik verdiende 2400 euro bruto. En dan kreeg ik
0: wel een tikkie voor de
2: Ja, maar dat vind ik niet eerlijk. Ik vind niet als iemand rijker is dat hij dan geen tik. Dat hij dan alles maar moet trakteren. Wat hij met
1: jou doet. Je hoeft ook niet te trakteren. Alleen, ja, het was wel. En dan werkte ik ook nog echt 8 uur. En diegene dan 2 of 3 uurtjes, weet je wel.
2: Ja,
1: het was krom. Weet je, ik kan ook zeggen, joh. Toch?
0: Als ik een hoop zou verdienen, dan zou ik het lekker vinden om dan af en toe...
1: Dan zeg je toch dat vriendje is voor mij.
0: Ja,
2: ik zou ook misschien bang zijn dat misschien dan kleinerend overkomt. Van, oh ja, ik ben rijker dan jij.
1: Ja, maar dat is toch ook zo?
2: Ja, maar ja...
0: Duidelijk in de verhouding.
2: Ik vind het heel lief als je het geeft, daar niet van.
1: Ik bedoel, ik ben vandaag met Bas een frietje wezen halen. Ja, dan stuurt Bas mij geen tikkie, omdat Bas echt... Ja, die zegt
2: de
1: eigenlijk... Ik ben rijker dan jij.
0: Nee, ja. Nou, Bas zegt gewoon, die heeft ADHD en die vergeet dat.
1: Die krijg ik gewoon nog zo meteen.
0: Nee, dat vergeet ik, zeg maar. Dat, we kunnen het er nu over hebben en dan vergeet ik het alsnog.
1: Oh, nou, dan gaan we nog even door met dit gesprek.
0: goed, even dankjewel.

0: Topic en Becky G. En sorry papi.
1: Sorry papi.
0: Sorry papi.
1: Hey, we hebben het gisteren ook al eventjes benoemd. Onze stagiair Maxime, die heeft op haar stage doelen aangegeven dat ze 50.000 volgers wil halen met 538 Avondshow. Dat is onze Instagram account.
0: Ja.
1: En we zijn er bijna. Mm. We hebben er nog maar 3300 nodig.
0: Maar ik ga even een statement maken. Want we hebben dit nu een paar keer gezegd. Ik heb toch het idee, je zou zeker op dit tijdstip zou je echt aan moeten kunnen van de luisteraars. Op de luisteraars, hoe zeg je dat?
1: Ja, nou, ja, klopt.
2: Omdat, op de luisteraars gewoon,
0: we zijn nu met weinig.
1: Avondluisteraars zijn altijd...
0: Dat zijn de allerbeste.
1: Echte luisteraars. Ja.
0: Maar goed, wij weten ook de cijfers. We weten hoeveel mensen er ongeveer luisteren. Dat is meer dan wat we nodig hebben aan volgers. En dan doen we zo'n oproepje, val me dan toch tegen. Ja. Zeg maar, we zijn hier met elkaar. We zijn met een paar mensen.
2: Maar ik moet ze dan toch even excuseren. Veel mensen zitten natuurlijk in de auto en die kunnen niet meteen op volgen klikken.
0: Je kan het wel even onthouden, 538 Avondshow, en dan doe je het, dan vul je het dadelijk in als je thuis bent.
2: Nou, ja, gooi je.
1: Ja, 538 Avondshow op Instagram, dus we hebben er nog 3300 nodig. Als iedereen die nu luistert naar die Instagram gaat en even op volgen drukt, dan haalt onze stagiair, onze online stagiair Maxime, leuke meid ook, weet je wel. Hele gun je er ook.
2: Ja.
1: Die haalt haar stage doelen. Kan je het daarna eventueel ontvolgen. Als je denkt van, nou ja, ik vind de content die ze plaatsen niet leuk.
0: Nee.
1: Dat kan natuurlijk.
0: Dat kan altijd.
1: Maar dan heeft zij het in ieder geval gehaald.
0: Ja.
1: En dat zouden we er zo gunnen.
0: Dat zouden
1: we luisteren echt 50.000 mensen. En we hebben er 3300 nodig. Wat is dat nou? Ja. 538 Avondshow op Instagram.
0: Ja.
2: Ja, eens.
1: En dan gaan we ook wat leuks doen als het zover is.
0: Ja,
1: toch? Gaan we als in...
0: Uiteten, zelf.
1: Ja, nee.
0: Ja,
2: maar we gaan misschien moeten we met luisteraars uiteten.
1: Oh, zullen we dan met 50 luisteraars uiteten gaan?
0: Nee, dat is, ja. Oh, omdat we 50 luisteraars
2: aankomen.
0: Dat is leuk. Ja, heel leuk.
1: Is toch leuk?
0: Dat is leuk.
1: Doen we toch zoiets?
0: Oh, dat lijkt me wel leuk eigenlijk.
2: Ja.
1: Nou, we gaan er nog wel eventjes over nadenken. Ja. En dan onder de nieuwe volgers gaan we dat dan verloten.
0: Ja. Nou. 538 Avondshows weten we op Instagram. Druk daar eventjes op volg. Weten wij ook hoe jij eruit ziet? Dat is leuk. En dan niet denken van ik doe het een andere keer wel. Of iemand anders doet het wel. Nee.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
6: Aldi. Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: specialist.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl. Stoepkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
4: Dat vindt Unive ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Unive buitenspeelbox.
3: Dus kom op, naar buiten.
4: Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Getallen horen is centen scoren. Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: 538 Nieuws. 12 uur.
9: Amerika heeft Iran aangevallen. Het is het antwoord op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter eerder op de dag. President Trump zei op social media dat Amerika daar wel op moest reageren. Het Amerikaanse leger zegt dat ze handelen uit zelfverdediging. Een fikse hagelbui heeft vanmiddag flink huisgehouden op een camping in het Brabantse Raamsdonk, meldt RTL Nieuws. Veel tenten zijn vernield en sommige hagelstenen sloegen zelfs door de daken van caravans heen. Een stukje verderop, in Bokstol viel een dode toen een boom op een auto viel. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Er werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht allemaal niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van de plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op 538.
8: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: Nieuws. 1 uur.
1: Amerika heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd in Iran. Er zijn onder andere raket- en radarsystemen bij de straat van Hormuz geraakt. President Trump is boos omdat Iran eerder op de dag een Amerikaanse legerhelikopter had neergehaald. Het Amerikaanse leger noemt de aanvallen zelfverdediging. Het is al de hele avond onrustig in Belfast. Er wordt geprotesteerd tegen geweld. Gisteren werd er bijna iemand onthoofd door een Soedanese man. Demonstranten lopen met spandoeken met teksten tegen migratie. Die protesten lopen op sommige plekken uit op rellen. Zo werd er een stadsbus in brand gestoken. Het is zo goed als zeker dat voetbaltrainer José Mourinho terugkeert naar Real Madrid. De club heeft een afkoopsom van 15 miljoen euro betaald aan zijn huidige werkgever Benfica. De toptrainer is geen onbekende in Madrid en was er ook al trainer tussen 2010 en 2013. En een opmerkelijke uitspraak van koning Willem-Alexander bij het staatsbezoek van de Duitse president Steinmeier. Hij vergeleek de band tussen ons land en de Duitsers met het liedje Ich bin wie du van Marianne Rosenberg. Hij zei dat Nederland en Duitsland elkaar aanvullen, ondanks hun verschillen. De koning zong het overigens niet. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima ligt tussen de 14 en 17 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaans helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten...